0: Nacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeenafgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden.
2: Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten. Bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden.
1: Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op haar stel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: down.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopte vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopte vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

0: hele goede morgen. Terwijl de computer weer een loopje neemt, maar de technische toestand hier kan ik melden dat je belangrijk bent in de natuur van Inkoop Omroep Zeeland. En we begonnen met een prachtige plaat van Eva Cassidy. En dat veske dat hier het I Know You By Heart. Maak het in jontje 98 en ik kwam het in van de week bij het uitpluizen van wat mapjes hier op een computer. Ja, dat kan je dan zo hebben dat je dan de mooiste parels ziet inkomen. En misschien komt er nog wel meer voorbij, hè? Want wat heb je weer bij me in de koffer? James Taylor in duet met G.D. Souter. Des O'Connor heb ik bij me. En er is ik nog een country double play. En muziek van Raymond Frogat is Rick. De greep uit de schat keer met de Nederlandstalige Veskes. Die komt deze week uit jontje 89. En beginnen met een klein schijf. Die hij de hele week herken. En dat is ook weer een mooie plaat. En die is van Nick Kruid. En is Nederlandstalig. Dat Veske het hiet soms. Nou, laten we dan maar even start geven van het welkom. Had je aan een brogje zitten lekker rieten. En had je aan het snoezen binnen. Snoezen dan lekker terug. Tot 9 uur ben ik bij je.
1: Dit is de kleischijf.

Anneke, nou maar je mooi, hoe zoek ik net van Friesland jongen en dat maken ze ik alweer in jontje zo'n jontigs. Die op hetzelfde album als weer Bonke Veert op stiert. Nou, dat draaien we netje, dat komt hier van het winter wel weer. Het is nou tijd van nieuwe muziek en het is van Adriaan Persoons, Een Andere Mij. Een Andere Jij, excuus.

0: prachtige plaat van Tim Knol. Een Nederpopklassieker, maak gewoon muziek uit Nederland. Shooting Words, je hebt een stukje bluegrass op de radio. En ik ben benieuwd wat Tim binnenkort te dwang geeft. Want het wordt hier dat hij mooi naar je muziek komt.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Nou ja, daar ben je wel aardig voor in de stemming komen. Dus we gaan maar mooi verder met dit genre. Mooie muziek van Emmylou Harris. En we beginnen met Mike McCure. Ja.

0: Die vrouw had echt een fluwele stem. Nog net zo lang lien toen joeg ze nog een concert in Grains. Of dat komt nog. Maar als het nog komt, dan is het uitverkocht. En als het al West is, dan hoop ik dat meesten die te West binnen ervan genoten. Nee, Emmylou Harris had die in de country double play. En daarin begonnen we met Mike McClure. Als ik het goed uitsprek. En Become Sunday. En dat maken die in 2020. Hoe je zelf ik een leuke country double play per radio draait krijgen. Dat kan vanzelf. Stuur dan even een mailtje naar aarde@home.nl. Dat is mijn persoonlijke mailadres. aarde@home.nl. Zet er even bij dat het varatuur van Nienke Omroep Zeelt is. En dan kan het zomaar na je week in jouw country double play wijs. Die op een radio draait wordt.
1: Hey Nienke.
0: Goeiemorgen.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Jazeker. En dat is van Frieske Waaien. Want zie het maar het weer naar je single. Dit is Let's Play. Nou dat doen we dan maar.

0: Benijd hoe lang de trogong is nadat de schuif dicht weer van de technicus. En hij cheert op mijn jernje en let's play. Mooie muziek uit uw eigen Frensjer.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: In ieder geval uit de gemeente Waardhoeken, dus cheert op mijn nieuwe single. De greep uit de schatkamer, daar gaan we heen. En ik heb er een mooie uithellen van Benny Nijman. Dat mocht wel weer eens een keer. Dit is Op een mooie zomermorgen.

Ja, padfestival. Ik vond van een week in de bak van een oren radiostuurder. Skier simuleert je van Gerrit Breteler. Hij maakt het in 2000 zontje. Nieuwe muziek nou bij Omroep Zeelt. Het is een nieuwe Marcel Kaptein, Friendly Face.

Nou, stukje blues op de radio van Zuzu Bolen en Hey Little Girl. Hij maakt het in jontje in jontig. Tweede in de lijst, ik heb er nog eentje van en dan lid ik je maar achter en nog een stukje instrumentaal. En dat laatste plaatsje is van Griet Wiersma en dat verske dat heet De Lietse Lutske. En dat is een hele mooie en het gaat door een skipper die een skip bouwt het. Ja, precies, daar komt er aan. Door even. Maar goed, hier is De Lietse Lutske en daarna nog een stukje Dynamic Rockers. Bedankt voor het luisteren in dit weer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Al wakker? Ik dacht het wel, hè. Dit was een nieuwe van Muse van hun onlangs verschenen album The Woo Single. En dit nummer heette Unraveling. Ja, ik denk dat is een mooi beginnetje. Vorige keer deden we het wat rustiger aan. Deze keer knallen we on-air erin deze zaterdag. Het is nog wat bewolkt, maar het wordt mooi weer, heb ik begrepen. Afijn, later meer over het weer in Afslag Harlingen. Wat gaan we vandaag doen bij On Air? Nou, er is een nieuwe uit van U2. Ja, ja. En die gaan we zeker ook draaien, dit uurtje. Maar ik kwam erachter dat er eigenlijk heel veel leuke muziek al uit is. Nieuwe van de Stones gaan we een track van draaien zometeen. Maar er komt ook heel veel leuks nog uit. Dus we gaan allemaal muziek draaien die dit jaar of nog uitkomt. De albums dan, de tracks die zijn er al, de albums of reeds is uitgekomen. En we begonnen met Muse. En Muse die komt ook op tour. Die komen in november komen ze in de Ziggo. Volgens mij is het uitverkocht, maar wie weet binnen nog katen. Een andere band die ook met nieuw werk komt. En daarvan lieten ze al wat horen op het Pinkpop Festival een paar weken terug. Dat zijn Editors. En Editors die komen met een nieuw album. En daarvan zijn er al twee tracks die je kan beluisteren. En één van die twee is deze. Rush.

rock band uit de buurt van Manchester. Ooit heb ik ze gezien, stonden ze in het voorprogramma van... wat was het ook alweer? Oh ja, Inhaler. Heel leuke band. Heeft ook heel veel humor, heel leuk optreden. En natuurlijk Editors draaide ik daarvoor met Rush van hun nieuwe album. Komt later dit jaar uit. En volgend jaar dan staan ze hier weer in de Ziggo. Of weer. Ja, dan staan ze in de Ziggo. De laatste keer was volgens mij in de Avas. En natuurlijk stonden ze op Pinkpop. Afgelopen jaar, afgelopen editie moet ik zeggen. En daar speelden ze dit nummer ook al trouwens. Rush. Van het nieuwe album van Editors. Een band die ook al een nieuw album, of reeds een nieuw album, heeft uitgebracht eerder dit jaar. Dat was de band Alter Bridge. En Alter Bridge die stond hier in Nederland al een paar keer op het podium. Ze waren in februari hier, maar in juni kwamen ze hier weer voor onder andere optreden in Groningen en Tilburg. En hun nieuwe album ja, had de mooie titel AB, Alter Bridge. En van het album draai ik één nummer en ik denk ja, die kan wel op zaterdag. Dat kan wel op zaterdagochtend. Want het is best een stevig album. Dan vind ik dat niet zo erg. Maar voor de zaterdag, nou, ietsjes gas terugnemen. Hier is Alter Bridge met Hang by a Thread.

Ja, heel verrassend. Dat was Kylie Minogue met Snow Patrol. Een nieuw album, of een nieuw album, een nieuwe track. Ik weet niet of er een nieuw album achterweg komt, want Snow Patrol is nog on touren. En hadden natuurlijk The Forest and the Path als nieuwste album. Alhoewel dat ook alweer een paar jaar oud is. En dit nummer hadden ze ook al klaar eigenlijk, want dit nummer was al klaar in 2024, maar ze hadden het nog nooit echt goed opgenomen, want ze vonden het heel leuk om die samenwerking aan te gaan met Kylie Minogue. En toen Kylie tijd had, ben ze denk ik bij elkaar in de studio gaan zitten, heeft dit nummer opgenomen. En het is dit jaar is het uitkomen. Snow Patrol, These Alarms. Moet ik nog vertellen dat ze een heel mooi optreden hadden gegeven in Groningen, in het Stadspark. Nou, bij deze. En daarvoor hoorden we Alter Bridge, daar had ik al iets over verteld. En ja, natuurlijk, de olifant in de kamer is natuurlijk het nieuwe album van de Rolling Stones. En dat heet natuurlijk Foreign Tongues. En ja, als je weet wat die mannen allemaal leefd hebben in hun leven en hoe oud ze binnen en je hoort dan dit album, dan denk je, ja, de Stones die gaan nog lang niet bij ons vandaan. Dat is nog alive and kicking met zijn stem, met die songs. Ik zou eigenlijk het hele album wel willen draaien, maar we houden het bij één track. En dan doen we natuurlijk Rough and Twisted. Hier is van het nieuwe album van de Rolling Stones een track.

Ja, dames en heren, dat was Dominic Harrison en die kennen we beter onder de naam Youngblood. En Youngblood die heeft natuurlijk vorig jaar al een album uitgebracht. Dat heette Idols met die fantastische track, onder andere Zombie. En daar deed hij dat later nog eens een keer over met een hulp van de Smashing Pumpkins. En ja, ik zei al, ik draai alleen maar muziek wat dit jaar uitgekomen is of albums die nog uit moeten komen dit jaar. Maar deze is van vorig jaar, vertel ik net. Maar deze mag ik wel draaien, want dit is van het Idol, van het nummer, van het album Idols 2. En daar staat deze track op, I Need You. En er staat onder andere ook die track op met de Smashing Pumpkins. Zombie, die dus ook op de eerste album staat. Nou, fijn. Gaat lekker luisteren. Is een geweldig artiest en een geweldig album. Een geweldige artiest. Ja, natuurlijk. Ik ben een groot U2-fan. En U2 kwam deze week met nieuw werk. Wat ik heel erg leuk vind. Maar er komt nog veel meer. Er zijn al twee van die EP's zijn er dit jaar uitgekomen. Met allemaal nummers die ze per se even uit wouden brengen. Voordat ze met hun eigen album komen. En met hun eigen album komen ze ergens in het najaar. En het belooft een heel mooi album te worden. En dames en heren. Hier nu. De nieuwe van U2. Streets of Dreams.

dat nummer van U2, dat zingt hij natuurlijk voor een deel, zingt hij daar iets in Spaans. Nou, voor een deel, één zinnetje. En eigenlijk zingt hij dan, we hebben het even opgezocht wat dat betekent, maar eigenlijk zingt hij daar weer Streets of Dreams. Dus hij zingt eigenlijk twee keer Streets of Dreams. Eén keer in Spaans, één keer in het Engels. Maar ik vind het wel een heel vet nummer. Ik ben heel benieuwd naar de CD. We gaan er vast meer van draaien in de loop van dit jaar als het album uit is bij een U2 On Air. Dit keer hebben we geen U2 On Air. We draaien wel U2, maar we draaien in deze On Air allemaal werk wat dit jaar uitgekomen is. En ik dit jaar uitgekomen, ik heb mazzel, want dit nummer wat ik net draaide van 21 Pilots, heet Dragpod, dat was eigenlijk al eens een keer eerder uitgebracht, vorig jaar, bij het album Breach. En toen was het als extraatje voor als je het album op tijd kocht, dan kreeg je dit extra bij als een soort bonus. Maar het nummer is opnieuw uitgebracht en wel dit jaar in februari. Dus is het een nummer wat dit jaar uitgekomen is en mag ik hem van mijzelf draaien. Een band met ook een nieuw album en een band wat echt heel veel publiek heeft getrokken in bij het concert van Groningen. Ik was er zelf niet bij, maar ik las iets van 40.000 man waren daar in het Stadspark. Volgens mij zijn ze weer helemaal terug. Ze zijn een beetje weg geweest, maar nu zijn ze er weer en ze hebben een nieuw album. En dit nummer is het eerste track van het album. Samenwerking met Chris Stapleton. En dan heb ik het over natuurlijk Mumford & Sons met Chris Stapleton, het nummer hier van hun nieuwe album. Straks draaien we ook nog Nothing But Thieves.

Arena van The Script. En dat komt van hun nieuwe album, wat 14 augustus uitkomt. Maar de fans kenden dit nummer natuurlijk al, want ze speelden het al een paar keer live. Een andere band waar ook een nieuw album van uitkomt, en dat is logisch, want dat is het thema vandaag, zijn natuurlijk The Nothing But Thieves.

25 september komt hij uit, het nieuwe album van de Nothing But Thieves. En het heet Stray Dogs. En dit was Evolution. Dat is al een tijdje op de radio. Maar hij is gewoon heel erg lekker om te draaien. Dit was On Air. Volgende week weer een nieuwe frisse On Air. We gaan eruit met Pretty Reckless. The Pretty Reckless met het nummer About You. Hierna is Afslag Harlingen. Ik wens jullie allemaal...

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch-uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
5: Para Link & Co. Geone Cinico.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harling & Boeit.
1: Afslag Harlingen.

0: Goedemorgen, luisteraars, kijkers, waar ook ter wereld. Welkom bij Afslag Harlingen van 11 juli 2026. Mijn naam is Dode van der Hoek, aan de knoppen zit Kik Visser en als gastvrouw hebben we Tjebine Postma. Gisteren ben wij beschrokken, want ja, toen stond de rek in de fik. Maar volgens mij steken ze er altijd de boel in de fik, maar het was van op een verkeerde plaats, heb ik begrepen. Maar ook dat is weer goed aflopen. Het zout, daar zou het volgende week even over hebben, want er komt nog een gesprek met de staatssecretaris. En dat gesprek willen we eerst even afwachten voordat we iemand uitnodigen van de pilot. Vandaag, we beginnen straks met Lieve Krol en Martijn Beekhuizen over het verloop van de Sail Harlingen. Daarna hebben we Renate de Bakkere over haar komende solo roeitocht. Wethouder Paul Schouten komt langs en uiteraard weer Marjelle Boy, mag ook niet ontbreken. Heren, Lieve Krol, Martijn Beekhuizen, welkom.
1: Dankjewel.
2: Even wat.
1: Je moet even door je.
0: Moest een beetje verschuwen, Martijn. Ja, het is allemaal wat behelpen hier. Maar heren, de Sail. Voor mijn gevoel is het fantastisch verlopen, Lieuwe.
1: Nou,
0: ja. Was voorzitter van het hele spul. Of nee, is de baas, hoe heet dat?
1: Nee, conciërge. Dat heb je al eerder verteld. Hij zit in het bestuur. Nee. Ik ben maar de oproepkracht. Nee, we hebben een prachtig evenement gehad. Het was winderig. En dus dat had wat effect op sommige dingen. Maar alles kon eigenlijk wel gewoon doorgaan. Dus nee, het was fantastisch.
0: Ja, die ervaring heb ik zelf ook. Dus Martijn, ik hoor net al, echt bestuurslid.
2: Ja.
0: Dus qua organisatie ben je ook tevreden over het verloop?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, het begint 2 jaar geleden met de eerste voorbereidingen. En op een gegeven moment komt projectteam ter plaatse. Hè? Onder bezielende leiding van Lieuwe. En dat is eigenlijk allemaal best wel verlopen zoals we het bedacht hadden.
0: Ja.
2: En dat is, ja, dat is ook bijzonder.
0: En ook het aantal meesten, dat weet niet veel af van 4 jaar terug, begreep ik.
1: Nee, we hadden wat een ander ritme. Hè. De vorige keer was van donderdag tot en met zondag. Nu van vrijdag tot en met maandag. Nou, je kon zien, bij de Sail In was het veel drukker dan de vorige keer.
0: Ja.
1: En op maandag bij de Sail Out was het veel rustiger dan de vorige keer. Nou, en zondags, de derde dag hadden we, dat begon een beetje met regen. Dus toen kwam het wat later op gang. Maar nee, we zijn heel tevreden. Het gaat ook uiteindelijk niet om het aantal mensen. Het gaat om het mensen die er binnen, dat die het mooi hebben.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Op zoek nummer 10.000 spreken. Maar het is toch wel prettiger om te horen dat er rond de 280.000.
1: Nou, en ook voor de ondernemers in de stad. Ik heb verschillende horeca mensen gesproken. Die zeiden allemaal, nou, we hebben omzetrecords draaid. Dat was het voordeel voor de ondernemers in de stad. Dat het waaide, hè? Op een Willemshaven, daar waaide het soms om 5. Ja, dan liepen mensen de stad in, dat was wat beskutter. Ja. Dus die terrassen zaten vol, dus dat is voor de stad ook gewoon prachtig.
0: Ja, ja, want de angst bij de horeca was wel een beetje, hè, dat de meesten de stad wat uitrokken werden, maar dat was deze keer
1: nee, niet. Ja, absoluut niet.
0: Nee, je kon letterlijk over de kop lopen.
1: Ja.
0: En dat was voorheen, via terug op een Willemskade, dan kost over de kop lopen, maar nou in de stad.
1: Ja, maar, en dat is ook zo, maar toen, ik heb vooraf ook horeca ondernemers, toen hebben ze het ook goed gehad hoor. Maar het was nu wel echt heel druk.
0: Ja. Positief.
1: Hartstikke mooi druk, ja.
0: En als bestuurslid zijnde van tijdens de dagen, dan zei ze van ik ga lekker neer en ik laat het over aan alle vrijwilligers.
2: Ja, grotendeels wel.
0: Ja.
2: En gelukkig wel. Maar wij hadden zelf ook een hoop verplichtingen. En met name wat erg leuk is, dat is toch wel even goed om te benoemen, dat is de Crew Parade. Die was echt fantastisch in de binnenstad. Ik had het genoegen om vooraan de Voorstraat in te mogen draaien. Daar stond het helemaal vol met mensen.
0: Ja. Ja, en ook met dat Noorwegen gebeuren.
2: Ja.
0: Nou, hè? Met die, met roeien.
2: Even om roeien, om te zitten op de straat, zingen.
0: Ja.
2: Dus daar zat de sfeer fantastisch in. En dat is een van de mooiste momenten. Dat je gewoon ziet dat iedere bezoeker die er is het naar zijn zin heeft. En dat geeft energie. Ook voor ons.
0: Maar ook de deelnemers. Hè? Want die kinderen. Ja, ik noem het maar even kinders. Ja, zo oud ben ik al. maar die hebben er ook van. De collectie, die genoten er ook van. Hoor.
2: Dus, die hebben enorm genoten. Mijn dochter heeft zelf ook meegevaren op de Eendracht. Ja. Die hebben onderweg windkracht 8, 9 gehad. Dat was wel even heel erg pittig. Maar toen ik na afloop ook vroeg van wat zijn de mooiste dingen van de dagen. Ja. Dat was ten eerste natuurlijk dat ze dat meegemaakt hadden. Achteraf is dat altijd prachtig. Ja. Ondanks wat zeeziekte onderweg. Maar en het tweede was de crewdag op zaterdag. Ja. De blijdschap, de vreugde die ze daar gezien hebben. Op de sportvelden ook trouwens. Dus dat was heel fijn.
0: Een tabberdansen was ook wel aardig.
2: Dat is zeker voor buitenlandse gasten. Die wisten niet wat ze meemaakten.
1: Nee. Ze moesten de volgende dag nog een keer. Ze kwamen naar toe van de STI. Zeiden, kan de tabberdansen morgen niet nog een keer wat ze willen nou allemaal.
0: Ja. Maar dat ding lag er nog, dat het had kennen.
1: Ja, maar dan zitten we weer met vergunningen en met de straat weer afzetten. Ja. Bovendien, ze moesten de volgende dag weg. Want op zondag was om 10 uur gingen de trainees die van Aarhus hier kwamen, die gingen van boord. En degenen die naar Antwerpen gingen, die kwamen weer aan boord. Dus dat had ik niet kennen. Nee, maar het was wel een prachtig succes.
0: En hoeveel ben er weer aan boord gegaan?
1: Dat is altijd wat minder, want het is maar een klein stukje. Hè? En dat is ook een race-etappe. Dan varen ze eigenlijk in groepjes skepen. En de een gaat over de Noordzee. Er is ook een groep binnendeur. 4000 meer. Enkhuizen, in Amsterdam. Dus dan zijn er altijd wat minder, maar dat is ook weer heel prachtig, want je doet ondertussen mooie stadjes aan, dus ook weer leuk.
0: Ja, ik zeg het, dus echt een, maar het mooie vind ik uit persoonlijk hoor, dat het ook één keer in de 4 jaar is, want ik denk uit elk jaar hebben,
1: te vaak,
0: dan de show er een beetje af gaat.
1: Denk ik ook. En bovendien, niet alleen de show eraf, maar het kost veel geld, het is een hele organisatie, dat kun je ook als stadje niet aan. Als je dat elke keer weer hebt, dus dat kan ook niet.
0: Nee, en financieel, dat is tegenwoordig met alles onderdoen. Ja. Dat heeft ook met bewaking en al dat spul.
1: Nou, hou op.
0: En vergunningen, het is allemaal veel strenger
1: worden. Ja, dus, klopt.
0: En ik ga het nou vragen, want dan had het vorige keer over voor de KNRM, die
1: statiegeld.
0: Heeft dat nou wat opleverd?
1: Ja, dat heeft wat opleverd, maar wat weet ik nog niet.
0: Oh.
1: Joris Kluitenberg, die heeft dat coördineerd. En die deed ook met zijn bedrijf en vrijwilligers het terrein fantastisch schoonhouden. Dus elke avond, zodra het publiek weg was, dan ruimden zij alles op. Maar die heeft dus ook alle blikjes en flesjes en dat soort dingen verzameld. Ik kreeg een foto gisteren van hem, dat hij bij zo'n automaat stond met

0: Die ben niet komen, die zien komen, maar die hadden van tevoren al aan verrijden.
1: Toen zij Aarhus uitgingen, toen was het bijna wind stil. Ze moesten boven om Denemarken heen en toen kregen ze daar een bak wind. En eentje die had de zeilen gescheurd, eentje die de motorpech. Er waren een paar die zijn dus ergens gestrand in Denemarken.
0: Die hebben ook in
1: kaart. Die hebben hier niet zien. Nee.
0: Maar die doen nog wel weer met straks richting Antwerpen.
1: Ja, als ze naar Antwerpen, weet ik niet of ze gehaald hebben. Ja. Maar als de schade hersteld is, dan zal ze wel weer meedoen. Maar.
0: Ja. Nou, dat is dan wel jammer. Maar, want iedereen zei van er waren veel minder als vorige keer. Dat was toch
1: niet
0: zo?
1: Nee, dat was niet zo. Maar er waren wel een paar minder, dat klopt.
0: Ja.
1: Omdat ze dus achterbleven. Ja.
0: Ja.
1: Nee, dus dat was mooi en Martijn is verantwoordelijk voor de media. Nou, daar kun je misschien ook over zeggen. We hebben heel veel landelijke media gehad.
2: Ja, we hebben bijna alle landelijke media ook gehad.
0: Ja.
2: Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Er is vooral een heel erg leuk item ook gemaakt door het Jeugdjournaal. Dus absoluut de moeite waard om even terug te kijken. Die hebben Liam gevolgd, 12-jarige jongen hier uit Harlingen. Dat is heel leuk geweest, maar ook tot aan de Telegraaf, AD, we hebben alles gehaald. Dus dat is wel
0: Ander op Zilt.
2: En uiteraard Ander op Zilt, maar jullie hadden ook een mooie plek op het terrein.
0: Ja plus het feit dat wij een week of... ik heb Sjaak ook al wat vaker in de uitzending gehad natuurlijk, de laatste 2 jaar. Dus in die zin hebben we er ook een beetje naartoe
1: gegroeid. Ja.
0: En de laatste 6 weken hebben we in principe elke week al even eraan langs komen. Ja. Maar niet om mezelf koude klappen te geven. Maar vind ik het ook leuk om te doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nee, want het is wel een heel groot gebeuren.
2: Ja. Het is heel bijzonder.
0: Zeker hier in het noorden. Ja. Dat is,
2: het is na de Elfstedentocht toch het grootste evenement van het noorden.
0: Ja, nou, daar kwam het eigenlijk wel op neer.
2: Die is al een tijdje niet georganiseerd.
0: Nee, die komt 1 keer in de 10 jaren of zo.
1: Ja.
0: Hey, hartstikke leuk dat we eventjes hier waren, om het even toe te lichten. En, nog even 2030, daar had ik het alleen met Lieuw over gehad. Dat wordt wat lastig, heb ik begrepen.
1: Ja, kijk, ik ga er niet over. De gemeente gaat erover en Martijn is je bestuur gaat erover.
0: Ja.
1: Nee, dat is nog maar de vraag. Stel, Amsterdam is dan ook. Dus dan moet je heel goed kijken, hoe ga je dat doen? Kun je dat combineren of niet? Maar eerst moet er een evaluatie komen. De gemeenteraad gaat evalueren. Die moeten ook zeggen of ze wel of niet een keer willen. De stichting die moet dat willen. Dus ja, zover zijn we nog niet. Die tollschipsrace moeten weer in de buurt zijn. Of het moet op een andere manier. Nee, dus daar is nog niet veel over te zeggen. Eerst maar eens even evalueren.
0: Zo is het.
1: Maar als het aan ons leidt.
2: Wij willen.
0: Ja. Maar dan na de evaluatie, dan bij deze ben je niet nodig. Want dan wil ik toch wel even graag weten wat er uitkomen is.
2: Ja, is goed.
0: Ja?
2: Ik kan wel even een update geven.
0: Ja, nou dat is...
1: Maar dat valt gewoon in de raad aan. Dan wist je er wel bij, ook niet.
0: De gemeenteraad, die praat ik wel om. Dat ging niet. Ik heb ze regelmatig aan tafel.
1: Ja, daarom.
0: Dus dan stuur ik ze wel even aan. Ik heb straks Paul Schout ook nog even.
1: Ja.
0: Dus,
1: die gaat nou over financiën volgens mij nieuw.
0: Ja, dat komt wel goed.
1: Ja? Oké. Okay.
0: Ja. Een van de VVD die zit altijd goed in de
1: zin.
0: Jongens, hartstikke bedankt.
1: Ja. Jij ook. Jullie ook bedankt voor alle aandacht. Ja. En
2: voor alle attentie op het evenement.
0: Graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.
0: En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende
1: keer. Hoi.
0: Hoi.

0: de Chaplin Band met Il Velaro. Tenminste, dat ik het goed uitspreek, kijk, want ik zo technisch ben ik niet met talen. Aan de lijn, Renate de Bakkere, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Noede.
0: Alles goed in Zeeland?
1: Alles goed in Zeeland, lekker warm. Dus ik zit goed binnen achter een rolluik, anders is het niet zo harder.
0: Ja. zo erg is hier. Ja, de zon komt er nog net een beetje door hier. Maar Renate, waarom dat ik jou even in de uitzending heb? Jou gaan een hele bijzondere roei solo over het Atlantische Oceaan maken.
1: En ik, ja, zeg dat wel.
0: En jou hebben een zware ziekte gehad.
1: Ja.
0: En naar aanleiding daarvan zeg je van, ik ben weer hersteld en dan wil ik laten zien en ik wil proberen geld op te halen voor onderzoeken. Heb ik het zo een beetje kort samenvatten?
1: Dat is de korte samenvatting, ja. Maar inderdaad, ja. Het heeft wel alles met elkaar te maken.
0: En, je bent er dus toe komen, want jij hebt ook al eens een keer met een paar anderen diezelfde roei solo maken, of nou, niet solo dan, maar die roeitocht.
1: Ja, zeker. 5,5 jaar geleden heb ik de oceaan overgestoken met een team van 4 vrouwen in totaal. En dat was dezelfde wedstrijd als waar ik nu ook weer aan meedoe. En ik kwam eigenlijk min of meer toevallig per ongeluk in dat team terecht. Dat zich al aan het voorbereiden was voor de race. Die startte toen in december 2020. En ik had iets van 8-9 maanden voorbereidingstijd. Dus ik viel met mijn neus in de boter of met mijn neus in de drukte. Het is me net hoe je het ziet.
0: Ja.
1: Maar ja, toen merkte ik wel van, goh, ik ben dus in staat om dit te doen. Na alle ziekte en toestanden. En dat sterkte me wel in mijn overtuiging dat ik uiteindelijk heb besloten om het een keer alleen te doen. Dat ik wel goed ben uitgekomen. Zodat ik me nu met die kracht en energie die ik nu voel, die kan ik nu inzetten voor onderzoek naar die rotziekte. Want ja, 1 op de 2 tot 3 mensen hebben ermee te maken. Dus ik sta hier niet alleen in.
0: Helaas niet, maar daarom is het wel mooi. Hè, want de wetenschap die komt steeds verder, gelukkig, op dat gebied.
1: Mm-hmm.
0: En het is wel mooi dat je daar een bijdrage aan wil leveren. Maar ik vind het wel heel wat om dat solo te doen, hoor.
1: Ja, het is niet niks, hoor. De voorbereidingen zijn ook echt een stuk steviger dan als je dat met een team doet. Want ik moet natuurlijk alles zelf kunnen. Ik moet, kijk, als je met een team bent, dan kan je de taken nog een beetje verdelen. Hè? Dat de een wat meer over de techniek weet en de ander meer over, weet ik, het water maken of wat ook. Maar ik moet alles dus zelf doen. En ik moet zorgen, uiteraard, dat ik sterk blijf en goed train. Ik ben verplicht om minstens 250 uur te roeien. Maar ja, wat mij betreft doe ik het 300. Want die boot moet echt een soort tweede huid worden, hè, dat ik ermee kan lezen en schrijven. Ja.
0: Nou, ik heb van een week stond ik even bij en dan heb ik meer dan mijn pet, ja, alleen al op zijn klein boordje. En dat bedoel ik niet denigrerend of zo, maar ik denk, nou, ik vind het nogal wat. En dan in je uppie. En als je dan een keer weer krijgt 7 of 8 tegenkomt en dan op die oceaan, dan volgens mij slinger je alle kanten uit.
1: Ja, dan loop je echt wel te slingeren, hoor. Ja, dat zit er wel in. En als je weer tegen zit, nou ja, gelukkig heb ik wel een speciaal parachuteanker daarvoor. Maar ik ga alle kanten uit slingeren, dat zit er wel in.
0: Ja, en wat een week waar je het ook over had met het slapen en zo. Want dat doe je allemaal onoverdekt of zit je ook nog een beetje dat je ergens schuilen kan, zeg maar.
1: Ja, nou, die boot heeft gewoon 2 cabins voor en achter. Dus en die kan ik goed afsluiten. Dus ik kan mezelf terugtrekken en opsluiten in een van die cabines. En ik kan dus kiezen voor of achter. Dat zijn gewoon hele goede waterdichte luiken. Dus daar komt helemaal geen druk op binnen. En dat is me goed ook. Want ja, als je wind van zij krijgt en je gaat over de kop, dan heb je het ook niet breed, zeg maar. Nee, maar de boot is zelfrichtend. Dus in principe komt dat wel goed.
0: Maar het, want ik bedoel maar dan wat je zegt van de wind van de zijkant. Maar als je ligt te slapen en zo, hij dan ook een automatisch iets erop dat hij zelf aanstuurt dat hij in de golven opgaat? Of?
1: Ja, dat lukt wel redelijk hoor. Kijk, er zit gewoon automatisch piloot in. En als de wind een beetje uit de goede hoek komt, dan kan ik die 's nachts er gewoon op laten staan. Want dan wordt die vanzelf de goede kant uit geduwd. Ja. Dus of ik zet mijn roer gewoon vast en dan haal ik de stuurautomaten gewoon af. Kijk, een klein beetje afdrijven. Het zal niet meteen naar achter zijn, maar kijk, een beetje afdrijven is niet zo erg. Want op 3000 mijl maakt dat ook niet zo heel veel uit.
0: Nee, nee. En je zit er dan te roeien, maar heb je dan een stoeltje, net zoals in die wedstrijdboten die heen en weer gaat, of is het net als met sloeproeien, dat gewoon je bips alleen maar heen en weer gaat?
1: Ja, je mag kont zeggen hoor. Ja. dat blijft ook niet veel van over, denk ik. Nee, er zit dit rolbankje in. En daar zit normaal gesproken een heel hard vervelend klein kussentje in. Maar ik heb een kussentje op maat laten maken. Dat is een bedrijf waar ook een sloeproeier of een oceaanroeier werkt. Dus die heeft gewoon helemaal uitgedacht wat de beste manier is om een goed kussentje te regelen. Want ja, als ik 16 uur per dag ga roeien, dan wil ik wel met mijn kop op een fijne kussentje zitten natuurlijk.
0: Ja, zeker. En hoe dan de bevoorrading, hè? Op een gegeven moment, of je zelf voor 2 maanden gewoon voedsel en drinken met, of zeg je van, hey, af en toe komt...
1: Ja, ik heb alles mee. Ja, er komt iedere boot, elk team is zelfvoorzienend. En ik moet, ik hoop dat ik er maximaal 2 maanden over doe. Maar de reglementen zeggen dat solo-roeiers 85 dagen eten moeten meenemen. Dus daar ben ik op voorzien. En de boot is groot genoeg om dat allemaal mee te nemen. Gelukkig heb ik een watermaker, hè, die maakt van zeewater gewoon drinkwater.
0: Ja, je haalt het zout en zo eruit, zeg maar.
1: Ja, dat is een mooi osmoseapparaat. Dat is echt perfect om te gebruiken. Want het is natuurlijk niet te doen om al water voor al die dagen mee te nemen. Daar is die boot te klein voor.
0: Nee, zo is het. En ook qua kleding en dergelijke. Als het een keer zo wat zwaar weer is, dan heb je wel een of andere oliepak aan? Of?
1: Ja, ik heb sowieso een zeiljas of een zeilpak eigenlijk. En ook nog een los regenjasje voor als het weer een klein buitje geeft en niet zo heel koud is. Dus in principe heb ik voor alle weertypen wel kleding mee. En ja, weet je, en als het straks heel warm wordt en ik zit gewoon in een hempie te roeien en het regent een beetje. Nou ja, dat is alleen maar mooi, want dan spoel ik weer even af. Of ik ga even snel mijn haar wassen, net voordat ik een bui zie komen. Dan heb ik ook geen water van de maat te maken meer nodig. Nee.
0: Ik neem aan dat je 's morgens even het water in duwt om je te verfrissen of...
1: Nou, ik zal wel af en toe het water in duiken. Ook omdat het moet. Want op de onderkant, ja, er zit niet echt antifouling op. En ja, die boot gaat zo langzaam dat je op een gegeven moment wel een beetje van jaargroei krijgt. Een beetje van dat snotterige spul.
0: Ja,
1: dus ik moet dat toch afschrapen. Dus ik moet mezelf dan heel goed vastmaken aan mijn riem en een touw. En dan met zo'n schraper even dat spul eraf halen. Maar dat is wel even lekker hoor, om goed te bewegen. Even lekker dat water in. Daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, dus even een ander soort beweging.
1: Ja, precies.
0: Dan even over de roeispaan. Jij hebt ook een reserve met? Of moet je het echt met de 2 doen die wij mee beginnen?
1: Nee, ik heb reserve. Ja. Nee, dat is ook verplicht. Ik moet inderdaad een extra set bij me hebben. Want ja, er kan een keertje eentje stuk gaan in een zwaar weer. Verliezen is theoretisch mogelijk, maar alles zit aan een touw vast. Tot aan mijn tandenborstel en mijn drinkbidons, alles. Of als een touwtje aan. Ja. Want je wil niet dat de boel overboord kletst door een dikke golf.
0: En heb je ook een hengeltje met voor af en toe wat verse vis te eten? Of,
1: Ja, die vraag die kreeg ik tijdens het All Ships Races, hè, want dan stond ik dan mooi 4 dagen te kletsen. Ja. Die vraag kreeg ik vaker. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moest ik dat maar doen. Maar ja, stel je voor dat ik straks een tonijn vang van 1 meter en ik kan hem niet eens klaarmaken, want ik heb geen pannetje ervoor. Nee. Dat vind ik ook weer heel sneu voor dat beest. Nee. Dus, ik weet het nog niet.
0: Nee. Maar jij hebt in principe, is het allemaal blikvoedsel of ook gedroogd?
1: Ja, het is van dat outdoor eten. Dat zijn gevriesdroogde maaltijden, want dat is een stuk lichter dan blikjes.
0: Ja, juist.
1: En daar neem ik, ik heb maaltijden van 1000 calorieën, dus ik neem er dan 2 per dag. Dus dat betekent dat ik voor 85 dagen moet ik 170 van die zakjes meenemen. Maar ik heb ook muesli-repen, energierepen, noten, zoute noten zeker. En gewoon goed ontbijt, dus havermout met noten en cranberries en dat soort spul. Het moet gewoon heel voedzaam zijn en heel veel calorieën. Ik moet er 4300 per dag nemen, dus daar moet ik echt rekening mee houden. Ja.
0: Maar dat aan het eind van de rit is de boord wel een stuk lichter dan.
1: Ja, dan gaat een stuk lichter zijn. En ik zelf ook, ben ik bang. Ja.
0: Maar even voor de duidelijkheid, het was in oktober, want ik ben even de datum kwijt wanneer je vertrekt. Maar...
1: Oh, dat geeft helemaal niks. Nee, de boot vertrekt in oktober, die zet ik half oktober op transport. En dat is een speciaal transportbedrijf die dit soort boten in containers plaatst. Die weten precies wat ze doen. En ik zelf vertrek eind november naar La Gomera, want daar zijn dan de voorbereidingen. En op 12 december is de start.
0: Oké. Nou, dan misschien dat ik van tevoren nog wel een keer contact met je opneem. En dan sowieso, tijdens zou wat lastig gaan, denk ik. Maar...
1: Nou, dat is te doen hoor. We kunnen iets proberen. Dan zetten we, ik heb een Starlink mee, dus ik kan dan gewoon bellen.
0: Oké.
1: Dat kunnen we proberen. Lijkt me hartstikke leuk.
0: En dat is dan op dit 06 nummer?
1: Ja, ik neem dit 06 nummer gewoon mee. En als ik dan via de Starlink wifi aanleg, via de satelliet, dan kunnen we gewoon bellen. Nou, hoe makkelijk is dat?
0: Nou, dan gaan we dat zeker een keer doen. Dat is,
1: is toch hartstikke leuk joh. Live vanaf de oceaan.
0: Ik maak er meteen even een notitie van.
1: En, doe dat. Hartstikke leuk.
0: Ik dank je voor je gesprek. En ik zou zeggen alvast veel succes sowieso met de voorbereidingen en straks zeker met de... En wat we net afgesproken hebben, dat is hartstikke leuk is om je dan eens een keer even live in uitzending te krijgen.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Nou, ik ga mijn best doen. Maar voor die tijd spreken we elkaar zeker nog.
0: Oké, Renate bedankt en wat ik zei, veel succes.
1: Dankjewel.
0: Oké, tot kiekers.
1: Yo, doei.
0: Doei.

0: was Bonnie Tyler met It's a Hard Age. Aangeschoven de heer wethouder meester Paul Schout. Meester was het toch, hè?
1: Nou, als je het helemaal volledig wil doen, is het meester Dr. Anders.
0: Maar... meester Dr. Anders, of voor de luisteraar te maken. Dat ik wel een heel, heel geleerd en belangrijk persoon aan tegenover me heb. Paul, allereerst even gefeliciteerd met die herbenoeming.
1: Dankjewel. Derde
0: dus,
1: keer.
0: Derde keer, dus ja. Dat een beetje niet tegen zit dan gewoon 12 jaar. Nou, dan zien we dan wel weer...
1: Dan is het ook wel klaar. Niet?
0: Dan is het ook klaar, denk ik ook wel.
1: Ik ben ook wel 4 jaar raadslid geweest. Ja, dan scharrel ik daar 16 jaar rond. Dan is het tijd voor een ander, denk ik.
0: Dan heb je weer genoeg geld gehad van de gemeenschap.
1: Oh, wat zei hij nu?
0: Grapje. Nee, Paul. We hebben een coalitieakkoord. Mm-hmm. En ik heb al metgekregen dat er dus drie partijen... niet getekend, dus niet raadsbreed, zoals vorige keer. Vind je dat jammer?
1: Ja, ergens wel. Want de uitgestoken hand was er wel. Aan de andere kant is het ook weer geen ramp. Weet je, er moet ook iets te kiezen zijn. Je moet ook, politiek is ook de discussie hebben met elkaar over verschillen. En niet iedereen hoeft hetzelfde tegen dingen aan te kijken. Dus dat maakt het ook wel weer... maakt het ook wel weer wat dynamischer. Ja.
0: Nou goed, de oppositie... Want het is nou weer gewoon weer oppositie natuurlijk. Mm. Het is wel een beetje bang van... Hè, want het is constant... als er wat is, is het 11-6. Dus ja, wordt het aangenomen. Of zei van, als zij met goede argumenten komen, zo, dan ben wij ook wel bereid om een beetje van het akkoord af te wijken.
1: Ja, natuurlijk wel. Ja, van het akkoord afwijken is nog weer een andere vraag. Maar in ieder geval, dit hoor je dan wel vaker. Van dan zitten we in de oppositie en hebben we niks meer te vertellen. Kijk, ik ben zelf 4 jaar raadslid geweest ook. En in mijn tijd hebben wij uit mijn hoofd ergens tussen de 20 en 25 amendementen en moties ingediend. Waarvan er iets van 19 of 20 zijn aangenomen. Dus het is niet zo per definitie dat je niks kan inbrengen. Ja, het gaat om de kwaliteit van de voorstellen. En je moet een beetje het politieke handwerk beoefenen. En dat betekent dat je om meerderheden moet gaan zoeken. Kijk, als jij met moties of amendementen komt die vooral symbolisch zijn, richting een achterban, richting je eigen afgepakende achterban, dan kom je niet zo ver. Nee. Maar als je zoekt naar draagvlak en dit zijn redelijke voorstellen, waarom niet?
0: Ja, Nederland is er toch ook een land van compromissen.
1: Maar dat vergt wel wat handwerk, zeg maar. Ja.
0: Maar aan de andere kant worden de discussies waarschijnlijk wel weer wat leuker. Want de afgelopen 4 jaar was het een beetje tam.
1: Ja, dat krijg je dan natuurlijk als iedereen zich schaart achter een akkoord. En iedereen is het daarover eens. Ja, dan wordt het qua debat er niet leuker op. Ja. Maar goed, het gaat niet alleen maar om leuk. Het is natuurlijk niet alleen maar een spel.
0: Nee, het is...
1: Je moet goede dingen doen voor de stad en de mensen. Maar dus, aan de ene kant had je gehoopt van, doe mee. Overigens hebben die partijen van alles in het akkoord nog weten te krijgen. Om uiteindelijk te zeggen van, we doen niet mee. Maar dat mag, dat is hun goed recht.
0: En wat voor punten wijken ze vooral af, zeg maar? Want ik kreeg het niet helemaal, iets met jeugdzorg en dergelijke, dat van jullie zeggen, een coalitie van, dat zit er wel in.
1: Mm-hmm. Dat ging ook over opbouwmedewerkers in de wijk. Dat was vooral een D66-punt. Die moesten dus elke dag aanwezig zijn. Waarop wij zeiden van, dat kost ook weer een boel geld. Dus dat kan wel een onsje minder. Ja, belangrijk was natuurlijk ook kies de wielen voor een paar partijen. Daar werd nog wel een groot punt van gemaakt. Dat we dat niet voor de komende 4 jaar hebben opgenomen.
0: Maar dat kies de wielen, dat luidt ook het grootste, dat luidt ook in Waardhoeken.
1: Ja, maar ik heb het idee dat de pijlen vooral gericht worden op Harlingen.
0: Ja.
1: Om het te gaan trekken. Overigens hebben wij niet gezegd van dat we mordicus tegen zijn. Alleen we hebben het inderdaad niet opgenomen voor de komende 4 jaar. We hebben nog wel flink wat ambities, hè.
0: Ja.
1: En dat moet je op een gegeven moment wel prioriteren. En als de initiatiefnemers van Kies de Wielen steun kunnen krijgen vanuit de provincie en vanuit de wetskip. En nog een aantal partijen.
0: Goed, ook de Waardhoeken dan in dit geval.
1: De Waardhoeken, precies. Ja. Ja, dat ligt ongeveer over de helft bij Waardhoeken. En ik heb nog geen uitnodiging ontvangen van het college van Waardhoeken om eens hier serieus over te praten.
0: Nee, maar daar heb ik ook nog weinig over gelezen. Dat, nee. Hè, de Waardhoeken heb ik helemaal nog niet merken dat die daar ook op inspelen.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Dus er is niet zozeer een... zeg maar een botte afwijzing, zoals de Waddenpartij dat probeert te framen. Het is wel zo, van er is nog te weinig duidelijk en het wetenschip zegt hier geen opgaves te hebben.
0: Nee.
1: Qua water, buffering en dat soort zaken. Tenminste niet op korte termijn. Dus op een gegeven moment ga je wel bekijken van, nou, wat gaan we dan allemaal wel doen? En we hebben nogal wat plannen. Kijk, we zijn natuurlijk een x-aantal jaren ook begonnen met de ontwikkeling van de zeekant van Harlingen. Nou, zullen we ook eens een paar dingen afmaken eerst?
0: Dat zou ik dus vragen, want ik bedoel, er wordt al 10 jaar eigenlijk over gepraat, maar ja. Er gebeurt nog steeds weinig.
1: Nou, dat...
0: Nou, tenminste, achter de schermen misschien wel, maar...
1: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. De Willemshaven is redelijk in ontwikkeling. De Waddenpromenade gaat op de schop.
0: Heb je het
1: over de Westerzeedijk.
0: Ik heb het over de Westerzeedijk, ja.
1: Nee, daar moeten we nu echt stappen gaan zetten. Dus we hebben net besloten van, nou, we gaan nu kijken of daar inderdaad een recreatieplas kan komen. Want dat kan dan ook weer een soort katalysator zijn of een wat andere ontwikkelingen aanzwengelen. En je moet op een gegeven moment wel eventjes ook ergens op richten van, nou, dit is wat we nu gaan doen. En later zien we wel weer wat anders. Maar
0: je bent ook erg afhankelijk, volgens mij, van de Rijkswaterstaat. Want volgens mij mag je binnen de dijk, binnen 100 meter of zo, mag ook niks gebeuren eigenlijk.
1: Ja, maar dat is wel een beetje aan het verschuiven. Als je kijkt naar Den Helder, is wel een andere dijk, maar daar zijn we wel wezen kieken. Daar gaan ze tegen en op de dijk bouwen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus daar zijn we eens een keer wezen buurten. Van, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, dan gaan we kijken of dat hier ook kan. Is niet gezegd dat dat zeker ook hier kan, want ja, ondergrond kan anders zijn, dijk kan anders zijn, wat hoger, wat lager, de druk anders. Maar goed, toch eens even naar kijken, want als het kan, dan is dat wel interessant. De technieken houden ook geen skof, dus nou, maar eens even zien.
0: En de camping, die is, zag ik een stuk uitbreiden met een camperplaats. Is dat definitief? Is dat nou van de Zeehoe? Of?
1: Nou ja.
0: Ja, dus dat stuk kan je niet meer gebruiken voor...
1: dat is van de camping.
0: Het blijft alleen eigenlijk dat stuk van de Koeman blijft een beetje over voor die plas. Ik noem het even een plas. Maar.
1: Ja. Nou ja, en er moet komt weer opnieuw wat tegen het licht gehouden wat we met het gebied moeten waar dat recreatiepark zou komen. We hebben nog steeds voor ogen dat er een recreatie... gebied moet zijn.
0: Ook met huisjes.
1: Maar we kijken wie er geïnteresseerd is en in wat voor een concept. Maar eerlijk gezegd moet daar op een gegeven moment ook eens een keer een klap op gegeven. Ja, wat gaan we daar nou doen?
0: Ja,
1: maar ja, de vorige initiatiefnemer heeft het te lang getreuzeld natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is ongewis, maar daarom vind ik inderdaad wel dat we ons moeten concentreren nu, de komende jaren, op die Westerzeedijk.
0: Ja. Ja, want iedereen heeft het maar over, hè? Een buitenbad en dergelijke dat.
1: Qua zwembad.
0: Verdoet die plas daar dan aan? Want wordt het een plas met, ik noem het maar even, dood water? Of is er wel verbinding met dat het gespoeld kan worden, om het zo maar te zeggen?
1: Idealiter moet het wel een verbinding met de Bolzoordevaart hebben, dat het een beetje gespoeld kan worden. Kijk, de bedoeling is niet dat het een compleet buitenzwembad wordt. Zeg maar betegeld met...
0: Ja.
1: Ja, weet je, volgens mij weten we allemaal dat ze in Vraneker een nieuw zwembad gaan bouwen. Hè?
0: Ja.
1: Nou, het
0: kost
1: is,
0: niks.
1: Nee, kost niks. Overal sluit het.
0: Ja.
1: En dan gaan ze bij de buren een nieuw zwembad bouwen. Ja, dan is het niet. Weet je, je moet ook een beetje naar Friesland in zijn geheel kijken.
0: Een beetje realistisch.
1: Kijk, we willen ook bijvoorbeeld de sportvoorzieningen. Op termijn clusteren.
0: Clusteren, maar.
1: Kost ook miljoenen.
0: Ja,
1: en we willen 2 miljoen in het Oosterpark gaan investeren. Ja.
0: Maar over dat cluster van het. Maar waar willen jullie dat? Want ik wil me zoveel ruimte hebben niet. Om alles op één.
1: Nee, maar Die gesprekken lopen nog en dat hangt ook van de onderhandeling af, dus daar kan ik nu even niet zoveel over zeggen. Maar ja, als je de kaart van Harlingen pakt en je gaat er even overheen hangen, dan kan je zelf ongeveer wel bedenken waar dat ongeveer zou moeten komen.
0: Ja. Ik weet het niet.
1: Nee, nee, ik zeg ook lekker niks, want dat loopt nog. Nee. Dat loopt nog.
0: Nee, maar met het clusteren, dat is in principe de bedoeling, de hockey, het voetbal, eigenlijk alles. Ook een nieuwe sporthal erbij.
1: Ja, en dan heb je aan de Westerzeedijkkant heb je weer wat weer.
0: Meer ruimte. Heet wel voor
1: wat dan ook.
0: Ample huisvesting of zo.
1: Ja, breek me de bek daar maar niet over open. Maar goed, daar hebben we natuurlijk voor eerst ook in het bestuursakkoord afspraken over gemaakt. Ja. We gaan eerst eventjes de boel verbouwen, zodat onze ambtenaren de komende jaren weer een beetje netjes kunnen werken.
0: Maar dat verbouwen, dat is gewoon ook in Groenlandsvader en dat staat hier zelf is weinig aan de verbouwen, denk ik. Maar,
1: voor eerst wel.
0: Maar daar zit ook het minste aantal personeel in. Dat is het secretariaat en de Griffie.
1: Die zit in het stadhuis.
0: Ja, het stadhuis. Ja, nee,
1: je dacht niet over de Groenlandsvaren.
0: Ja, nee, maar ik zeg maar, in het stadhuis is weinig aan te verbouwen.
1: Nee, het stadhuis niet. Nee, dat is een monument. Daar mag je niet heel veel aan vertimmeren. Ja. En dat is maar goed ook.
0: En zolang blijft ook het havenke, nee, hoe heet het, daar bij de
1: Waddenpromenade.
0: Bij de Waddenpromenade, dat blijft ook nog
1: voor
0: steeds.
1: Voor eerst wel, ja.
0: Ja. Maar er zit ook de eilandenraad of zo zit erin, of toch? Of is dat inmiddels?
1: Nee, die zijn inmiddels fut. Die zitten nu daar waar eerst de Waddenvereniging zat.
0: Oh.
1: Kraton heet het.
0: Ja. Daar had mijn vader nog werkt. Ja. Er was het ook pepermuntfabriekje geweest.
1: Of ik daar.
0: En het was tegenover de Amstelbar.
1: Daar zitten nu de eilanden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Met hun kantoortjes.
0: Nou, de Waddenvereniging toch ook zitten? Nou, zit
1: ja, die zat ervoor.
0: Ja.
1: Oh, nee, de Waddenvereniging zit nu weer op een Noorderhaven. Het is het schuurt wat in.
0: Nou, ja. Zeg je al genoeg.
1: Ja, ik kan niet in de portemonnee van de Waddenvereniging kijken. Nee, nee, dat weet
0: maar
1: ik
0: goed,
1: niet.
0: De Waddenvereniging, het is mooi dat het er is hoor, dat er af en toe wat tegenspraak is natuurlijk. Maar goed, je kan ook wel wat extreem weten. Vooral wat onze vissers betreft. Mm-hmm. Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening dat ze daar wat te ver in gaan.
1: Nou, laat ik zo zeggen dat wij met een goede verstandhouding met de natuurorganisaties moeten hebben en houden. Want die gaan heus niet weg. En ook wij als gemeente zijn voor natuurverbetering in de Waddenzee. Maar er is één ding wat in ieder geval voor ons en voor mij als een paal boven water staat. Harlingen moet als een haven bereikbaar blijven.
0: Ja, want dat is mijn volgende vraag. Hè? Want we hebben het dan over de havenmond. Die willen ze verplaatsen of verbreden. Wat is precies de bedoeling? Want er komt nou een onderzoekscommissie en die kost weer een paar cent. Ja. Dan denk ik ook van gewoon een schepper in en zet om dat spul. Maar ja, zo werkt het niet.
1: Was het maar zo eenvoudig. Nee, ja. Nee, zo werkt het helaas niet, Doerde. Wij moeten meeliften, als we het nu willen, meeliften met het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dat is een programma wat ervoor moet zorgen dat we droge voet houden. En het wetenschap die zegt van, nou prima als jullie die dam willen verleggen. Maar wij betalen alleen maar de versterkingsopgave. Dus.
0: Ja, vanwege het verwachte hoogwater de komende jaren.
1: Oh, ja. Ja, moet de boel wel verstevigd worden. Overigens is het erg prettig dat wij die twee pieren daar hebben liggen. Want anders hadden we achter een muur gezeten.
0: Ja.
1: Want de primaire kering is natuurlijk de keermuur. En het loopt over de Waddenpromenade. Dat is de primaire kering. Maar omdat wij die twee pieren hebben. En ook nog een Waddenzee voor de deur natuurlijk. Die ook, zeg maar, breekt. Is die opgave redelijk overzichtelijk. Ja. Maar de extra kosten die het verleggen van een pier met zich meebrengt, die moeten we zelf betalen, eventueel met de provincie en nog wellicht andere partijen. En waarom willen we dat? Omdat die haveningang die voldoet niet meer aan nautische veiligheidseisen. Het is smal, er komt heel veel verkeer samen. En wil je in de toekomst je haven goed bereikbaar houden, ook op dat punt. Bereikbaarheid gaat onder andere over baggeren, boontjes, Zuiderstortenmelk. Ja, ja. Maar gaat ook over bereikbaarheid van je havenmond. En als je dat nu niet doet, in ieder geval sowieso nu niet uitzoekt, dan duurt het weer 40, 50 jaar voordat je weer een kans hebt.
0: Ja. Maar, en wat ik een beetje begrepen heb, is ze bedoelen dat er een stuk van die Noorderpier ook gaat.
1: Nou, afgehaald, hij zou dan verlegd moeten worden. Afgehaald,
0: meestal verlegd.
1: Ja, zodat je een ruimere...
0: Niet de Zuiderpier, maar...
1: Nou, een stukje Zuiderpier en een belangrijk deel van de Noorderpier.
0: Maar hij is nou iets van 20, 25 meter breed, dacht ik, zo'n beetje.
1: Dat zou kunnen.
0: En hoeveel moet dat worden?
1: Nou, de breedte gaat het niet om, maar het moet anders gelegd worden. Dus dat is natuurlijk een flinke operatie.
0: Met de stroming en dergelijke.
1: Ja, en dat moet dus... Dat is dus onderdeel van het... onderzoek wat nu komt, van hoe gaat een stroombeweging zich dan verplaatsen? Gaat het bagger voordelen opleveren? Ja. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Heeft het ook ecologische voordelen? En tegelijkertijd gaan we ook kijken van wat in dit onderzoek, omdat we dan toch bezig zijn van hoe werkt het bij de Zuiderpier? Want nou ja, daar hebben we natuurlijk een strand wat we elk jaar opspuiten. Maar daar is ook niet iedereen altijd even enthousiast over.
0: Oh nee, dat is vanwege dat bagger. Maar aan de andere kant heeft het ook weer zijn charme, vind ik.
1: Nou ja, weet je, we zitten niet aan de Noordzee, hè, helaas. Nee. Dit is een waddengebied met slikken.
0: Dus... Nee, maar goed, mensen gaan ook naar een schoonheidssalon en laten ze ook met de modder in smeren. Ah, ja, dit is gratis.
1: Dit is gratis, ja. Ja. Nou ja, misschien moeten we daar wat mee. Ja. Een soort modder spa-achtig.
0: Ja.
1: Ja. Maar dus, we gaan daar ook gelijk kijken van als je daar op den duur ook iets verlegt, kan je daar meer zaken realiseren richting ooit wellicht een jachthaven, recreatiemogelijkheden. Dan hebben we het wel over de lange termijn, hoor. Dat is niet tussen nu en 4 jaar.
0: Nee, dat is
1: echt niet.
0: Dat is net als met de ambtelijke huisvesting. Dat duurt rond 10 jaar.
1: Ja.
0: Maar ja, af en toe maak ik wel eens kritisch, weet je toch? Nee.
1: Oh, zeker. Ambtelijke huisvesting, daar heb ik maar weinig invloed op kunnen hebben, helaas.
0: Hé, hey, Paul, ik dank je.
1: Graag gedaan.
0: Dan gaan we zo even naar onze weerman om te horen wat het weer de komende week wordt.
1: Oh, warm, geloof ik, hè?
0: En het wordt weer warm. Ja. En ik zou zeggen, veel succes met alles. En
1: we gaan er weer zijn dan.
0: En we blijven het kritisch volgen.
1: Ongetwijfeld. En dat moet ook.
0: En op mijn manier.
1: Ja.
0: En dat is soms alles wat nieuw, maar goed, daar moet maar aan wennen. En dat lukt ook wel.
1: Jawel.
0: Nou, dus, hey, Paul. Prettig weekend en bedankt.
1: Jij ook.
0: En tot de volgende keer.
1: Nou, mooi dat ik hier weer was.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Zilt.
1: Goedemorgen Jelle.
2: Goedemorgen Doerde, het kan nu nog even, hè? Goedemorgen, straks is middag.
1: Ja, daarom. En, we hebben dit keer een paar weken, hebben we maar 1 uur, hè? Dus ja. Vandaar dat we nou wat vroeger bij die binnen.
2: En dat hindert niks.
1: Nee, zo is het. En ik zeg, brand los. Eerst maar even vandaag en dan morgen en de rest van de week. Wat geven we
2: vandaag? Ja, nee, dat is prima. Nou, laten we eerst even kijken naar gisteren. Want gisteren, dat was een mooie dag. Het was een dag met flink wat zon. We hadden ook een mooie zomerse temperatuur. Op de eilanden langs de kust hadden we een temperatuur van 24 graden. Nou, op het vasteland temperaturen van 25, 27 graden. In de loop van gisteravond, toen kwam er vanaf de Noordzee kwam er meer bewolking. En nu zitten we ook nog met die bewolking. Maar voor de rest van de dag heb ik toch wel goede berichten. We hebben invloed van een hoge drukgebied in de buurt van Ierland. En dat hoge drukgebied dat zorgt in de loop van de middag voor steeds meer zon. En als die zon steeds meer tevoorschijn komt, dan krijgen we ook hogere temperaturen. Want op dit moment is de temperatuur nog maar 18 tot 22 graden.
1: Maar uiteindelijk...
2: Ja, dat is inderdaad lekker, maar als die zon straks begint te branden, dan wordt het op de eilanden toch nog een graad of 23. En op het vasteland, dan wordt het dan maximaal een graad of 28. Het is wel zo. De wind die is nu nog zwak tot matig, maar de noord-noordoostenwind die gaat in de loop van de middag gaat die toenemen tot matige windkracht 4. En langs de kust en op de eilanden wordt die gemiddeld vrij krachtig, dat is een windkracht 5.
1: Oké, en dat windkracht 5, maar een beetje een warme wind of... Of breng je wat voor koel?
2: Nou ja, de wind die waait vanaf zee. Dus die wind die geeft toch wel wat enige verkoeling. Okay. Maar die temperatuur op zichzelf, ja, die is die gaat dan wel omhoog.
1: Oké. En de rest morgen?
2: Later vanavond, dan krijgen we vanuit het noorden krijgen we opnieuw weer bewolking. Er is zelfs kans op mist. Nou, de wind die neemt op het vasteland tijdelijk af tot zwak. Op de eilanden en langs de kust blijft die matig tot vrij krachtig. Nou, het wordt komende nacht niet koud. Temperatuur die zakt naar een graad of 16. Morgen dan starten we met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend en middag dan krijgen we opnieuw heel veel zon. Nou, dat geeft dan ook weer een hogere temperatuur. De temperatuur die wordt uiteindelijk 22 graden op de eiland en langs de kust. Op het vasteland 25, 26 graden. Het zal wat minder warm zijn dan in de loop van komende middag, want de wind die draait wat meer naar het noorden en die gaat dan weer toenemen tot matige windkracht 4 en langs de kust en op de eilanden gemiddeld weer een windkracht 5.
1: Oké, en de rest van de week?
2: Ja, de vooruitzichten die zijn toch wel uitstekend te noemen. Ik zei het al, we hebben vandaag invloed van een hoge drukgebied met de kern bij Ierland. Dat hoge drukgebied, daar hebben we ook volgende week nog invloed van. Het heeft zelfs de neiging om richting woensdag even uit te breiden richting Denemarken. Maar dat houdt wel in dat we maandag, dinsdag en woensdag flinke periode met zon hebben. Nou, die dagen dan blijft het droog. De wind die waait afhankelijk uit het noordoosten. Maar woensdag, dan is het de bedoeling dat de wind naar het oosten draait. En dan komt ook bij ons de warmte. Dus dan krijgen wij ook tropische temperaturen van 30 graden. En als we dan kijken naar donderdag en vrijdag, ja, dan laat het hoge drukgebied een steekje vallen. Dan krijgen we wat meer invloed van een kleine depressie. Dus donderdag en vrijdag, zonnige periode. Het blijft tropisch warm en met name vrijdag is er toch weer een toenemende kans op een regen- of onweersbui.
1: Jelle, hartstikke bedankt. En volgende week zit Albertus hier en dan horen we weer hoe het dan voor de rest van het jaar gaat.
2: Nou, prima. Tot volgende week en goed weekend.
1: Ja, hetzelfde. Jelle, bedankt. Oké, hoi.
2: Oké, hoi.
1: Dit was Afslag Harlingen van 11 juli 2026. Ik dank Kikvisser, ik dank Tjabina, Posma en ik bedank Michelle ook wel eens een keer. Maar ook wel Kik, hè? Ja. Michelle ook een keer een schouderklopje geven. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingerboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co. AutoCinico.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

Kagui Midi en welkom op deze zilte midi van sneun, halve juli, Joet. Een rustige midi, vol midi, maar mooi waar. Die we Joet even zien bij die jong Feinterpartij die het al een mooi handje onder was daar in Jastrein. Binnen om 10 uur begonnen, vanmorgen mooi zijn 22 per tour op list. Inmiddels in de trail omloop bezig en we jaren haasten van Klaas Postma. Hoe vier dat ze daar binnen? Eerst muziek, dit is Spargo, mijn One Night Affair.

0: Spargo, wie dat mijn One Night Affair. Sjoggen wij al even bij die Ian Kids partij die we hier hebben op deze hele mooie, rustige sneeuw halve juli. Dat is dus de Young Fighter partij van Klaas Pasma, verslag van dat.
1: En hier, ik zit in Jesterheim, dat is ook de Young Fighter partij. Ja, vliegende week de Young Family in actie, nou de Young Fighter. Dat is een adelingwedstrijd voor junioren keertjes. Maar je wordt 22 getoerd op een list die een gooi door naar de prijzen. En ja, de Aaroenen draaien hier woen, droog riep hier die Young Fighter partij. Drie keer op rij, keer de wikselprijs mee naar Sjerk de Wal. Drie keer mee hetzelfde partoer. Jorrit Tanninga, Jarlas van Been en Rick Binnensma weer in 2023, 24 en 24 het sterkst. En de vraag is, Joert, winnen ze het Joert weg voor de vierde keer op rij? Dat wordt steeds mij iets open toer. Want Jorrit Danninga en Rick Minnesma gaan nu Brent Timmermans strijden maand. Hij vervangt Jorrit Last van Been, want die is de Holland. En voor Jorrit Danninga en Rick Minnesma is het het laatste hier dat ze hier een keertje maaien. Zijn mijn takken meer, ik dit bij mij doen vanwege hun leeftijd. Nou, voor de supporters van Dron Riep, goed nice, want deze man die zit al in de tweede omloop. Als we de eerste list er even bijpakken, dan geeft dat in de meeste gevallen vrij vlot. Stits woont van Frenchie 2, Pitgen woont van links, Exmarre wint van Frenchie 1, Wiek Marsum wint van Bolze 2, Sint Anne wint van Lion Gear, Dron Riep 2 wint van Warren Jussus, John wint van Oude Wild Ziel, Jereveen wint van Dan Woord, Don Dron Riep 1, de grote favoriet Joert winnen met 5 om 2, 6 Dijk van Weesum, Winnersgeer woont van Holm en Bols het 1 woont makkelijk van Zwijns bij 4 om 1 en 6 2. En ja, dat budget dat helpt er al alweer. Nou, inmiddels minder al meer partoeren nou, want ik denk de is al een heel eind op streek hier in Jesterheim. Snits koert net redden in Bitgem. Bitgem woont dat bij 4 om 4 en 6 4. Dan de partij tussen Exmarre en Wiet Marsum. Die wie zou een simpele winning voor Exmarre. 4 om 1 en 6 gelijk. Sint Anne koert net redden in de Riep 2. Dus de Riepsters gaan nog steeds 12 partoeren hier op de list. Die er nog gewoon winnen. Dat woont er Riep 2 met 4 om 3 en 6 gelijk. Ik zocht nog naar de partij tussen een duo van het Jereveen en een trio van John. Die binnen nog ontkeert zijn en daar is het hele wegen, daar is het traaie eerste geliek. En Dron Riep 1 het net al te volle moeite aan om te winnen van Minnetskeer. 4 om 1 en 6 4. En ja, dan winnen we nog Bolze 10. Nou, die jongens die hoeden op het wel eens net de keertsen, die hinnen steen noemer. En steen nou inmiddels in het veld inslaan.

wat die Maya aankeert, is hier een bidgem om een plakje in de hele finale en dus om een prijs. En dat geldt dan ook voor ex-Moritz in Droriep 2. Die Maya keert ze om een plakje in de finale, hele finale. Er keert ze om een prijs. En ja, dan maakt de winnaar van Tjomtje in het Jereveen, dus Aas een keertje, Tjin Droriep 1. En de winnaar van die partij op het tweede list, Aasen, ja, die is blootsteen en die keert ze dus direct al om een finale plakje. Nou, Xavier is het nog al hier nog net. We zoeken nog steeds naar de partij tussen Tjom en het Jereveen. Daar is het tri-eerste gelijk. Jereveen dat keert bij een duo, Jelte de Jong en Luca Wijngaard. En Tjom Bomma in trio, Meindert Jan Sjoelstra, Redmer van der Meulen en Jorrit Palma. Dat is de laatste partij van de tweede list die het nog net dien is. En ja, dan mag nog beginnen de partij dus tussen Bols, het Ian en Bidgem. Nou, die jongens die ben ook inslaan op dit stuit. En dan Exmoire en Droriep 2, die moeten nog überhaupt nog op het veld verschijnen om echt keertsen op het tweede list. Ik neem even een opslagbal mee van Ian van Jereveen. En dat gaat net goed. Daar gaat een bal boeten, Sjork. Nou, die partij is dus hele wegen. Het is weer vrij eerste geliek en er komt nog een seizoen de Telegraaf voor de man van Tjom. De winnaar van deze partij komt dus aan zijn uit, Tjin Droriepingen. En ja, nou, voor de rest moet de man nog wat inslaan. Bidgem gaat aan los, Tjin Bolzit 1. En Exmoire en Bolzit 2. Die zit nog in de klaarkamers, die moet nog op het veld. Dus aan ze meer.

0: In 2003, dat is mooi happy. En daarvoor je Eva Max, Mazzalt en begin over even lustering naar Klaas Postma bij de Jong Feindpartij.
1: Ja, ik zocht naar nog één partij op het twaalflist. Dat is de laatste partij op het twaalflist die nog uitkeerst worden mat. Tjom, een triootje, een duo van het Jereveen. Daar is het 4-3 in het voordeel van het trio. Dus het voordeel is van Tjom. Ze staan er maar 4-3 voor. En dan ben ik inmiddels echt krek los de toeren 22 en 3 van de list. Dan hebben we toen Bols het 1. Dat keert bij Jurre Reitsma, Silvan Elzega en Timon Bielsma. En die keert in Bitchem. Bij Rima van der Schaaf, Roland Langstra en Leon Weining. Nou, die partij die is correct uiteindzet. Daar ging het hier een bordje in de Telegraaf naar Bolzen. Dus daar valt nog meer van de seizoen. En dan krijgen we Aarsen nog in het veld. De partouren van Ex-Moire en Drori 2. Maar die matten nog op het veld verschijnen. Dus dat zal nog eventjes door je. En ja, ik ga correct nog even naar de list, jong. We zoen je wordt een unieke situatie krijgen kennen. Het mat al je nog. Dat we Drori 1 en Drori 2 in de finale krijgen. Die binden bijna nog gewoon. En ja, bij de afdeling, als ze een koortje inkomen, dan kent dat net eerder als in de finale. Nou, dat zou een hele unieke situatie zijn, denk ik. Xavier is het vanzelf nog net. Maar duidelijk is wel dat Dronie Pien de grootste favoriet is, Joert. Zijn mathaantje in Tjom of het Jereveen. Dat wij normaal bij zo'n gezegd voor Dronie dan geen probleem zijn om dat te winnen. En dan heeft ze alweer een prijs, maar dan heeft ze een steen noemer. En dan ben je in elk geval wist van een prijs. Nou, ik zou nog eventjes naar de partij tussen Tjom en Jereveen. Want die partij die is redelijk eind op streken. Het is 4-3 in het voordeel van de man van Tjom. Dat krijgt Ruilenwurt. Ik zoek nog eventjes naar een opslagbal aan van Tjom. Ik zoek nog eventjes doet de patoeren Suis en Tolwe. Het viel op Toffelier. Dat ben Ex-Moire en Drori 2. Stijn Veenstra, Mart Leijenaar en Jarno Veenstra van Ex-Moire die keert ze aan zien. Dennis Bida, Bjorn Itzardi en Brendjes van Been van de Rogriep 2. Maar die man stappen ook correct het veld op, dus dat mag nog inslaan worden en dat mag nog van alles gebeuren. Die ben nog net los. Ik neem even een opslagbal mij van Tjom. Zijn dat die man nog 12 punten moet de Telegraaf krijgen kennen? Nee, dat kennen ze net, want ik got die bal goed boeten. Dus het is 4-3. Het wie stinnen 2 in het voordeel van de man van Tjom. Het wordt nu 2 gelijk. Nou, ik neem nog even een balsje mij uit die partij. Dat zit wel redelijk in de eindfase, zo je zei ze. En neem ik even een opslagbal mij van Bitchem. Die keertje in Bolzert hier moet ik eigenlijk zeggen, want Bolzert hier 12 toeren op de liste staan. Bolzert hier en Bitchem, er komt een opslagbal van de man van Bitchem, die komt er achterin en die wordt prachtig rekken. En dan is er een keeractie in het tussenspel en uiteindelijk wordt het een keert van Slijn. Nou, ik neem nog even hier een opslagbal maar, van de man van Tjom. Die maat even wacht, zit dat hun tjeerstanders kleerst in het perk. En daar is dus 4-3 in het voordeel van de man van Tjom. 4-3, ik zie dat ze nog inmiddels al 12 puntjes erbij kregen hebben, dus die hebben nog een fjouwer. Die man binnen nog 4 punten verwijderen van een plakje op het reddenlist. En dan zoen ze een keertje maar de chinder al die knieën. Ja, ik neem even hier een opslagbal mee. Die gaat naar achteren daar. Die gaat naar achteren daar. En wordt net verwerken, net Oudwander verwerken. Door de achterin van het Jereveen. Nou, dan kan ik deze slag ik nog even mee nemen. Want dan zoen het dierwezen kennen aan. Want Jereveen staat open deur. Pievendraaien en Zijstwaars die in zijn achter. En Tjom. En neem ik even een opslagbal mee uit de partij tussen Bolzert en Bitchem. Nou, even zien hoe die bal verwerken wordt. Die komt achterin en wordt keurig keert voor de keerts. Ja, dat doet Silvan Elzega prima. En de scheidsrechter zegt, de Koenen. De keerts is net voorbij. Dat budget 12 puntjes voor Bolzert. Die in dit eerste zijn eerste 12 punten moet de Telegraaf krijgen. Dit van het Fjouwer. En dan zorg ik nog even naar een opslagbal van de man van Tjom. Ken die het uitmaatje? Ken die het net uitmaatje? Ze staan op 4-3 en ik 6 punten op de Telegraaf. Ik zorg eventjes hoe de man wil lezen. Nou, maak eventjes een wand nog onlutsen worden. Daar komt de oor in van de man van Tjom. En eventjes zien wat er bad. Komt er een keert van. Ja, daar komt een keert van. Nou, dat is nog net heel nul uit dus. En aan de andere kant, Bitchem dus. Nou, Chen Boltertest is hier een woordje van Telegraaf. De man van Bolter, die zit nog in het begin van de partij. En dan moeten we nog beginnen met de partij tussen Ex-Moire en Drori 2. Waarbij de man nog een inslaan binnen. Dus daar hoort aan ze meer.

0: Shakira natuurlijk mooi haar Grote Heat hits van het WK uit wat om te zien werd wij als Nederland nog het twaalf in het zien Spanje die just Rick natuurlijk mooi twaalf in van de zuiderburen doen net en daar voor je en ik Paul Simon maar You Can Call Me Al je wou er in de eerste rond op.
1: Ja, nou, wat je twaalf het eerste, dat weten we nog net. Ik weet wel dat we krijgen toch een redelijke sensationele overwinning als jongen van het duo van Jereveen, Jelte de Jong en Luca Wijngaard. Die weet uiteindelijk toch nog te winnen van Tjom. En dat betekent ik dat het twaalf list hier helemaal verkeerd is. En dat we nog zes betoeren in de street hebben. Waarvan er nog vier op het veld zitten. Bols het één keer op dit stuitje in Bidgem. Dat is de eerste van de twaalf list. En de winnaar daarvan gaat terug naar de hele finale. Dus die man keert zo'n prijs. En dan heb ik nog het partoel van Exmoire. Dat keert zijn bron riep 2. Die man ben krijg los. Ik dat goed om een plakje in de hele finale. Nou, bij Exmoire is met name Martin Leijenaar. De man die het systeemband wel eventjes jaren lid. Hij is onwezig. Hij ziet goed de keert ze trouwens. En maakt het zijn ogen nog wat kabaal. En dat is wel eens aardig. Stijn Veenstra, Martin Leijenaar en Jarno Veenstra. Dus Tjin Dennis, Wida, Bjorn Itzardi en Brent Jesse van Beem. Om een plakje in de hele finale. En de man van Bolzert, Jurre Reitsma, Silvan Elsja en Tim en Bielsma. Die keertjes in Rima van de Skaaf, Roan Lijmstra en Leo Weining namens Bidgem. Ik zoek even naar de Telegraaf daar. Dat is het eerste in de league. Dus ja, de partij is echt nog net zo heel lang gewonnen. Ik zoek nu even naar een opslagbal van een man van Droliep. Die komt in het achterperk en die bal wordt uitslaan tot de man van Exmoire. En die pakken daarmee echt de keerts. Ze staan met Skinner saai achter in dit eerst. Skinner dus nog steeds achter, maar het is saai straf. En dan moeten we nog aan afwachten. Jereveen, het duo van Jereveen. Het is in het trio van Dron Riep. Nou ja, Jereveen, het is correct uit. Dus die man zal een kritieke pauze krijgen. En die maakt dan aan zijn keertje. Het is in Dron Riep om een plak in de finale. Want de winnaar van die partij die bloot steen op het reddellist. En is dus zeker van minimaal een tweede prijs. Nou, ik zal nog eventjes naar de partij tussen Dron Riep 2 en het partoel van Exmoire. Er is een mooie opslagbal diep achterin en die kan amper verwerken worden toch een Martin Leijenaar. Dat wordt een heel iets keertje van 12 meter, hoger 12 meter. Dit neem ik nog eventjes mee, want dat het perk van Dron Riep 2 deze keertje aan weer te pakken. Dan pakken ze het eerste bordje in deze partij op het reddellist. En aan de andere kant wordt ekruilen in de partij tussen Bolzert en Bidgem. Daar is het dus eerst in de league. Dus beide partijen nog maar krek doen gewoon. En uiteindelijk zullen de winnaars van deze beide partijen de koorts inkomen in de hele finale. Ik zag nu een hele vier uitslag van het perk van Bidgem. Wordt die bal erin? Ja, die bal wordt er zelfs een heel eind winnen. Het is een prachtige bobslag. En dus in punten 0, vierde geliek in die partij. Eerste geliek en vierde geliek. Nou, ik wacht hier nog even op de opslag van Exmoire. Zien hoe dat perk van de heren van Dron Riep. Die nog even wat water drinken of wat oors. In elk geval met even een bidon op een lippen zet. En dan is het toen de opslag van Exmoire om deze mini-keerts van 12 meter, heel goed 12 meter te behouden. En anders dan is het eerste bordje kwijt. Nou, ik wacht eventjes dat die opslagbal komt. Ze wacht je trouwens ook even op de andere kant. Ze hebben nu een bal, ik vier uitslaan wordt en nog verder weer omslaan wordt. Nou, is het perk van de Rolite er eindelijk clear voor. En de opslag van de man van Exmoire er echt clear voor. Ik zal even zien wat je wat. De andere man staat voor het perk. Die maakt een muziekje om die bal tjent te horen. De opslag van de man van Exmoire komt nou. Het is Jan Oveens dat hij de bal naar voren brengt. En de Florence van de Rolriep zei dankjewel. Dat is een mooi balsie. Die tik je bij de keerts. Het eerste bordje in deze partij is van de Rolriep klaar.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: lekker. Simon Majee, wie dat? Samen Songs I Sing. De Voyen, die ik nog John Travolta. Mooi, de Grease Megamix. En Bow Wow Wow, met Man Mountain. Ik heb mij nog even niet eerst een jong vondje derde, Klaas Bosma.
1: Ja, ik zou nog steeds naar de partijen tussen Bolzet, Ian en Bitrum, de twee beestjes. Bolzet keert bij Jurre Rijtsma, Sjelban, Elzinga en Tiemen Bielsma. En die keertjes in Rima van der Schaaf, Roan Luimstra en Leon Weining namens Bitrum, OKK, Oefening, Kweek Kunst. Dat zullen ze wezen. Het is Bolzet dat een liedje oorsprong naam had, namelijk Traaien Mier. Dat groot enthousiasme van in ieder geval Bolzet de supporters die hier vlak bij me zitten. Simon die zien heel aardig te keertsen. En dan hebben we de partijen tussen Exmoire en Drone Riep 2. Nou, de eerste twee bordjes winnen voor het stand. De eerste bordje die op Zuid League naar de Riepste staat. En op de tweede Zuid League is het een mooie retourslag in het tussenspel die te verzorgen dat Exmoire een bordje op de Telegraaf creëert. Daar is het dus eerst in de league. En dan krijgen we nog de partijen tussen Jere Veen. Ja, die man die hiervoor toch nog van een stuntzwargend zin John. En uiteindelijk mij een duo weten te winnen van dat die een regenpartij. En die man die had wat lange pauze gekregen. Is hier nog inmiddels wel op het veld. En ik zorg dat Drone Riep hier inmiddels het veld op toffel is. Die partij mag nog uiteenzetten. De binnenman nog gewoon moet inslaan. En dan is het ook de vraag of Jorrit Nanninga aan de bal keren zal, want hij had wat een blessure op Roen in de eerste omloop en beperkte hem bijna uit dat bal keren. Brent Timmerman een opslag met Rick Minnesma. En dat bleek trouwens ook al goed terrein bij de Riepsers. Dus het is even een afwachtje dat Jorrit Nanninga aan opslaan zal of dat hij dat op een ei hoe zijn maat noemen lid en dat hij hem beperkt naar bal keert. Maar goed, die partij mag nog beginnen. De man is hier wel op het veld, maar ben nog druk om het inslaan. En ik neem even een opslagbal mee van Jurre Rijtsma namens Bolt. Het zit hier een opslag om het perk van Bitrum te bestoken. Het is een bal die het zit bloot en dan is de achterinse van Bitrum nog wel in staat om die bal een tikje te jagen, net tikken nog. En dat zit ik omdat de Zuis een telegraaf vond voor de kant van Bolzet, dat die man nou echt wel een godslijn houden. Ze zien er maar vier in je voor, zien de man van Bitrum. En ja, nou was je kijk een mooie tussenspelsituatie die een tweede keer oplevert in de partij tussen de Riepsters, Drone Riep 2 en Exmoire. Daar wordt nu ruilen. Nou, ik neem even een opslagbal mee van de man van Bolzet. Ik zie nou ook goed de scheidsrechter uit in de man van de Riep 1. En Jere Veen, man, dat moet dan maar eens een keer beginnen. We zijn al een minuut of vier doen de bezig om het inslaan. Nou, het is voor het duo van Jere Veen, die hiervoor nog gestunten. Dan hoop je dat ze een beetje tjenwicht bieden kennen onder de topfavorieten en de absolute topfavorieten hier. En het trio van de Drone Riep. Want dat het zo aardig wezen voor de partij. Ik neem een opslagbal mee van Brent Jesse van Been namens Drone Riep 2. Muziek die Martin Leijenaar te verrassen in het achterperk. Dat lag het net. Die bal is kwee op. Dus dit is het wat punten in dit eerst konden naar de man van Exmoire. Nou, dat is nog steeds eerst in de league. Bolzet zit dus met jou er meer voor. Het zit in het partij van Bitrum. En de partij tussen Drone Riep 1 en Jereveen mag toch beginnen.

Daft Punk weer dat mooi One More Time. Nou, dat doen we net meer. Dit weer de laatste van dit uur. Maar nieuwe reclame, nice en reclame. Aast voor meer van die jong Find It There in Yesterine. Ik zou zeggen, smakelijk bakje en tot zo.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
6: Para Link & Co. Geone Cynico.
2: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer. Omroep
7: Zeel. En welkom rond, is de Sjelder Mini van Sneur en Alve Jullie. Een vrij rustige sneeuwenhalve juli in een kerstpartij hebben we het verslag van Klaas Pasma. Hebben we het bij in Jastrooin bij de Jong Fighters zitten. Hoe dat daar verrint. Kom maar aansnijden bij waarom. Eerst muziek van Louis Fonsi en Daddy Yankee. Dit is Despacito.

0: Despacito.
1: Nog een beetje de ultieme simmerhit vind ik dan wel. Ja, Louis Fonsi en Daddy Yankee, mooi. Despacito. Zoeken wij weer even in Jastroim bij de Young Fighter.
2: Ja, werden we nog steeds op de terroristen, dwanden binnen. Bolt het één keertje in Bitgem om een plakje in de hele finale. En na de vrije manier van Bolt het had die man in het gasjoen. Inmiddels zie ze mij 4-5 voor. Ik krijg even een stukje humor op het keerschild, want die zit wat Bolt het de supporters. En dan is dat Jurre Rijtsma van Bolt het die houdt een zitbal. Maar die werd bekrapen op Oerin, toch Hendrik Zwering, de topscheidsrechter, die snit je bij de opslaglijnen. En ja, dan ben je de punten kwijt. En dan heb er even wat humor over en weer tussen Hendrik Zwering hier en de man en de vrouw van Bolzen die hier achter de boarding zitten. Nou, een beetje humor op het keertje, maar te kennen. Daar zit Bolzen tussen bij 4-12 voor in de strijd om een plakje in de hele finale. En dan maakt ze aan zijn keertje of ex-morgen of zijn droriep 2. Daar pakte Dronie 2 het eerste bordje, waar het eerste geliek. En inmiddels is het hingen de drie bordjes aan de kant van de ex-marre en 2 aan de kant van de Riefjes. Het is een partij waarbij het met name Martin Leijenaar van ex-marre verbaal nogal onwezig is. Op het moment dat de Riefjes een keer een fout maakt, dan, ja, dan wil hij dat wel even witte litten. En dat doet hij op een hele leuke manier trouwens. Dat jouwt een beetje sfeerlijk in het veld. Het weer dus eerste geliek, drie meer voor ex-marre, maar inmiddels is het drie met 2. En ben we dus hele wegen. En ja, dan hebben we nog die orenpartij, de laatste van de travelist. Die gaat tussen het duo van Jereveen, dat je voor nog voor een ja, verrassingswaardige getrokken een achterstandje Tjom helemaal goed te maken. En als duo te winnen van een trio. Nou, dat duo van Jereveen, Jelte de Jong en Luca Wijngaard, die kennen het net recentje in Jorrit Nanninga, Rick Minneswa en Brent Timmerman van de Roriep. Want die stienen mij een skinspul voor. En binnen nou ik dwander mij op een uitwapper. Noem de Telegraaf, ja, een zitbal. Het is een beetje een spul van, ja, kat en moes, denk ik, in die partij. Waarbij het Jorrit Nanninga trouwens nog een indrukwekkend mooie blauwe tape op zijn boppers kon krijgen had. Hij had wat last. Hij slag ik in deze partij net op, is een balkeerden. Maar simaat ben ik onopslag sterker nog om, ja, om het Jereveen heel lastig te maken. Dat er een kweerslag van het perk van Jereveen. Dat zullen die jongens normaal hij net opreden kennen. Ze zien er dus maar een spul achter. En dan zie ik nog even naar de partij tussen Bolzet en Bitgem. Daar is 4-12 in Sijsde League. Dus daar zou het uitkennen. Op deze 12 punten naar Bolzet kennen, dan stond die man in de hele finale. Nou, eventjes zien wat hij bad. En wordt echt ruilen in de partij tussen Dronriep en Dronriep 2, moet ik zeggen. En Exmarre, daar is de strijd met 2 in het voordeel van Exmarre. En is daar nou de laatste opslagbal van Jurre Rijtsma van Bolzet. En die kan toch het perk van Bitgem net verwerken worden. En dat betekent als Bolzet hier de eerste hele finalist is. Zij winnen op 4-12 in Sijsde League van Bitgem. Gonnen naar de hele finale. Binnen is minimaal wist van een tweede prijs. Maaien aan zijn keertje of Exmarre of Dronriep 2. Daar is het trein met 2 in het voordeel van Exmarre. Nog net als ze wat dat binnen zil. En ja, dan die laatste partij om het steende noemer. Daar staat Dronriep 1 mij een spul voor en mij 4-12 voertje in Jereveen. Dus ik gok er toch maar op dat Dronriep 1 dat wil slepen, Lucas Hill. Dan zo'n die man toch als steende noemer in de finale komen. Nou goed, die partij is nog te wandelen. Ik zie ook nog een goede uitslag van Brent Timmerman. Die slag de keertje bij. Werd wat balsjes doen aan de Telegraaf onder de kant van Dronriep. Die zullen die partij aan Griff over de sleep boeken. Thank you.

0: bij die twee hele finales die daar nog druk waren binnen daar in Jastrooien.
1: Ja, zeker. Die ben nog druk dwaan. Ja, Bolzert zit hier al in de hele finale. Bolzert hier, maar ik zei ze, want die zien nu ook met twee toeren op de list. Maar Bolzert hier zit hier in de hele finale. Die weten nog net zien waar ze aan zijn keertje matten. Dat is of het patoer van Exmoire. Stijn Veenstra, Matten Leijenaar en Jano Veenstra. Of Dron Riep Twa. Dennis Bida, Bjorn Nietzardi of Brent Jesse van Beem. Dat is een hele aardige partij om te zien. Ik zei het al eerder, met name Matten Leijenaar van Exmoire. Die maakt het zo naar wat kabaal. Die wil het wel even witte litten als ze twee punten pakken. Die Ik op Traaien met Twa en Sois Liek weer met een belangrijke slag, een retourslag in het perk. En zit nu Exmoire met Fjouwer met Twa voortje in Dron Riep Twa. Oftewel, ja, toch een iets gotje slijn toch de man van Exmoire. En ja, wie weet, mij een keer te zien Tjim Bolzert. En dan aan de andere kant eigenlijk alle lof van het duo van Jere Veen, Jelte de Jong en Luca Wijngaard. Die keer te zien Dron Riep 1, Joris Nellinga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. Ja, hoe boordig om te zeggen dat Dron Riep 1 de grote favoriet is. Maar die man pakt een spulvoorsprong, pakt net eens een keer een saaisvoorsprong. Maar dan knokken die man van Jere Veen daar haar helemaal niet hebben om. Die ben absoluut net van doel om zich samen van de list voeren te litten. En dan is het Sais Geliek en dan is er een prachtige zitbal. En dan is het samen 12-1. En dat is toch alle lof voor die man van het duo van Jere Veen die het bij hun 12 dus opknappen matten. In omloop je voor, ik al Chinchom achtersteen, maar je wil weer omknokken en dan uiteindelijk nog winnen. Nou, ik denk net dat ze dit winnen kennen van de Dron Riep 1, daarvoor is het krijgsgeel gewoon te groot. Maar alle lof voor die man, die knokken er wel voor en komen dus weer om van een spul achterstaan naar 12-1. En dan zag ik nog eventjes naar de partij tussen Exmoire en Dron Riep 2. Dit krijgt qua keertje een slijm binnen. Dat ging wel eventjes meenemen. Het perk van de heer Leijenaar en staat die mat aan die beide keertje pakken. Nou, het zo'n mooi opzetje wezen naar die eventuele 4-12 voorsprong. Aan de andere kant is het Rick Minnesma die toch een bal heel veel voortslacht. En daar kan de man van Jervin net bij. Dus dat zijn wel twee puntjes voor de man van Dron Riep. Die toch nog wel enige moeite dus wel maakt om Jervin eronder te houden. Nou, ik weet even een klapje nou Rick Minnesma voor die mooie klap van Krek. Brent Jesse van Beem slacht op in de partij. Dus een Dron Riep 2 en Exmoire. En die zorgt dat je maat het bal voor de keert weer te keren. En dat levert de Riep dus in dit eerste twee punten op. Dus die pakken daarmee de eerste keert. En dus twee punten in dit eerst. En dan neem ik daar even de tweede opslagbal mee. Dat is een bal die toch Björn Neertzer die opslaan willen zeel. Hij maakt de tweede keer verdienen hier. Fjouwer en Twaas in de man achter. Maar in dit eerst is Skin de Fjouwer voor. Nou, als ze deze keer horen kennen, dan is het geen size. Krijg je misschien wel kans om helemaal even om te komen in de partij. Aan de andere kant is even oorlis tussen Brent Timmerman en Rick Minnesma. Nou, de man besluit om toch maar eventjes wat te drinken. Het is lekker waar. Lekker keertswaar hier in Jesterlittens. En ik zie ook nu de opslag van Björn Nitsardi. Die komt achter in die Madeleinaar. Doch die slag die een boppen. Ja, die slag een boppen. Ze kennen de krek net bij, dus dit zijn 12 punten gewonnen in dit eerste naar Exmoire. Die stieren 0 met Fjouwer met 12 voor en Fjouwer 12 punten achter. Aan de andere kant is het de perk van Jere Veen dat toch weer 12 puntjes pakt door de Lietse Keerts voorbij te slaan. Daar is het 12-1 in het voordeel van de man van Sjerk de Wol.

0: Lady Gaga, mooi Just Dance en daarvoor je Justin Bieber, mooi Hold On. Survivor even bij die partijen, Ex-Marat Riep en Heerenveen Riep. Klaas.
1: Ja, hier in Jesterlijn, keurig voor me, een paar meter voor me, daar zit het de Tour van Bol zit in. Jurre Rijtsma, Silvan Elsinga en Tim Bieltsma. Maar die weet al een heel schop dat ze hier aan in de hele finale keert ze maaien. Ze weten nog steeds net zien waar. Ze mat afkeert ze in Ex-Marat of ze in de Ron Riep. Die partij is nog steeds dwanden. En daar is het inmiddels 4-2 in het voordeel van Ex-Marat. Ja, die man hier in het begin toch dreefje in de Ron Riep 2, maar jouw en ook gas. En stinnen op een 4-2 voorsprong. En aan de andere kant, ja, de partij tussen het duo van het Jereveen en het trio van de Ron Riep 1, ja, dat gaat nu al je toch de kant op van de Ron Riep 1. Trouwens, alle lof voor het duo uit het Jereveen. Die man Jelte de Jong en Luca Wijngaard, die knokken voor wat ze willen binnen. Stinnen met spul en stinnen saaien achter. Klokken hebben we op dat size geliek. Toen is er een prachtige zitbal, 12-1. Dan komen ze in het volgende eerst per size jou voor. Maar ja, dan ben die man het knoeien in een opslag. En dat kun je vanzelf net permitteren. En uiteindelijk is het nou de Ron Riep dat de turbo erop zetten had. En met jou erom hier voorsteert. Dus ja, ik jou hem op een briefje. Dat is nou een kweerslag van het perk van het Jereveen. Nou, dat kan die man natuurlijk nooit winnen. Ze steren met jou erom hier nou achter. En ik had er misschien een 2 in dit eerst achter. Dat Ron Riep Ian Aarsen toch een steen noemen naar de finale Gensel. En is het nou 4-2 en 6 geliek in de partij tussen Ex-Marat en Ron Riep 2. Oftewel, Ex-Marat zit op 12 punten van de race. Die kan ik zeggen, Ron Riep 2 zit op per deur. Ik zal even zien hoe dit gaat. De opslag leidt bij Ex-Marat. En gaat die bal boeten? Ja, die bal gaat boeten. En dat is een boetje voor Ron Riep. Op 4-2 6 geliek is er een boetenbal van Ex-Marat. En dat budget is dat een boetje op een naar Ron Riep 2 gaat. Die stieren dus op de 4-2 6 geliek. Maar het perk werd mist. En dus is het nou heel simpel waar je 4 moet draaien. En weet Bols het nog steeds net. De man die nog eventjes wordt tje laatst aan keert ze maar. 4 om draaien dus. En aan de andere kant neem ik nog even een opslagbal mij aan van het duo van Jereveen. Ja, die man die knokken voor wat ze burg winnen, maar Mado dacht ze beliersje aan. Want het perk van Jereveen is echt net meer bestand in de opslag. De goede opslag van Rick Minnesma en Brent Timmerman. Jorrit Nannia, hij beperkt hem nog steeds naar balkeer. Nou, dat ken ik wel laai in deze partij. Fjouw Remiens, kinder 2 is het er nou in het voordeel al je van Ron Riep 1. En de verkeerse niet al is het ik dat altijd dik, dus we zullen even zien wat het perk van Rick Minnesma, hij staat voorin. En Brent Timmerman was heel, als ze beide keren pakken, steeds op Skinner size. En dan is de overwinningbal heel dicht bij Aarsen. Het is Fjouwer, Minion en Skinner 2 al hier in het voordeel van de man van Cirque de Wal. Daar komt de eerste opslag van Jereveen, daar komt Rick Minnesma. En dan is het Rick Minnesma die keert ze net pakt. Nee, die wint het altijd dik, maar dat is een mooie retourslag in het tussenspel. En dus is het Twagelijk. Nou, in die oren partij tussen de Ron Riep 2 en Ex-Marat is het 4-3. Komt er nog een opslagbal die waarschijnlijk bij de romslijn wordt. Ja, en dan wordt er nog een keertje van maken. Nou, daar is het 4-3, nog geen punten. Aas meer.

0: Bibi Rexha, wie dat mooi Sacrifice in de FVN. Jason Derulo, mooi Want to Want Me. Schouwer in Yesterdayen bij de Young Fighter.
1: Ja, hier in Yesterdayen weten we eindelijk goed de hele finale. Dat is Joff Bols het Ian dat wie al bekend. En die mij aan zijn keertje zien in ex-Marr. Dus de krijgen in Jurre Reitsma, Silvan Elzia en Timon Bielsma. Namens Bols het Ian. Zien ex-Marr, Stijn Veenstra, Martin Leijenaar en Jarno Veenstra. Het weer 4 om 12 6 geliek in die partij. Doen we er nog een boetslag van ex-Marr. Dat leveren Drodie 12 nog een boetje op. Maar uiteindelijk meidje de man van ex-Marr Dierwerk. 4 om 3 6 jouwen. Dan is er een kweerslag van Björn Mitsardi. En dat bezegelt het lot van Sipe Tour. En dat betekent dus dat we aan de hele finale krijgen tussen Bols het Ian en ex-Marr. En ja, dan is die orenpartij nog steeds wandel. De partij tussen Drodie Ian en Jerre Veen. Een trio. Drodie Ian zijn een duo. Jerre Veen. En die man van Jerre Veen zit mij 4 om hier achter. En het is jouw geliek. Ik neem even een opslag bij bal mij van Brent Timmerman. Zien dat hij de riepjes op 12 punten van de winst zetten kan. Nee, dat ken hij nog net. Nou, het is daar 4 om hier en jouw geliek. En ja, één ding is wel best zelf. Dan niet hier zal deze partijen aan in de krip steken. En dan terug een steen noemen naar de finale gaan. Maar alle hulde, alle lof voor de jongens van Jerre Veen. Die het meisje in 12 dwamen. En die ja, de gewoon uithalen die wat erin zit. Die het net opjouwen, die het absoluut geen ontzag ga ik voor de cheerstanders. Maar ja, beleers ja, maar dat zijn een sterkere cheerstander. Het is 4 voor meer en een fjouwe geliek. En nou, dan lees je het wel mini-keertje nou. Dus Donald Hiep zal het nobel uitmaatje. Ik ken dat eventjes mij. Maar dan verzin het het patroon van Jerre Veen toch een soort van publieksprijs voor mij. Die jongens die ten keer in de partij voortje John nog een achterstand goed maatje en uiteindelijk nog niet te winnen. Dat is een prestatie van formaat. Ik zou nog goed dat ik minstens maar een bal net goed uitslacht. En nou ja, dat is toch weer zo'n regen bal daar voorin en dan verslacht hij hem er wat op. En dan die keert maar heel iets. Maar ja, hij pakt hem net, Rick Minesma. Dat betekent alweer een saai zoende telegraaf voor de man van het Jerre Veen. Nou, zijn dat ze nog voor een stuntje zwaar kennen. Toch deze tweede keer dan echt al wat. Die is iets dikker. En een soort 4 om 12 wijzen. Het is, neem ik gewoon toch, een kansloze missie voor de rest van de man van Jerre Veen. Die zal het nooit winnen kennen. Maar doch, ze knokken er wel voor. Nou, er komt een opslag. Maar die komt via Jerre Veen. Ja, die komt er voorin bij Rick Minesma ophichten. Dan weet je het wel, die bal die kort in de bermen, niet achter de boppeline staat. Hij kan er mooi onder komen en klapt hem een heel lijn boppen werkelijk. Nou, er is even een vrijwilliger die het in een bosje stoot om die bal op te halen. Vier meer, Sijs Liek. Oftewel, Jerre Veen zit op het deur. Oftewel, Donnie Pien zit op 12 puntjes van de finale. Zo simpel uit het. Als ze winnen, heeft het steen een noemer. En Maaise Aarsen, of keertje in Bolzet, of keertje in Exmoire. Maar Safir is het nog lang net. Eerst mat de laatste 12 punten er nog komen. Het perk zit de kleer, Rick Minnesma zit voorin, Brent Timmerman zit achterin. Daar komt die opslagbal, die komt bij Rick Minnesma. En die is net 4,8. Nee, die is zeker net 4,8. En dan mag Rick Minnesma nog een sprintje loeken om die bal nog te helpen. Want die wordt prima weer wel omslaan van alle boppelinen. En dan wordt er een keers van maken. Nou, dit is echt net al te dik, deze keers. Nou, deze slag neem ik nog eventjes voor je mij. Dat Donaldiep deze keerts witte beladen. Die keerts is trouwens een meter of treien, dus net al te dik. Want dan wie een prima retourslag van de Boppeline. En dan had Donaldiep deze keerts witte horen, dan is het gebeurd. Het is 4 om meer Sajoliek. En dan is het simpel bij 4 om 12. Nou, je zoon had gezegd, je zoon de Jerf eerste dat bordje nog gunnen. Wat de man niet ja, knokken voor wat ze wurg binnen. Maar zullen uiteindelijk dan toch samen wel de beliersje aanmatten. Het is Brent Timmerman die te dwam had. Jorrit Nanninga, hij beperkte met in deze partij dat bal keerde vanwege die blessure die er had. Nou, hij zocht dat zijn man dat een opslag prima opvangen kennen. Brent Timmerman, hij had zien de maat voor de perkdeel zet. Hij brengt de bal naar achteren. En hij brengt de bal dusdanig naar achteren dat er net verwerkt wordt kan. Het is een zitbal. Ja, er werd bolslaan, maar de bal wordt net rekken. Het is gebeurd. 4 om 1 en 6 Liek wint Drondiep 1 van Jerre Veen. Drondiep 1 wordt nu toch een steen noemen naar de finale. En dan krijgen we nog een hele finale tussen Bolzet en Exmarre. Die mag nog beginnen. En daar had correct even een olisswest tussen de scheidsrechter Jenko Sipeda en de man van het bestuur hier. En er is zijn 20 minuten pauze. Dus ja, de eerste komende 20 minuten wordt het net keert. En dan mag de man nog op het veld inslaan. Nou, ik schat dat het een liedje jaloeren door het. Voordat de hele finale aan zijn uiteindelijk zit hier in Yesterdayen tussen Bolzet in en het tour van Exmarre.
0: Oké, Klaas, ja. Daar is een jaloeke pauze voordat we daar in de finale show. Gaan wij jaloeke muziek dus erin. Beginnen we een mooie lekker plaatje van Duran Duran. Dit is Ordinary World.

Prince, mooie Purple Rain, wie had en daarvoor Duran Duran, mooi Ordinary World. Ja, dat in afwachting van die hele finale daar in gisteren daartussen. Bolzer in je, Jurre Reutsma, Sylvain Elzinga en Team Bielsma. Tjinex Warren, mooi, Stijn Veenstra, Matt Leijner, Jarno Veenstra. De eerste finalisten zijn ook bekend via een steen nummer. Dat is dus de Riep in je, Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. Nou, ik denk dat ze nog zo'n goede 10 minuutjes in een aanwacht zien matten op die hele finale. Je wou natuurlijk verder mooie muziek van Fifth Harmony. Dit is Work From

0: Queen, heb je dat mooie Heaven for Everyone, laatste plaat van dit oer, nieuwe reclame, nice. Veel meer van het Keertsendere in Jesterhoyn, onza.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.
2: Nieuws, sport en muziek.
7: Zilte middag.
2: Sietse de Boer.
7: Omroep Zilte.
0: Ja, welkom bij Omroep Zilte Mie. Die hele finale, die enkele hele finale vanwege het stenen nummer van de Reap Ian. Die hele finale krijg je het al in Bolzert Ian, dus het zien we maar. Eerst verslag, ja, dat was zometeen van Klaas Postma. Maar eerst een mooi stukje muziek.
7: Omroep Zilt.
0: Dit is Kensington van Bridges.

0: Eerste plaat van dit oer Kensington Bridges ging gauw even naar die hele finale tussen Bolzert en Exmoor. Klaas, heeft het eerste bordje al heen?
1: Nee, nog net. Nee, de hele finale is nog maar correct, Dwanden. Ja, we hebben wat een extra lange hele finale gehad. Het veld moest correct nog verlijnen worden. En met name Bolzert had lang wasje maten voordat ze weer in het veld konden. Maar dat is er nu. Inderdaad, het keertje zien de man van Exmoor om een plakje in de hele finale. En in ieder geval een prachtige situatie in het tussenspel. Waarin uiteindelijk Jure Reitsma van Bolzert de laatste beslissende slag uitdeelt. En dat docht hij op een zijsjouw. Om een plakje in de finale. En inderdaad, een zijsjouw punten voorsprong. En net een mooie situatie in het tussenspel. En dan is het Jure Reitsma, die je voor trouwens al een paar mooie zitballen al even had. Die er goed bij is in het tussenspel. Dat groot enthousiasme van de Bolzert supporters die hier voor mij zitten. En daarmee pakt Bolzert op zijsjouw het eerste bordje. Nou, het is het eerste bordje, maar er valt dus net van de season waar het uiteindelijk hier als winnaar van het veldstappenceel. En dan keert ze maar Chin riep in de finale. Er wordt nou een balkeurig gekeerd op de middellijn terug de man van Exmoor. Dat is een eerste keert. Het is een partij waarbij het, ja, Jure Reitsma, die Juwe trouwens ook al een shell in had, die heel aardig opslaan kan, had wel eens een bal doen. Maar is zeker absoluut talentvol. En Sinaan is hier trouwens ook prima te keertsen. Nou, we hebben nu een eerste keer. Het stuk zal nu opslaan worden terug in van de heer Veenstra. Namens Exmoor. Het perk stipt weer. Selva Nelsa stipt voorin. En Timon Bielsma stipt achterin. Hij brengt de bal nu naar het perk daar. En die bal die gaat plot voorin. En dan is er maar een stuitje. Selva Nelsa die er nog een keertje van maatje kent. En dan wordt er een tweede keertje dus slaan. Nou, daar moet even een blokje bij komen. De scheidsrechter zei het, zet het niet meer. Dat is nog in het begin van deze hele finale tussen Exmoor en Bolzert in. In elk geval het eerste bordje hing het 100 jaar voor de man van Bolzert.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al,

0: Weet je dan wie dat mooie Just an Illusion en daar voel je het niet de klei schrijven? Roxanne Haas is mooi, echo zonder naam. Zullen wij even bij die hele finale in Yesterday?
1: Ja, de hele finale tussen Bolzert en Exmar. Het is Bolzert dat op dit moment de voorsprong had. Ze pakte het eerste bordje, ze pakte net het tweede bordje op zij staan weer een prachtige bobslag in het voorperk bij van Silvan Elsia. Hij weer een hele mooie polsbeweging en hij jaagt die bal achter de bjemmen, hier achter de bobbeline in Yesterheim. En dus hing het er een spul onder de telegraaf van Bolzert, hing het er nog geen bordje onder de telegraaf van Exmarre. In dit eerste hingen er twee punten ek in het voordeel van Bolzert. En dan ben ik krijgt twee keertjeslijn, dus dat wordt nou ruilen voor zelf. Mijn spul en skin het waar al in het voordeel van Bolzert. Ta grut genoegen van de supporters van Bolzert, die zitten hier voor mij. En die ben heel enthousiast. En de show kon er meer Noah Elzinga tussen zitten. Zij woon een wiekeling de jong van mijn partij namens Bolzert. En zij zocht nou goed haar broer Silvan in het veld steert. En die steert dus mij een spul om niks voor. En ze zocht nou ook goed Jurre Reitsma een hele dikke keersverdiening had. Nou, we zullen even zien hoe die dat docht. Jurre Reitsma die doet wel eens een misser had. Maar in de regel een prima opslag. Nou, hij brengt die bal nou naar achteren. Nee, Martin Leijenaar. Ken die erbij? Ja, die ken erbij. Maar ken die de 4,8? Nee, die ken net 4,8. Sterker nog, die bal goed kweer. Dat jouw de karma snel komen. En dat betreft schinnen voor in dit eerst echt alweer van Bolzert. En dan mij de tweede keer verdienen we het ook Silvan Elsinga. Die is ook behoorlijk dik. Dat kwam omdat Martin Leijenaar hier voorin de tussengespeelde bal voor Slijn miste. Nog wel een mooie doek hier, maar de voor Slijn die delde vleeg en de bal net keren koe. En dus leidt er nog een keer een meter van de boppelin aan. En die mag toch Silvan Elsinga nou verdienen worden. Nou, had hij dat goed had, dan is het geen saai, zo simpel uit. Hij brengt de bal voorin. Nee, die bal gaat wel boppen. Ik dacht even, ik ken die nog bij, Team en Bielsma op de boppeline. Maar die kende net bij. Hij dacht nog wel een poging, maar de bal gaat boppen. En dat betekent dat hij die dikke keert verzilveren wordt. Terug het perk van Exmarre. Dus er staat een spul achter en of jou het waar achter. Maar goed, het niet alle kans voor Bolzert om hier op de skinnersuis te komen. Nou, de beide keertjes zijn binnen voorthellen. In het zit Jurre Reitsma weer clear. Hij had het perk bestoken. Het perk dat besteedt uit Stijn Veenstra en uit Martin Leijenaar. Hij staat achterin. De man die het meeste kabaal maakt van alle keertjes in Joert. En dan is het Jurre Reitsma die de bal nog meters voorslag werkelijk. Die bal die bedaart ergens bij de middellijn. Nou, daar moet net Karmaster verliezen. En dan is het jouw gelijk. Nou, neem dit nog eventjes mee. Vrouw me niks.

de league. Ja, Jurrie Reitsma, hij stikt goed de hele rij op zich goed op te slaan. Had wel eens een flater, maar deze bal die wel heel bot voor. Die bal die komt ergens ter richting van de middenlijn op de groen. Nou, dus dan ook even een oerlis tussen de mannen. Zat het dikke Tessil van Helsen. Komt er nog eventjes bij. Nou, en dan een high five, huppatee. En dan komt de bal zien kan erop. Maar die op een ei, dat perk bestoken. Dat perk dat besteedt uit Stijn Veenstra en Maarten Leijenaar. Nou, we zullen even zien wat die dochter Jurre Reitsma, hij concentreert en weer op de opslag. Perk zit clear, hij zit echt clear. Nog even de bal ophangen. Nou, hij komt nu uiteindelijk met zijn oor in. Hij brengt de bal naar voren. En die bal die wordt keurig keer terug Jurre Reitsma zelf in het tussenspel. Dat betekent een keerts, een eerste keerts, een paar meter voor de middenlijn. En nou, neem ik nog even hier een opslag bal mee. Het zal nog Silvan Helsinga wezen die de tweede opslag verzorgt. Spul achter, spul voor en via de Liek in de Telegraaf. Silvan Helsinga, hij mag nou opslaan. Ik zal even zien wat hij doet. De perk van Exmaramat de wand even op een ei onderzoeken. En daar zegt de man Griff, is opslagbal goed verwerkt willen. Ja, het Exmara wat wol en verzelf in deze partij. Het is leuk dat ze dit bordje pakken. Hij komt nog met zijn oorlog erin, brengt die bal bij Martin Leijenaar. En dan is het zelf van Elvinga zelf. Ja, prachtig hè. Oh, wat doet hij dat mooi. Hij leidt hem keurig del. Hij leidt hem keurig del in de hoeken van het veld. Daar kennen het niet meer bij. En dat betekent dat de bal weer waarom is in het perk. Nou, neem ik ook deze slag nog eventjes mee, want het is nou een spul. En zij is jou al in het voordeel van Bolzert. Waarbij het Exmara nou... de eerste keerts, de keertsverdiening die mat, die leidt een paar meter achter de middellijn. Nou, ik zal even zien wat het perk daar nog. Selvan Elsinga voorin en Team in Bielsma namens Bolzer achterin. Jurre Reitsma, hij stelt hem op ter hichte van de keerts. Nou, belangrijk slagje in deze partij. Wordt het Sajs League of pakt Bolzer tussen Trijen maar niks voorsprong. De maten die stieren nou ter hichte van de keerts. En dan is het nou een... Bolzert om die keerts te pakken en het is ook niks maar om dat te verhinderen. Zo simpel uit het. Nou, even concentratie voor zelf wie de opslag. Bal komt nou en die gaat naar achteren. Die komt daar bij Team en Bielsma. Ken die hem goed eruit zien? Nee, die kennen het net goed genoeg eruit zien, want er is een simpele keeractie in het tussenspel van Jarno Veenstra. En dus is het nou Cycle League. Nou, die neem ik dan ook naar in mij. Een spel en Cycle League. Belangrijk moment in de partij. En dus. Ja, enige spanning zo leuk zijn, het waren meer zo leuk zijn. De supporters van Bolzert hiervoor, die tikken natuurlijk oorzoer. Nou, die ben heel enthousiast trouwens, de hele dag al moedig in zijn man op een positieve manier doen. En dat is echt leuk om mij te maken. Nou, we moeten nou even een afwasje, want we krijgen eerst de bidon. Maar het wonderwetter, hoop je dat het helpt voor de opslag. En dan is het weer de bekende opstelling, Martin Leijenaar op de boppen. Het is... Jano Leijenaar, Jano Veenstra die op middellijn staat en de opslagbal die komt. Oh nee, die komt net voor. Nou, Jemjerre, de juich al, ja, Silvan Helsinga gaan die erop voor. Maar de bal die zit wel degelijk. Team in Bielsma, hij beziekt het nog te slaan. Dat docht hij, maar hij rekent de bal net. Op Zijs de Liek, het is een prachtige zitbal. En het is 2-1 in het voordeel nog wel van Bolzert.

0: Leon Lewis, dat is mooi Bleeding Love. En daarvoor George Ezra, mooi Anyone For You. Show we even bij die hele finale de Brion Fointe in Yesterday.
1: Ja, Bolsertje en Nijsmarren, hè. Dat is een hele aardige hele finale. En die is spannend. Het eerste bordje ging naar Bolsert, het tweede bordje ging naar Bolsert. Maar dat is de 12 minuten in Saint-Gilles. En toen werd er een werkelijke prachtige zitbal van Stijn Veenstra. Plat door het lintje voorin. En daar koert Perk van Bolsert Dixmaaien. Dan is het 12 minuten. En dan wordt het Saint-Fjouwer in het volgende eerst voor Bolsert. En of van de ex-marre. En dat denkt Sterf Veenstra, ja, dat kan ik nog wel een keer. Ik kan nog wel een keer zo'n zitbal al even in. Dat deed hij dan ook. Het wie een kopie van die vorige. Mooi, strak hoor, dat voorlintje in. En dan ben ze net een slaan. En dan is daar een perk dat er niks mee kan. En dus is het twee keer een zitbal op de size van ex-marre. En is het spullen gelijk worden. Doorbaat je het altijd zeggen voor zelf. En het show nou goed hier een bal moet slag. Maar goed, het wie een twee prachtige zitbal twee keer op een size. En dat levert dan ex-marre twee keer een bordje op. Spullen gelijk dus nou onder Telegraaf. En een hele aardige, ja, een hele aardige, hele finale ontnota. Tekkel een paar mooie boppenslagers, jongen, onder meer van Sil van Elzia. En ik maak een Leijena trouwens, zat al een balletje in de BM en die ben ze kwijt, denk ik. Die weer een heel eind boppen. En zo ik nou een tweede opslag. En zo ik nou een hele mooie bal voorin. En die komt die Sil van Elzia, die kent hem net geweldig uitzien. En zei de karmaster, hier is de keerts. Dat is de tweede keerts. En dus werd er nog ruilen en mij het perk van de heren Veenstra en Leijenaar aan de Sikiel om die keertje voorbij te slaan. Spullen geliek. Nou, het is een hele aardige partij. In punten is dekkel geliek, lauwers, twakkeliek. Spullen geliek, twakkeliek, twakkeertsen. Wat wil je nog meer? Nou, een consumptie, die komt ook nog voorbij. Dames in een golfkarker dat ze hier hadden. Dat is heel aardig om te zien. Dat gaan ze doen plakken en golfkarken. Op een keertsveld. En Jurre Rijtsma, niet de opslaanmat. Een lietse keerts, maar die verdien je hier. En dus had hij geen meidenmaat maar naar voren gestuurd. Die stond er nu voor de keert. Zelf van Els naar links. En Timo Biels naar rechts. En Jurre Rijtsma onder opslag. En hij maakt nu een keerts van een meter of drie verdien je. Komt nu met zijn oor in. Hij brengt de bal. Nou, een heel eind voor je. Ja, die bal is ik een heel eind voor. Loopt 3 meter voor zelfs. Nou ja, dat is dus 2 puntjes cadeau voor ex-marre. Die pakken dus een gouden 2 punten voorsprong in dit eerst. En dus maar nou Silvan Elzingen namens Bolsert de 2e keer verdienen weer. Die is trouwens ook net al te dik. Die is wel iets dikker, maar nou had hij toch maar eens in beide maten naar voren gestuurd. Nou, nou is hier een reis, maar ik voor de keerts, maar Team en Bielsma. En is het door Silvan Elzingen om dat perk te bestoken. Dat zult toch een lastig balsje worden, maar op een keertje van 1,5 meter. Daar komt zijn oor in. Hij brengt de bal voorin. En ja, dan is er een goede keeractie van Tiemen Bielsma in het tussenspel. Ja, de bal wordt heel rekken in het perk. En dan is Tiemen Bielsma erbij om de bal voor de keert te houden. En dat levert zijn per toer 2 puntjes op. Nou, dat is een hele aardige opslag weer dat van Silvan Elzinga. En dus is het nu in punten Neggelik, Spullengelik en Fjouwengelik. En mijn Jurre Rijtsma namens Bolsert. Nou, ik zal even dat meenemen voor zelf. Het is, zoals ik zei, al een hele, ja, hele aardige hele finale onder het worden. Of dat is het eigenlijk al. Bij 2 partoeren die het mekoor net het meeste taai houden. En dus, wie dronk niet hier nog steeds net zijn waardse haas en uitkomen maaien. Jurre Rijtsma staat nu clear voor zijn opslag. Hij brengt de bal naar het perk daar. Die bal die komt, nee, die komt net in het perk. Die bal is boeten. Ja, dan wordt wel op een zit. Nee, de karmaster zei de bal is boeten. Dus size punten in dit eerst voor ex-marre. Nou, dat heb ik nog even mij zelf. Spullengelijk, size jouwer in het voordeel van ex-marre. En is het Jurre Rijtsma die nou zijn zelf van Helsinga zei, slaat ook maar even op. Want hij had al een paar misses gewoon in deze partij. Ik al een bobbeslag om hier kregen. Dus is het nou Silvan Elzinga die het beter doen had. Op deze Saisjouwer achterstaan in dit eerst. Spullengeliek, Saisjouwer, Silvan Elzinga. Hij brengt de bal naar achter. Hij maakt de leier aan. Die slacht uit. En die slacht zelfs heel 4 uit. En die slacht de bal. Nou, nee, krijgt net boppen. Het is Team en Beeldsma die het mij kunst en vliegwerk. En het nodige gelok. Die bal nog krijgt blokken. Kent voor de boppeline. En dat scheelt echt helemaal niks. Wat jouw de karmaster doen. Nee, de bal. Nee, de bal is dan net boppen. Daar leidt een keerts no op 20 centimeter van de boppeline af. Nee, hier Tim en Biels maar werkelijk alle geluk van de wereld dat er mij wat kunst en vliegwerk die bal nog keren kan, die uitslagbal van Martin Leijenaar. En dus leidt er nog een keerts zin de boppeline oorhaast. Het blokje leidt er correct voor. En dus is het nou aan Stijn Veenstra namens ex-marre om die keerts te verzilveren. Hij staat inmiddels clear voor zijn opslag. Hij had zijn beide maten ter hichte van het blokje zet. En is het nou Jere Rijtsma die het scheert te zien. Hij moet al wat zijn perk aandocht. Die man nemen daar trouwens alle tijd voor. Die stappen door het perk nog eventjes uit. Wat nog maar een keer uit, wat nog maar een keer om. Ja, beziek je om je tegenstander misschien wat uit concentratie te halen. Want die bal moet erin. Als die in is, moet die erin. Want de keer sluit echt op een fractie van de bobbelin aan. Nou, Steinveenstra, hij is uiteindelijk gekleerd, het perk zit gekleerd, komt nog maar zijn oor in. Ja, die bal komt er net in, Sylvain Elsga, hij is gisteren let, hij slaat die bal meters en meters kleer. En dat betekent dat dit bordje gezonderd wordt, toch echt maar, ze staan er met 3 met 12 uur.

0: Nee, wil te lezen dat ze daarvoor je de Purple Disco Machine mooi dopamine. Zwaar we even in gisteren daar bij de partij Bolsward Exmarren.
1: Ja, hele finale van de Young Fighters, Bolsward Exmarren. Het eerste spel weer voor Bolsward. Die komen dan met 3 met 2 achter te staan, maar inmiddels is Dekkel weer 2 eerst in de league. Hier Maxese, die zit ik uit een karmaster bij de opslag. En Joert de hele dag al, we hebben er al wat keertjes betrapen op Oerin, wat net mooi. Dat zult misschien wel eens parren. Je jaren net heel vaak de kreet overlopen, maar in deze partij had ik het nog wel eens gehad. Kijk waar Jurre Rijtsberg op betrapen en dat zit dus 12 punten in het voordeel van de Chesterlanders. Inmiddels is het 3 eerst in de league. Daar krijg ik trouwens een hele mooie bobslag hier voor Jong van Silvan Helsinga. Die het bal mooi voor de Boppeline ticket. Dat docht hij net voor het eerst in deze partij. Maar het is 3 eerst in de league. En ja, er valt net het meeste van de season waar je uiteindelijk onder het langste heen Lucas Hill. Bij de betoeren binnen redelijk om elkaar wegen. En ja, ze lopen net maar eens een omslag laten. Maar ik in het tussenspul binnen man er af en toe goed bij. Dan zie je nog eens een keer een mooie triktak situatie. Het is inmiddels 3 eerst in de league. Leidt een keertje ter richting van de middellinie. En dat betekent dus dat de gemeenschapslag van Exmarren mat. Dat is Jarno Veenstra. Hij mat het perk bestoken. Silvan Elzinga en Timon Bielsma. Hij steekt er helemaal clear voor. Daar komt zijn oor in. Zien wat hij met deze bal docht. Hij brengt die bal naar achteren naar Timon Bielsma. Die rekent hem net geweldig. Maar nou, toch nog dusdanig dat er een keertje van komt. Nou, leidt er een keertje een meter voor de middellinie en een meter achter de middellinie. En dus mat nou er een bakje bij komen. Een reetbakje gedaan. Ja, er komt een jonge man oor. En maar waar ruil je? En ze weet even wat is keert ze pak. Nou, de karmaster is nou zo vriendelijk om er een stand bij te zetten. En dus krijgen we 12 blokje in de field, 12 keerts. En de man naar de Stuita, de man van Bolzet, Jurre Rijtsma mat aan opslaan. En Silvan Elzinga mat aan een keer opslaan. Timon Bielsma, hij is de bewaker van de Boppeline. Jurre Rijtsma zult de eerste keerts voor zijn rekening nemen. Dat is de dikste van de 12. En hij had inmiddels zijn maat naar voren gestuurd, Silvan Elzinga. En dus, Sebastian, wat de heer in het perk ervan maakt, dat is dit clear. Ik hoor een ruitje, maar is dit clear. Zie wat hij ervan bakt. Hij komt nog maar zijn oren in, hij brengt die bal naar voren. Naar, ja, tussen die, oh, prachtig, prachtig. Prachtig opslaan. Ja, de Floriense kende met bij, de achterinse wol, maar die rekken de bal net lekker en dus bloot de bal zitten. Dat enthousiasme wat al zei van de Bolzen te supporters die hier op een rietje voor mij zitten. Zij moedigen hun man de hele media aan en dat op een hele mooie manier. Zou het waar, nou, in het voordeel van de man van Bolzen. Nou, ik neem ik deze keert nog eventjes mee, de tweede keer die leidt. Ik meet ik voor de middellinie Silvan Elzinga. Hij komt nou met zijn oor in, hij brengt die bal naar voren en dan is het een prachtige uitslag van... Jarno Veenstra. Hij slacht de keert voorbij. Ze pakken het wat punten. Dat valt nog meer te zien. Het is nota 3 is jullie.

0: klassiekertje van Herman van Veen, Hilversum 3, wie dat? En voor Jenny Felix Deen, mooi, Book of Love. Zullen wij weer even bij die hele finale, krijgt alles nog in Liekwicht. Hoe lukt het nou, Klaas?
1: Ja, die twee eerste Liek inderdaad. Die twee eerste Liek, dan is het zijsjouwer in het voordeel van Exmarra. En dan begint het hartstuk Team en Bielsma van Bolsburg. Maar net op de manier zet hij graag wol, is het Bolsburg graag wol. Want op die twee eerste Liek en zijsjouwer slag je de bal kweer. Dat betekent een fjouwer om het rij, in het voordeel dus van Exmarra. Dan krijg je de bal op een ei en dan slag je hem nek weer. En dan krijg je de bal op een ei en dan slag je hem nek weer. En ja, dan spiebalt het dan met een oma eventjes oorsom in het perk. Dan gaat Sil van Elsinga achterin steken, Team en Bielsma voorin. En de eerste opslagbal die Sil van Elsinga achterin krijgt, die regent hier een heel eind de stroeken in. Boppen dus. Maar inmiddels had Team en Bielsma wel een kweerslag. En dus hing het er een saus onder de telegraaf van de kant van de telegraaf van Exmarra. Ik zie jouw bordjes, oftewel. Het is een cruciaal moment in de partij. Fjouwer Matraille in het voordeel van Exmarra en die man Hanno Wijk de Seizoen de Telegraaf. Is het zelf van Elzinga die de bal nog in het voorperk brengt. En ja, daar zeiden ze dankjewel. Die keert, die pakken we gewoon. Die slaan we vliegend voorbij. En dat wil Martin Leijen nou gewoon eventjes witlitten. Opzij Fjouwer is het zien Perkmaat die de keert voorbij slacht. En dat betekent dus vlieg van Matraille. Het gotje is nog wel eventjes lijn. Troch de man van Exmarra. Ja, Kim en Bielsma, hij... pikt een aantal bal met kweer en dan komt het op je schut. En dan is het dan wel een perkwissel, maar uiteindelijk levert dat niks op. In elk geval nog niks op. Het is nog vier van Treijen. En dus kon de man van Bolzert nog even op de boring zitten. En praten ze even mee in en komt er een bidon bij. En ja, ze zitten nog maar vier van Treijen achter. Oftewel, Exmarra had nog niet een bordje nodig om de finale hier in te stappen. De man van Oliep, die keurde hier al wat om. Die werd er nog net zijn laatste matten. Maar de beste kans liedje op dit stuit dus de man van Exmarra. En Jurre Reitsma, hij mag nou opslaan. Vier van Treijen steen ze achter. Hij brengt de bal naar Martin Leijenaar. En die komt er, kennen een mooie keersmaatje. Een keers ter richting van de middellijn. Hendrik Zwering, oud scheidsrechter, is nu karmaster. Hij komt er even bij. En zei van, daar kan het blokje wel lezen. Nou, dat leidt er nou inmiddels. En dat betekent ook dat Jurre Reitsma net meer hoeft op te slaan op dit stuit. Dat mij nou Silvan Elsinglaat, want hij... Shot nog eventjes naar je maat Team in Bielsma die te boek besteedt. En Matt nou de perk bestoken. Dat perk van Jarno Veenstra en Matt Leijenaar. Hij komt nog maar zijn oor in. Brengt die bal naar achteren. En kort die bal boeten. Ik moet er even zien wat de karmaster doet. Ja, die bal is boeten. Ja, de man Razel boeten. Dan moet je even zien wat de karmaster doet. Maar die wie zegt hem boeten. Nou, ik denk eventjes maar. Het wordt nou zijn stadion voor Bols het wel dreig. 4 van 3 achter, skin het wel achter. En ja, Silvan Elsinga, hij voet het even op zichzelf. Nou, hij krijgt de bal nog van Team en Bielsma. Hij mag nou wel opslaan, maar het is nog 4 van 3 en skin het wel al hier in het voordeel van Exmarra. En dat budget is dat Bols het er nou echt voor doen wam had. Dat zullen ze zelf ook wel weten. Hij pakt nou de bal, Silvan Elsinga, brengt de bal nou naar het achterperk daar. Daar komt een mooie uitslag, er komt ook een mooie retourslag trouwens van Team en Bielsma. En dan is er een trickback situatie en dan liet Jarno Veenstra in het tussenspel die bal nog een heel eind weer op te slaan. Dat betekent een tweede keert en dat betekent ook een hele dikke tweede keert ter hichte van de opslaglijnen. Nou, ik neem het even mee. 4 van 3 is het waar, al jullie in het voordeel van Exmarra. En dat iedereen slag je om beide keertsen te behouden, dan zit een man op dat punt van de finale. Zo simpel uit het. 4 van 3 is het waar, zit Exmarra voor. En dus is het nou een perk van Bolzert om beide keertsen te pakken. Ik zal even zien hoe ze nou stegen. Had zelf en Elsinga nog weer voor die stegen. Of dat Team en Bielsma dat doet. Want ja, hiervoor woord even net met Team en Bielsma. Dan ruil je een perk. Nou, zat de stegen wordt hij nou toch weer gewoon naar het achterperk. Daar. Ja, zelf aan voorin, Team en Bielsma achterin. En de opslag krijgen we aan van Exmarra op de eerste keerts. Hier leidt de richter van de middellijn. En is het toen Exmarra om... te verzwaren dat ze op jouw punt van de winst komen. Dan moet er even een wand om die Martin Leijenaar op de bottenlijnen. Hij had de bal jong om zijn maat niet nog opslaan. Maar het perk zit weer. Silvan zit voorin. Tiemen zit achterin. We zullen zien wat er gebeurt. Vier van Treijen. Skin het waar al in het voordeel van Exmarra. Daar komt de opslagbal van meneer Veenstra. En die brengt de bal een heel eind boet. Dat is slagelijk. Nou, die punten krijg je cadeau. Dat is een marteltje voor Bolzert. 4 van 2 Twagelijk. En is het nou aan Stijn Veenstra die de tweede keer verenigd maakt. Die leidt de richter van de opslaglijnen. Dat is een behoorlijk dikke keert dus. Dus zult je even zien wat hij ervan makkert. Hij stuurt je maar naar voren tot de richter van het ridderblokje. En we zullen zien dat hij die tweede keer zal horen en Jere Rijtsma komt te doen. Hij gaat ook de richter van het blokje staan. Daar komt zijn onderin Stijnveenstra. Hij brengt de bal namens ik maar achterin naar... Ja, schitterend, ja. Schitterend opslaan. Mooi tussenin. Sylvain Elsinga spot het voorbij. En Timo Bielsma kan hem net slaan. Ja, hij slacht wel, maar net mij een gunstig resultaat. De bal bloot zitten. 4-3, 4-2, alleen in het voordeel van Exmara. Oftewel die man ben nog 4 puntjes van het plakje in de finale verwijderen. Nou, ik neem dit even mee, want het perk van Bolzert is de leeg eerst net gigantisch op slag. En dus ruil je ze nog wel. En als je het zelf aan Elsinga achterin. En Timo Bielsma is naar het voorperk verhuizen. Hij brengt de bal naar achteren. Hij brengt de bal boetens, denk ik. Ja, dit is een boetenslag. 4-3, 4-3. Blijf er nog even bij. 4-3 voor jou, Gliek. Stijn Veenstra, hij mist het perk. Maar de mannen zitten natuurlijk in een geustige positie. Ze weten dat ze heel dicht bij die finale binnen. De finale zien doorriep hier. Nou, ik zeg nog goed. Matten Leijen als je maat even een klap op het schouder houdt. Dan even een tasbek. Stijn Veenstra, hij mag nog weer opslaan. Ze stelen kleer voor de mannen in het perk. Timo Bielsma voorin. Sylvain Elsinga achterin. De bal die gaat naar Sylvain Elsinga. Die kan uitslaan. En dan is er een goede keeractie van Jarno Veenstra in het tussenspel. Komt er een keertje lezen. Een keertje meter of wat voor de middellijnen. Daar komt een blokje te lezen. Nou, ik neem dit al hier even mee. Want 4-3 voor jou geliek. Een net super dikke keertje. En dus alle kansen. Zo moet je zeggen van Exmara aan om het uit te maken. Eerst de tweede opslag voor zelf. Wat Leijen nou praat nog even met zijn maat. Wat Leijen dacht niet. Nog ook eventjes de hand om heen sterkte. Ja, kom op jongens, zei hij. Wij maken het uit, meisje. 4-3. 4 punten. Ek in dit eerst voor de man van Exmara. Nou, daar komt Jano Veenstra met zijn oor in. Hij brengt de bal. Naar achter mij brengt hem al naar Timo Bielsma. En kan die er goed onderstappen? Ja, die kan er geweldig onderstappen zelf. Nou, dat heeft hij wel even nodig, Timo Bielsma. Hij slacht deze bal 4 uur de bottel in nemen. Dat budget 4 om draaien. En zij zou er nog in het voordeel van...
0: Klaas, ik mag het onderbreken. We moeten er helaas uit voor de reclame. En dan
1: oké, prima.
0: Zullen wij de uitslag tegemoet. Nooit de reclame, tijdens de reclame. Omroep Zeel.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in de naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: para Link & Co. Gianna Cinico.
3: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
0: Ja, welkom Rommel, de Zilte Mini, wie er voort en dadelijk zijn bij Klaas Postma, op die partij Aron is.
1: Ja, die is gek, Aron. De supporters van Bolt zijn binnen net blind. Ze zitten hier vaak door mee. Ze zijn heel enthousiast de hele dag. Maar ze wel dat hun man verliezen van X-Marre. Vier bontrijen en Sijs Liek. En dan tinkt Stijn Veenstra namens de man van X-Marre. Wat ik al een paar keer die in haar in deze partij ken. Ik ook wel op vier bontrijen en Sijs Liek. En dat is een prachtige opslagbal. Als topkeert Simon Minnes. Maar zit hier even bij me. Hij zei, ja, je bent er wel opslaan. Een prachtige bal. Krijgt door de voorlijnen heen. Gewoon net een slaaf van een Farinse. En dat die ik al vier bontrijen en Sijs Liek. Het geval. En dan is het alles wat X-Marre is, dat even een eerder roetje maken door het veld. Maar Bolzertus Beliersjaan in de hele finale is Bolzertus tweede prijswinnaar. Jurre Reitsma, Silvan Elzega en Timon Bilsma. Kleine Azië een finale tussen Bron Riep Ien, Jarrit Nanninga, Rick Binnensma en Brent Timmerman. En X-Marre, Stijn Veenstra, Jarno Veenstra en Matt Leijenaar. Nou, de hele finale is door Craig Dien. Ik krijg hier dat de Elysia Loerke pauze krijgen. Het veld is offline, dat hoeft net meer te gebeuren. Maar goed, Elysia Loerke pauze. We krijgen nog een verlotting met mooie prijzen. En Oren Jelloeren, dan mij de finalisten hier het veld op. Dan riep hier, Jim, het bedoel van X-Marre.
0: Ja, we hebben Oren Jelloeren werken. Klaas, geef wij even nog een stukje muziek. Dit is Douwe Bob,

Ariana Grande, More Social House, Boyfriend ging die door. We zijn inmiddels in afwachting op die finale daar, want Jern krijgt dat Ex-Mara mooi 4 van draaien, sorry zoen het van het bolzet van Jure Reutsma. Chill van Elzica en Team Bilsma die dus een therapie pakt hebben, dus de finale gaat samen met die tussen Riep Ian, Jorre Daninga, Rick Minnesma, Brent Timmerman. Chin Ex-Mara dus, Mastijn Veenstra, Martin Leijenaar en Jarno Veenstra. Je hebt nog een lustrie naar een lekker plaatje van Phil Collins. Dit is Another Day in Paradise.

Total Touch, mooi, Somebody Else's Lover. En daarvoor je Phil Collins, mooi, Another Day in Paradise. Ja, in afwachting dus van die finale daar tussen Dorip Ian en X-Mara. Hier wij Lustrine, Norris Pin Doctors, dit is True Princess.

0: Nou, ik ben er zonder klappen. Ja, we gingen gauw wanneer Strain die finale daar tussen Doriep en Exmara is uiteind.
1: Dat klopt. Ja, waar we hier eerst het bekende spektakel hebben, want dat is hier elke keer in Jesterheim bij de Young Fighters. De finalisten komen onder muziek het veld op en dan wordt er een erehaag, een hele grote erehaag vormen door karmasters en vrijwilligers en die applaudisseren dan voor de finalisten. Dat is altijd een mooie entree. Nou, die finalisten binnen dit keer Dronriep 1, Jorrit Naminga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. En Exmarre, Stijn Veenstra, Jarno Veenstra en Matt Leijenaar. Dat het toer van Dronriep 1 hier in de finale zit, ja, dat is net echt een verrassing. Dat de man 1 al zeer favoriet. Gaan we de alroende draaien hier Boen, want mij dit verschil dat dan Jan Lars van Beem nog keert in het plakje van Brent Timmerman. Maar Jan Lars, hij is een Oosjepater, hij is de oud. En Exmarre, ja, die jongens hebben uiteindelijk Bolzert geslaan in de hele finale. En daarmee dus een plakje in de finale hellen. De finale is correct uiteindzet en hier nog geen bordjes jongen de Telegraaf. Het is wel zo dat Jorrit Naminga nou toch wel onder opslag staat bij Dronriep. Dat wil zeggen onder tweede opslag. Hij had wat les van zijn skonk. Daar zit ook een blauw geval overheen, een blauwe tape. Hij vertrouwt hem net helemaal, zei hij. Hij had wat les gekregen, had een peerbalpartij en een balkeer in West. En is Rick Minnesma onder de eerste opslag. En is onder tweede opslag Jorrit Naminga. Dus hij is toch weer in functie in deze partij. En ik zie nou hoe Rick Minnesma het eerste bordje in de Telegraaf brengt voor de Riepsters. Want die timmert een bal heel fier door de boppel in de hinnen. Nou, daar hing het dus nog een bordje aan de kant van Dronriep. En zie ook nog even naar een opslagbal van Stijn Veenstra. Hij ziet het node achterin maar eens een keer op. Dat is Brent Timmerman. Maar die bal die knikt de boeten en dat betekent dat de bal boeten is. En dat betekent ook alweer 12 punten in deze finale onder de kant van Dronriep. Ja, die man binnen sfeer favoriet, dat winnen ze van de voren al en dat winnen ze nou nog steeds. En ik denk ik dat ze voor de vierde achtering de volgende keer mij de wikselprijs naar Hoes gingen zullen. Want als je heel eerlijk binnen had Dronriep gewoon 4 bij het sterkste per toer. Goed, het bloot keertsen. Het is een hoopje voor Exmarre dat ze een beetje bijblouwen kennen, dat ze wat partijbieden kennen. Nota is het perk van Dronriep dat al 12 ballen voor tikken heeft. We hebben al een opslagfoutje van Exmarre. Hoe nota is het dus Dronriep, de boppel is de partij. Zij hebben een eerste een Willegraaf. En ja, we hopen je op een hele mooie, spannende finale.

0: Ja, als Rietma misschien Bounty Hunters op de Bounty zien dat. En daarvoor je de Dolly Dots. Mooi, Love Me Just A Little Bit More. Wij zullen even in Jastrooien bij de finale tussen Doriep en Exmara.
1: Ja, Doriep en Exmara. Een finale die door nota heel eenzijdig verint. Het eerste bordje hier naar de Riepsers. Het tweede bordje ook op size 2 is het Rick Minnesma die een flerende zitbal oplevert. En daarmee een spul onder Telegraaf brengt. En inmiddels is het op size 4 een rondslagwater van Stijn Veenstra van Exmara. En dat zorgt ervoor dat er nog wel drie eerst hingen aan de kant van Doriep. En nog Gent aan de kant van Exmara. Ja, die man die zullen nou echt aan de bak matten. Maar ik vrees dat het ja, er net in zit. Je zorgt dat je in deze finale dat het perk van Exmara net bestand is in de opslag van Doriep. Bij het Rick Minnesma, die trouwens hele mooie zilverkleurige score doen hebt. Opvallende score. Nou, hij zal dingen nog nemen met zilver. Hij zal voor goud gaan. Hij slacht poerbest op. En dan dacht ik, Jorrit Nanninga, die het dus nou weer opslag, maar dan wel voor meest. Maar die man, ja, die zette de perk van Exmara geweldig onder druk. En dat budget is, ja, zitbal om liet ze keertsen. Nou, is er weer een uitslag van Brent Timmerman van Doriep. En dat levert weer een hele dikke keertje voor die man. Kortom, ze zitten op Skinner traaien eerst. En dan is er nog twee keertsen, dus moet ze nou vergeen. Maar ik het er toch al je de kant van Doriep hier op te vallen. Ik kan me hartstikke net voorstellen dat Exmara in staat zijn zal om dit nog om te draaien. Ook omdat de opslag van Exmara te min druk had op het perk van de Riepsers. En zoom, ja, is die opslagdruk er wel. En dan heb je al gauw een probleem in het keertje. Nou, nou maar Rick Minnesma trouwens signaletten op een keertje die net heel dik is. Dat is dan een lietsvaardeeltje van Exmara. Ik zal even zien wat hij docht. De man met de zilverkleurige schoonhoorn die het een mooi glimpje in de zinnen. Hij pakt de bal, hij had zijn maat naar voren gestuurd. Komt nou met zijn oor in, brengt die bal heeg op achterin bij Maarten Leijenaar. En is dan Rick Minnesma in staat om die bal weer op te slaan voor de keertje. Ja, dat is hij inderdaad. Hij heeft er goed bij in het tussenspel. Er zit een mooi stuitje in de bal. En dan is ik deze keer weer voor Doriep. Deze eerste trappunt in dit eerst wonen en hij de Riepse staat. Dan leidt er een tweede keer. En die leidt nou, op een meter of jou van de boppeline af. Dat maar Jorrit Nanninga dan van. Je zoon zei dat hij de bal een beetje knap inbrengt. Dan is dat geen probleem. Want door nota had het perk Leijenaar en Veenstra te volle moeite met de opslag van de Riepsters. Nou, Jorrit Nanninga, hij had zijn maten ter hichte van de keers posteerd, brengt die bal voorin en kan de bal heel simpel keert worden door Rick Minnesma. Hij stekt even de voest omheen. Ja, die kan maar tegen jou dat denken, want het is al die dik in water. Het is kindertraai eerst en kinderfjouwer in het voordeel van Doriep. Nou, ik bloot er heel eventjes bij, maar schok hem wat mismoedig de baan van de man daar in het perk. Ja, die bal met die soort gong binnen lastig te slaan. En je denkt, ja, die bal moest boppen, gast boppen. Nou, dat zit er net in. Rick Minnesma, hij is weer klaar voor de opslag. Hij neemt nou zijn oor in. De man die krijgt de bal tussenin. Ja, hoppatee, daar in je. Voor Rick Minnesma. Ze ben net te slaan. Ze ben gewoon net te slaan voor dat perk van niks. Maar de bal komt tussenin. En dan beziek het Matt Leijenaar het nog. Maar hij rekert niks. Hij rekert alleen maar lucht. Nou, krijg je maar niks. Skinner size. Het kan wel eens heel hut in deze finale. Ik pak nog één opslag. Bal mij van Rick Minnesma. Die het prima dochtje wordt. Onder verbeste vlag. Nou, ik prima werk levert. Krijg je maar niks voor. Skinner size voor. Hij neemt nog zijn oorring. En is het nou een boetenslag? Ja, nou is het een boetenslag. Zet de karmaster. En dan is het gebaar van Matt Leijenaar nou werkelijk alles. Die pakt de bal even op. En die, nou, mijn geniekebaar. Gooit hem richting de boppeline taal van, ja jongens, dit willen we net. We willen partij bieden, we willen enige kans hebben. Maar het zit er ook nota net in. Nou, Rick Minnes gaat nu inmiddels wel opslaan. Bal komt nou bij Matt Leijenaar. En die slacht er een keertje van. Nou, de man moet nou eventjes vergeven zichzelf. Ik neem deze ene slag nog mooi. Want Rick Minnes maar die lette bal nog eventjes erin in de tussenspel. Dat betekent dat de keertje nog redelijk dik is. En dus een beetje hoop voor de supporters van Exmara dat hun man zij zouden van de Telegraaf krijgen kennen. Maar ze zitten er natuurlijk vier achter, krijgen maar niks achter. Zij is twee achter. En een, nou, dan een beetje keers achter de hoorn. Daar moet het er eerst maar van komen. Is Martin Leijenaar die toch eventjes zo geluid bij zijn maten. En is het Stijn Veenstra die het opslaan had namens de man mij het mooie rit witte shirt doen. Hij had zijn maten te plak zet. Daar komt zijn opslag, hij neemt nou zijn onderin. Hij brengt de bal naar. Nee, die bal is voor meters en meters voor werkelijk. Wel 12 meter voor. Het is voor jou nog maar niks. In het voordeel van Doriep.

0: Justin Timberlake on the other side.
1: Ja, ik wil even een over om naar die finale daar in Jastrein.
2: Ja, de finale is tussen de Riep en Exmar die het initieer is. Want ja, de Riep is binnen op de machtige Soenier C. Ze kennen, ja, dat Soenier C, dat is gewoon zo. Het perk van Exmar is net bestand, zie in de opslag van de Riep. En aan de andere kant is dat wel het geval. Dan krijgt Rick Minneswa een bal voorin. En dan ja, tikken die hem werkelijk achterloos meters hoe die boppelinen heen. En dan denken ze, nou, dan moeten we nou de achterin ze maar eens op. Zie je, dat is Brent Timmerman. Maar die kennen het echt wel. En die slag die balk in de bosjes. Het is fjouwer om niks in het voordeel van de Riep. Het is excise 2 in het voordeel van de Riep. Het is een hele nieuwsgierige partij. En ik denk net dat dit nog heel lang doorheen gaat. Jorrit Nanninga, hij had de taak om een keerts te verdienen. En als hij dat bij succes doet, dan is de Riep hier een woordje verwijderen van prolongatie van de titel op de Young Feinten. En docht hij dat? Ik denk dat hij dacht inderdaad. Ja, hè. Wel een opslagbal die toch Martin Leijenaar absoluut net verwerken worden kan. En dus is het een zitbal en dat bad opzij zwaar. Dus is het skinnenvierweers in het voordeel van de Riep. Die er werkelijk doorheen, ja, roezen werkelijk. Het is in een omschok vierwel niks in het voordeel van de man van Cirque de Wol. En nou, ik neem even een opslagbalsie mij van Rick Minnesma. Niet Maisie Zilveren Skoonseizoen al dus klaarsteert voor de volgende opslag. En het perk van de man van Exmar is het klaar. Ik zal eventjes zien wat hij ervan maakt. Rick Minnesma, hij had een aantal vlinder zitbal nog al even in deze partij. Dat docht hij nou net. Deze bal goed doen. Het is vier om niks in het voordeel van de Riep.

0: Keen, met dat mooie crystal ball. Ja, we gingen ook naar de finale toe, tussen de Riep en Exmarre.
1: Ja, Bernard Riep en Exmarre. Nou, het is een verhaal van de kat en de moes. En dan heeft Bernard Riep de rol van de kat en Exmarre de rol van de moes. Want het is een heel eenzijdige finale waarbij het Exmarre... Je kent die jongens niks verwitten. Ze staan de hele tijd prima te keersen. Doorwerk verscoorden hun best in deze finale. Maar ze binnen op een uit absoluut net op wat ze boeken in de Riepsters. En dat betreft dat Bernard Riep 4 om niks voorsprong hier. En nog steeds had. Dat wil zeggen, het wordt nog 4 om hier. Want een decisiejouwer in het voordeel van Exmarre, mede toch een paar opslagplaters van Don Riep. En ik zag nou goed Brent Timmerman de bal kweerslag. Nou, het weer 4 om niks, het is dus 4 om 1. Maar het is een hele eenzijdige finale onder nota. En je kent Exmarre helemaal niks verwieten. De jongens doen verscorend hun best. En de man die doorgelegd alles doen om punten en watjes doen de Telegraaf te krijgen. Maar je treft een tegenstander die het op en uit doen een klasse beter is. En dan houdt het op. Nou, ik zou nog wat er een keertje slaan wordt. Ik was je maar eventjes maar eventjes aan. Er komt nog een blokje bij. En trouwens, ja, ik dacht dat die bal kweer wie. Ik mag mezelf herstellen. Nee. Hij was boven, zei Lambert Leeuwen hier, de zeer vermaarde Lambert Leeuwen. Ik dacht dat het een bordje opleverde voor de man van Exmarre. Maar de bal werd al boppenjoen, dus is het net 4 om 1, maar is het 4 om niks en 6 de leek. Is het nog 6 de leek? Het weer 6 jouwer is het dus nog gewoon 6 de leek. En dat betekent dus dat Don Riep de tegenstander op 12 puntjes van de nederlaag bracht had. Oftewel, Exmarre zit op het deer, 4 om niks. Zoals jullie, Rick Minnesma, hij kent het allemaal zien. Maar een keertje, en makkert hij het al. Ik denk dat Brent Timmerman het allemaal makkert. Of kreeg Bart Leijena nog een kansje in het tussenspel? Nee. Het is hier, jongens. Het is niks. Vier niks. Zoals jullie, het zei het alles. De wand wordt even voor het kuil trogen, Matten Leijena. Hij kent de keertje uiteindelijk net pakken. En dat betekent dat de man McCoy nog een hoi houden. Dat er ontliep één van de vierde achterin volgende hier. De Jong Feintenpartij wint. In sneltreinvaart walsen zo Exmarre hinnen. Dat maakt dus tevreden wezen met de tweede prijs. En de tweede prijs is van Bolzert.
0: Oké, dan wil ik daar je bedanken voor die verslag. Dan zullen wij elkaar de volgende keer weer. En dan is het de hierbij een einde van deze uitsturing. En ik heb uit Ruud, mooie CTLO, sweet voor mijn sweet.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukt de burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt non

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond.

Maar zij het west slaat dat nou weer op. Slaat de speaker bovenop zijn kop, bier in hier. Ik gooi graag bier in hier.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moet een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van

0: Bij de afvalverwerker REC in Haas is gisteren een van de midden brandende brutsen. De REC is een gebouw van Omrin en stiert op het industrieterrein om de lange lijnbaan in de havenstad. De brandwacht schaalde grut op en hier de situatie naar zijn oorloren onder controle. Brandwacht het via de Sinske bal toe, wat er krijgt in de brandstier.
1: Dit is een grote loods waar het afval binnenkomt. En in die loods zit een grote betonnen bak waar het afval dan in leidt. En daar is brand in ontstaan. Dus in die bak mijn afval en net het gebouw zelf. Dat zit net in de brand.
2: Wat trof de brandweer om bij omkomst? Weet ik uitslaat of...
1: Nee, er waren geen vlammen aan de boerkant te zien. Wel kwam er een soort reek vrij. En het leek erop dat dat meer werden zoeën. En de reek die gaat richting Haas. Dus uit vastzorg hebben we toen ik inwenners waskogen met een NL Alert om als de les van de reek haar ramen en het warm te sluiten en de ventilatie uit te dwaan.
2: Ja, wat had de brandweer toen die?
1: Ja, we gaan grut opschaald. Aan de ene kant om de brand blussen te kennen. Aan de andere kant ook omdat het warm waar is. En dan is het zwier werkje in volle bepakking met ademlucht op, met zwier materieel. Dus het is belangrijk dat we snel oorlossen, zodat we het nog uithouden kennen. Nou, intussen blikt het ook qua reek, hè, de ontwikkeling mee te vallen. We zijn al aan het blussen. Dat kennen we met treien brandweerauto's dwaan. Die lossen mekaar aan, de manschappen daarvan. En een aantal ploegen binnen, nou weer waarom naar de kazerne, die bleken net nodig te wezen.
2: Hoe groot is die bult er, mooi afval? En hoe skedelijk is de reek?
1: Nou, hoe groot die bult precies is, dat weet ik net, maar het is een grote bult. Reek is altijd skedelijk. Daar waskorg je altijd voor. Het is altijd net zoen om dat in te ademen. Dus ja, bleeuw uit de reek, dat is altijd dus boodschip.
2: Ja, en is er ik al wat bekend over een oorzaak?
1: Nee, dat is net bekend. Het is, er zit van alles in dat afval. Dat ken ik van alles wijzen. Het ken ik dat er stoffen met olie broeien gangen of een accu misschien. Ik steer nog een beetje te gissen, hè, want we weten dat net. Het ken van alles wijzen.
0: Zijn brandwacht wordt via Sinske Bal geïmporteerd bij videograaf Jaring Rispens. De brandwacht had just toen nog oerenlang on het Nijblusnest in Haas. Intussen is bekend worden dat er nog meiwerkers van Omrin in het gebouw wieren tot de brand uit buts, maar net in rekken verwonnen.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Bij oproepacties op de Nederlandse strand worden keer op keer kilo's on zwalkafval opgeladen. De acties komen vaak van verschillende initiatiefnemers, maar de organisatie Ik Jut wil al die initiatieven bij elkaar komen letten. Op het aanbeland wie dat in elk geval al een succes. Daar had een groep van 30 jutters dit week 54 kilo onafval van een strandhelm. Uw collega's van de Waddenomroep praten met vrijwilligerskeermakers en Mijelle Westra van de Stichting Amelander Musea.
5: Nou, we kunnen nog best wel wat vinden, ja. We hebben net een stukje strand gehad waar niet zo heel veel mensen komen. Dat is veel mee. Maar nu we bij de eerste strandpavillons komen, vinden we wel wat meer. Ja, dat is ook een drukker strandgedeelte normaal gesproken, ja.
6: Hoeveel mensen doen er aan mee?
5: 30 mensen in totaal, ja.
6: Zijn die een beetje enthousiast?
5: Iedereen is hartstikke enthousiast, ja. Wij gaan eerst 5 kilometer lopen. Dan worden we getrakteerd op een heerlijke lunch als het goed is. En dan gaan we nog weer een keer 5 kilometer terug.
6: Wat vinden jullie dan zoal?
5: Ja, het is heel gevarieerd. Ik had net een paar stukjes glas gevonden, maar ook wel sigarettenpeuken en toch ook op plastic papier. Glas, dat is natuurlijk niet zo'n mooi signaal. Dat blijft altijd liggen, dat vergaat niet. En ik heb toch ook wel wat stukjes vispluis, kleine stukjes vis net gevonden.
7: Ik heb aan het begin een flesje gevonden. Zie. En dit zat in het zeewier. En een bandje heb ik ook van een schoen of zo. En ik heb ook een zakje met chili saus gevonden. Dus mooie vangst, zou ik zeggen.
8: Hele kleine stukjes, hele grote stukken. Ik heb nog een, als ik hem zo snel kan vinden, een Chinese penseel gevonden. Nou, dat soort dingen dus.
9: Een unieke vondst.
8: Een unieke vondst, ja.
7: Het zijn vooral kleine stukjes. Dus, maar het is wel leuk. Soms een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar ja, ik weet niet wat het is. Het kan plastic zijn. Als ik het niet kan breken, is het vaak plastic. Ja, dus het is plastic.
8: Eén, ik vind strandwandelen leuk. En twee, het is nuttig werk. Dus je verbindt twee dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles.
7: Ja, omdat plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen, maar toch iets te doen.
5: Ik woon natuurlijk op het eiland. Ik hou van een schoon strand en ik denk dat iedere bezoeker daar ook wel van houdt. Dus het is belangrijk dat we het strand met elkaar schoon houden en dat troep niet in de zee of in de dieren van de zee komt. Ja.
6: Kan je eens wat laten zien? Wat heb je bijvoorbeeld allemaal gevonden?
5: Ja, ik kan er wel even wat uitpakken. Net toevallig nog deze grote fles gevonden. Ik denk dat het een Duitse fles is. Het staat er allemaal in het Duits op. Het zal van iemand uit Duitsland zijn geweest. Maar hier ook een stukje vispluis. Twee stukjes zelfs. Dit heb ik ook meegenomen. Dat is een rogge-ei. Dat is weer natuur natuurlijk. Plastic. Dus van alles wat. Ja, hier zit nog een plastic tas in. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is dus van alles. Ja, heel gevarieerd.
6: En als de mensen bijvoorbeeld hier op vakantie kunnen, wat kunnen ze dan doen om dit dan tegen te gaan?
5: Nou, ik weet toevallig dat heel veel mensen die hier op vakantie gaan, die ook wandelen op het strand, zelf al een tas meenemen om troep op te ruimen. Dat doen ze al uit zichzelf, dus dat is ook een heel mooi signaal.
6: En jullie doen dit nu in samenwerking met Ik Jut. Kan je daar wat over vertellen?
5: Ja, Ik Jut, dat is een redelijk nieuw programma volgens mij. En voorheen was het zo dat er langs de Waddenzeekust en ook wel in het binnenland heel veel op zichzelf staande strandopruiminitiatieven waren. En hun willen dat allemaal bij elkaar brengen. En dat is voor ons eigenlijk ook het ideale moment geweest om daarbij aan te sluiten. Wij hebben in het verleden ook al een keer een strandopruimactiviteit gehad. Ik denk wel twee. Waar toch 10, 15 mensen op afkwamen. Dat viel dus een beetje tegen. En nu hebben we in één keer 30 man. Dus dat is een dikke verdubbeling. Nou, daar zijn we wel blij mee.
4: Alles wat je hoort daar

0: nou voor dit soort muziek, Jere, dan weten we verkonden. Een natuur waarin, en mensen die de televisie erbij onhaar, die haar als jongen mijn water erdoor, Betty Kooistra. Nou ja, je weet het wel, het is Simmerik. De natuur is volop simmers en het jouwt een soort kleur. Tussen het grien en het sjochterik, prachtig en sprookjes heftig uit alweer. Maar zo mooi en onschuldig als het liek, het is het lang net altijd. Want tafel zit hier dus lieke onschuldig als altijd. Het is natuurduider Betty Kooistra. Ja. Mooi dat ze er bent, Betty. Maar hoe zit dat bij die minder onschuldige natuur?
1: Nou, vorige week hebben we Jan Willem hier gewoon hier door luchtjes van planten en zo. Nou ja, ik ga natuurlijk weer naar de planten. En, maar planten die willen hun verweren. En ik had ook een paar hele, vooral een van de giftigste planten die we in de bermsteen hebben. Die zat er heel onschuldig uit. Dat is het Jacobs kruiskruid. En de naam Jacob die komt waarschijnlijk van de discipel Jacob de Oudere. Johannes en Jacob in de beide broers voeren in de tijd van Jezus, de donderzonen werden ze neemt naar Jacobs kruis. Die naam komt er waarschijnlijk van, maar waarom nou? Misschien alleen omdat 25 juli de dag van Jacob is. Maar Jacobs kruiskruid is heel giftig. Als er hindert het deze gielen.
0: Ja, als het plaatje nog even omheen.
2: En Jesus de Mekko Beel, toch?
1: Ja,
2: of net?
1: Ja.
2: Zo schot het er in de bermuut.
1: Ja, deze foto ga ik wijzen maken bij Burgum. En ik liet het zijn eens hoe de meerden hier heen. En als dan het stapelijk is bij de heen hier, bij de wiel, nee, ja, want dan zit het ook al in de berm. Nou, het is ook ontzettend zo giftig dat ze als een plukken worst, maar ze eens moffen aan haar.
2: Oh!
1: Want die hoed neemt gewoon het gif op wat in die plant zit. Ik ken dit woord ik net uitspreken, het ben PA's, zeggen ze.
0: Ja, maar met een soort plukken wollen?
1: Nou ja, voor mij hoeft het net.
2: In een vaasje misschien?
1: Ja,
2: of?
1: In de vaas, maar ja, dan, toch, ik ben hier eens twee dagen voor.
0: Ja, maar als ze giftig binnen, zoek ik helemaal zitten in deze steen, alsjeblieft.
1: Als er dan biestje is en dan zou ze volle bijen erop zitten. Dan denk ik van, hoe ken dat nou? Ding is dat giftig, zelfs de hunding is er giftig van.
2: Echt?
1: Ja.
2: Maar wat krijg je dan? Stel, ik denk, oh, ik zet het in de vaas en ik pluk het.
1: Meestal het gif wat het Jacobs kruiskruid had, dat neemt ze op, dat komt in je lever en gaat er net weer uit. Het is een stapelgif. Dus alle keren als je er wat van binnen krijgt, dan het stapelt op.
2: En als dat te volle wordt, wat krijg je dan?
1: Vooral hinders en kaaien er heel gevoelig van. En er zijn zelfs hinders die er op een gegeven moment deel. Och,
0: ja. Maar wacht even, dus zegt van zelfs de hunning daarvan is giftig. Maar hoe weet ik nou dat in mijn potje hunning...
1: Nou, als je hunningbijen hebt, die op een of andere manier... De hunningbij zelf, de volwassen bij, had er zelf net volle les van. Maar dat is vooral nog voor de larven. En die worden natuurlijk voerd met hunning. Maar zo die bijen, die beesten, die weten dat gewoon. Die hagen met zijn gevarieerde hunning. Dus dan krijgen ze minder in hun systeem, zeg maar, dat ze de deel beginnen.
0: Ja, maar dat vind ik best voor die larven, maar het ging hem nog even om mij. Hoe had ik een brokje met hunning neer?
1: Nee, dat is te min van René, dat is toen net wat verkrist.
0: Oké, ik maak hem niet al zwaar, Betty.
1: net waar. Want de meesten weten vaak zelf wel wat ze willen net hier te kennen. Dat is ook het gevaar van Jacobs kruiskruid. Het is heel bitter. En als het in de grijden steekt, dan eten de kaaien en de hinders, die eten er gewoon omheen. Het bloed gewoon steen. Maar als het meer wordt en komt in het heer, dan wordt het droger en dan herkennen ze het niet meer. En het gif wat in dat kruiskruid zit, dat bloed giftig. Ik had het droog is. He, als je dan boeteblommen hebt en die mens, die ben ik giftig, die bloed ik steen in de grijden. Maar die meer wordt, dan is er niks aan de hand, want dan werkt het gif niet meer. Maar dat is bij Jacobs kruiskruid net zo. En als ze het dan opeten, ze herkennen het net. En het ze eet het op en dan komt het in het lichaam en dan stapelt het langzaam, maar zeker stapelt het in de loop van de jaren stapelt het op.
0: Nou maken ze er wel een beetje benauwd van.
1: Ja,
0: misschien wel voor het vee.
1: Maar dat is nou het nadeel van het kruiskruid, dat het in het heer zit, dan weten ze het net. Ze proeven het net, ze

0: hij neemt zoveel gif op dat hij zelf als vlinder nog giftig is.
1: Jee.
0: Maar toch wordt hij eten. Want zeggen, alles had in de natuur een functie.
1: Ja.
0: Je kan nooit zeggen van dat had je nut, want dat besteedt net. De koekoek eet ze. Maar als jonge roepjes, als ze nog net zo volle geef hebben, dan redden de migremmels ze mij.
2: Oké.
0: Dus, maar een koekoek die is bekend, die eet giftige en hierige roepen.
2: Maar nog even, als ik nou gewoon mij de baas ben, aan het keurien ben, oer een paard en de shit dit. Gewoon de kont.
0: Ja.
2: Nou, maak ze dicht bij me horen.
0: Nee, laat ze maar gewoon een bedel en gewoon een 7-6 en niet zijn grote giel neer. Even net aankomen. Gewoon bedel rennen. En ik net al de bang meisjes, maar ik leren. Vind ik bij maar ik leren dat ze bepaalde dingen afdoen. Maar ik krijg dat bijvoorbeeld brandnuddels. En dat weet ze gauw genoeg.
1: Ja.
0: Berenklauw, grote berenklauw. En dat kerst ik wel leren van hele hegen net aankomen. Dan deze maat ze kunnen afdoen.
2: Dus we moeten er goed mee omgaan, maar we moeten het ook weer net oedruwen.
0: Nee, net oedruwen, want ik zeg ik altijd, alles in de natuur had een functie. Ik het Jacobskruiskruid. Het had er altijd wessel in en het is nog een beetje uit balans.
2: Zijn er nog meer dingen in die berm dat we goed om denken, mannen?
0: Dat valt mij, hè. De gewone berenklauw bloeit op het moment. Maar dat is een heemse, dus daar hoest ik net bang voor de wijn.
1: Ja, die misschien is dus minder giftig eigenlijk?
0: Ja, ja, ja. Ja. En de wilde peen, he, bloeit volop. De wilde wortel, die is de koerel, die hele mooie.
2: Ja, maar die fijne maas.
0: En het Sint-Janskruid zit in de berm. Nou ja, en de gehezen. Maar ja, als je een hele mooie sluitende berm hast en dus krijgt het met lang dat helemaal sluitend is, dan komt het Jacobskruidkruid er net in, want het is een pionier. Die moet even een eerlijk plakje hebben. Wat zie je het? En het grijze, dat is dan slaat dan op de sierpluizen van Jacobskruiskruid.
2: Okay. Maar bist u het zoeken dat ze hem toch beter net in de vaas zetten?
1: Ik wil hem absoluut net in de vaas.
2: Nee.
0: Ik wil hem mooi zien.
2: Mooi in de berm steen. Ja. Maar vooral dat het zo'n hele strook is. Dat is natuurlijk een geweldig gezicht.
0: Ja, dat lijkt het hartstikke mooi. En daar zetten saafvolle bijen op. Dus, en orenbeestjes.
2: Dan had het in elk geval zijn functie. Maar wij weten nou ik wat voor functie het net had. Wij moeten er vooral van afbloeien.
0: Gewoon van afbloeien.
2: Nou, het is mij helemaal helder.
1: Ik wil nog één keer dat liedje Blommenbellenboekje van die.
0: Ik ga nog een dit is een heel oud boekje vanuit het Engels, van de Flower Children.
2: Kinderen van de zomer.
0: Van de zomer zit ik het Jacobskruiskruid zit er ook in. Er zit bij, de zomer is al haast voorbij. Het wordt zo nat en koud. Maar zelfs dat in de herfst mag jij genieten van mijn goud. Ik weet dat ik er tegen kan, dat regen mij niets doet. Langs elke weg kan, wacht ik dan dat ik jou heb ontmoet.
1: Prachtig, Betty.
2: Betty, die kan ik nog declameren.
1: Ja, prachtig.
2: Fantastisch. Ja. Nou, dank u wel en tot een horeca hier dan maar, denk ik. Hè?
0: Prima, dobber.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De Eredij is de Orenet en dit is kamerspeler Ivan Henstra, maar wij de Zachterkaam, de nieuwkeerige inwoner van Sorius TV. Zo is nou gedacht verheerd worden, maar hij speelt nog heel te meer bij Cambuur in de basis. Zij bij de besletten oefenwedstrijd tegen Rode SC, juist de midden, dit Cambuur met 2-1 won. Het ligt erop dat Henstra zijn debuutmeisjes wil in de Eredivisie en hij zocht er niet uit.
2: Ja, natuurlijk. Van jongs is natuurlijk de droom om in de Eredivisie te voetballen. En dat is dan bij Cambuur promoveerst. En dan dit seizoen in de Eredivisie, maar speel je daar. Ik heb het alleen maar naar uitzien en ik ga er echt heel prettig zien.
3: Hoe bijzonder vies dat? Want ja, daar is nu natuurlijk 50 wedstrijden in de KKD spelen. Daar is mooie potjes spelen, doelpunten maken. Maar de Eredivisie is wel echt wat oors?
2: Ja, natuurlijk. Het is een niveautje hoger. Betere spelers. Het is, ja... Komt meer rond, denk ik, in het spel. Dus voor mij ik fijn. Ja, ik had er gewoon zin in en ja, ik in het zin.
3: De Vistwol bij een club als Cambuur dat er altijd concurrentie is. Die hier is Flinier van Big League's Ishim Ferra. Nou is er weer een jongen uit Frankrijk kwam. Er komt misschien nog een boetenspieler. Hoe schust dan naar die kozen?
2: Ja, ik denk het lijkt natuurlijk om mezelf. Als ik het goed doe, dan speel je gewoon. Ik denk dat het goed is als, als concurrent had. Ik heb een beetje mijn vergelijkje en dan maak ik de score beter. Dus ja, het is alleen maar beter en ik maak het gewoon voor mijn eigen kwaliteit nu.
3: Hoe gaat het dan nou tijdens de tariering?
2: Ja, wel aardig. Je hoort weer wat moeilijk. Moeilijke wedstrijd. Ik zie meer wingback. Maar ik denk dat ze kort stil en het zien Excelsior. Dat gaat wel aardig. Het is nou gewoon minuten in de been krijgen en fit worden.
3: Ja, Tjen Koortse Tillen, twee hele mooie doelpunten. Tuurlijk, het is Tjen Koortse Tillen, maar ze zit er mooi in. Tjen Excelsior een doelpunt. Wat dat onbelangrijk, bist liekest in vorm te wezen?
2: Ja, wat ook net geliek is natuurlijk. Maar ja, ik viel me goed en ik had er gewoon zin in. Dus ja, dan komt het er beter uit.
3: Als ding oorsdien als verliener?
2: Ja, ik had heel veel in de voorbereiding. Had ik nou voor het zomergang had ik vol om mezelf werken, volle hut erin, echt fit worden. Dus ja, ik had nou... Op zich veel goed. Ik had net heel zwier, dus ja, dat had alleen maar voordeel.
3: Ja, van tevoren wie misschien ik meestal die toch, nou ja, Ivan Henstra, maar ik wie Bekooistra, die kan misschien wel verhierd worden om een KKD-ploeg, dan kies een minutenmeidje. Toen dacht ik, nou, dat vind ik op zich een logische gedachte, maar noto tariering hem zo ontwikkeld. Bist dan volgens mij volle meer ja, in beeld om gewoon basisspeler bij Cambuur te worden?
2: Ja, ik hoop het wel. Mijn doel is natuurlijk om dat hier weer te meiden en hier in de basis te spelen. Dus daar ging ik voor. En ja, wat ik al zei, mijn eigen kwaliteiten, maar ik gewoon verbeteren. En uiteindelijk ja, hoop ik dat ik volle kan spelen.
1: Ivan Henstra, nieuwtjenier en speler van Cambuur. Hij komt van Sorius TV. Johan Plat is de trainer van Cambuur. En hij is wie is mij, Ivan Henstra.
4: Ik ben een heel groot fan van Ivan Henstra en ik verwacht heel veel van hem. En ja, dat zie ik vanaf dag 1 zie ik dat terug, dat hij dat kan en dat hij dat moet gaan doen. En ik denk dat hij mooi kan verrassen in de Eredivisie.
3: Want jij vindt hem goed genoeg voor de Eredivisie?
4: Zeker, ja.
3: Wat zie jij in hem? Waar ben je zo positief over?
4: Ik zie een jongen die snelheid heeft, die een heel goed linkerbeen heeft, die, mag ik nog niet zeggen, maar ook een goed rechterbeen heeft. En ja, gewoon dat kan een hele complete buitenspeler worden. Aan de binnenkant moet hij nog wat verbeteren, hij moet nog vaker buiten omgaan, maar dat is een jongen met heel veel potentie.
1: Zij de trainer van Cambuur, dat is Johan Plat.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren.
0: De dag is voorbij.
1: Zieke of gehandicapte bank en een joert op de vleerbasis van Leeuwen voor Iendij pilootwezen. De stichting Hoogvliegers giert het hele jaar Vleerveld medel om Bern, een ondervindend jam die ze neerwerveert te zullen. In de laatste 20 jaar had ze op deze wijze al 14.000 Bern een mooie dij beslagen. En joert is dus in Leeuwen. Verslag jou Jantine Weidenaar, die is direct bij. Jantine, een goeie middag.
6: Hey, goeiemiddag.
1: Ja, wat valt er te beleven in op dit stuit?
6: Nou, van alles en nog wat. We staan nu bij een van de hangars. En op dit stuit komt krijgt een van de vleer terug een oor. Ze zien wat vertraging van hem oor. Want nou, is dat in het waarbrugd wil je het weer wat diezig, wat bewolkt. Net alleen nog hier, maar ook bij de orenvleervelden dat ze bij komen moesten. Dus ze staren gewoon komen de vleer terug hier oor op Leeuwen. En ik zal net voor dadelijk vragen wat voor vleer terug altijd binnen. Want Koenraad Balt van de organisatie van de Stichting Hoogvliegers. Kun jij ze identificeren wat hier nu staat?
7: Nou,
5: dit zijn, ja, de, wat er net geland is, is een Cessna, klein vierpersoons vliegtuigje. Wat ernaast staat, weet ik niet precies, maar twee motoren vliegtuigen, ook vierpersoons. En daar gaan de kinderen straks in mee vliegen.
6: Ja, dat zijn kleine vliegtuigjes. Er zijn heel veel kinderen. Hoeveel kinderen zijn er vandaag?
5: We gaan vandaag 60 kinderen een onvergetelijke dag bezorgen.
6: Ja, en er wordt gezegd, ze worden piloot voor een dag. Hoe letterlijk moeten we dat nemen?
5: Ja, hoe letterlijk moet je dat nemen? Als de kinderen in staat zijn, dan mogen ze onder begeleiding van de piloot zelf ook even sturen. Als dat echt kan. We hebben natuurlijk ook kinderen die een aandoening hebben die dat helaas dan niet kunnen. Maar als het mogelijk is, mogen ze ook zelf even sturen onder begeleiding van de piloot.
6: De sfeer is goed. Dit zijn bijzondere dagen. Jullie doen dit al jarenlang. Jij als vrijwilliger, wat maakt het voor jou zo leuk om dit te doen?
5: Ja, als je ziet hoe blij de kinderen zijn en ja, de glimlach die je krijgt, de dankbaarheid die je krijgt en, ja, he, en dat we dit in samenwerking met Defensie hier op Leeuwarden mogen doen, dat geeft zoveel voldoening. Dat is onvergetelijk.
6: Daar doe je het voor. Ik ga snel even kijken bij een van de kinderen die mee mag. Die zit nu, Jacob, die zit in een hele mooie wooi van de Koninklijke Marechaussee achter het stuur. Stijn, hoi. Ja. Goedemiddag. Wat ben je aan het doen?
7: Aan het autorijden.
6: Aan het autorijden? En in wat voor auto zit je?
7: Politiewagen.
6: Hoe stoer is dat?
7: Super stoer.
6: En wat ga je nog meer doen vandaag?
7: Vliegen.
6: Vliegen? En heb je al gezien de vliegtuigen? Welke zou je willen van de twee die er nu staan?
7: De blauwe.
6: De blauwe is wel mooi, hè?
7: Ja.
6: En wie mag er dan mee?
7: Mijn moeder.
6: Mijn moeder. En want je bent hier met je moeder en wie nog meer?
7: Mijn vader en mijn zus.
6: Mogen die dan niet mee?
7: Mijn vader niet. Misschien mijn zus.
6: Durft je vader niet?
7: Mijn vader durft niet.
6: Jij wel, hè?
7: Ja.
6: En misschien mag je daar ook wel aan het stuur. Zou je dat wel durven?
7: Ja.
6: Je bent volgens mij heel, heel erg veel zin in. Ja. En wat ga je nog meer doen? Want ik zie ook nog allemaal andere dingen. Ben je al in de helikopter geweest?
7: Ja.
6: Hoe was dat?
7: Superleuk.
6: Wat heb je daar mogen doen?
7: Ik ben al boven geweest op die ding.
6: Oh, en heb je ook met de mensen gesproken? Je hebt nu ook een hele stoere meneer naast je zitten. Wat vertelt die allemaal?
7: Veel dingen over die wagens.
6: Oké, even kijken die stoere meneer ernaast. Hoe is het voor jou om dit te doen op een zaterdagmiddag?
8: Nou, voor mij is het een hele leuke middag. Ik kan heel veel mensen heel veel dingen vertellen over het mooie vak wat we doen. En alle jongens zijn ook hartstikke, en meiden ook, zijn ook natuurlijk hartstikke tevreden met wat we allemaal vertellen en zo. Heel enthousiast en daar krijg ik ook heel veel energie van.
6: Ja, dat snap ik wel. Hey, heel veel plezier. Ik zou niet wegrijden met deze auto. Heb je al gevraagd of de sirene, hebben ze een sirene in deze auto?
9: Ja.
6: Heb je al gevraagd of die aan mocht?
9: Mag die aan?
8: Ja hoor. Mag je even op die knop drukken?
6: Denk even op de knop. Hey, veel plezier, Stijn. En ik geef me nog even waarom, want ja, dit wordt natuurlijk bij de vleermbasis dien. En dat kind net Samar, want net elke nieuwe mooi Samar natuurlijk is de basis op. De feestje werkt het mooi om deze hoogvliegersdagen. Peter de Jong, commandant. Ja, waarom doen jullie eigenlijk mee aan deze dag? Want ik zie hier ook heel veel personeel. Het is voor jullie ja, een extra dag, als het ware.
10: Het is voor ons inderdaad een werkdag. Maar volgens mij heb ik hier Koenraad horen zeggen dat er 60 redenen zijn om hier te werken vandaag.
6: En die 60 redenen, heb je al met een paar mensen gesproken?
10: Ja, ik heb een heleboel al gesproken. Ja, dat is, kijk, je ziet mij de hele tijd rondlopen. Ik probeer alles te coördineren. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Dus dan kan ik inderdaad met de mensen, maar ook met de kinderen even in gesprek gaan. Ja.
6: En is het al lastig om het personeel klaar te krijgen om zo'n dag te organiseren? Want ja, het is een zaterdag, het is prachtig mooi weer.
10: Nou, dit is wel de makkelijkste taak van een commandant. Normaal moet ik ze inderdaad echt nadrukkelijk aanwijzen. Hier heb ik eerder vrijwilligers dan dat ik een datum van uitvoering heb. Dus dit is de mensen na vandaag zeggen ze van zet mij maar op een lijst voor volgend jaar. Dus dit is een makkie voor een commandant.
6: Nou, wat kunnen jullie bieden hier op de vliegbasis? Natuurlijk ook al de beleving, want de meeste mensen komen hier niet iedere dag. Hoe ga je daarmee om als commandant?
10: Ja, die is divers. Want ik hoorde net van de vliegers, die willen dit heel graag in hun logboek hebben. Nou, de kinderen die worden piloot voor een dag. Dus wat dat betreft, en de mannen van mij, ja, die vinden het geweldig om die dag te bezorgen. Dus wat dat betreft is het intent is voor iedereen anders. Maar ik zie alleen maar lachende gezichten.
6: Zo meteen gaan ze mee in de vliegtuigen. Er zijn geen vliegtuigen van Defensie bij, hè, waar ze in kunnen.
10: Nee, er zijn geen vliegtuigen van Defensie bij. Wij zijn alleen maar gast hier vandaag. En we bieden het platform aan. En ik ben ook platformcommandant. Dus vandaar dat ik ook hier aanwezig ben.
6: Toch daar binnen in de hangar nog een F-16. Daar mogen ze wel even in.
10: Ja, daar staan nog twee F-16's voor opleidingsdoeleinden. Voor toekomstige monteurs. En daar mogen ze uiteraard keurig in kijken. Ja hoor.
6: En hoe gaat dat? Want ik zag u al rondlopen. Hoe groot zijn de glimlachen? glimlachen in de F-16?
10: Nou, hartstikke groot. Ja, ik probeerde. Ik was toevallig, toen jij me spotte, was ik inderdaad met een blinde jongen bezig. Ja, die moet gewoon erin zitten en voelen alle knopjes, zodat hij ook een beeld kan vormen van wat. Ja, hoe ziet zo'n F-16 dan aan de binnenkant uit? Maar je ziet, er worden alleen maar foto's genomen. Ja, dat is, al ga je in een stilstaand vliegtuig zitten, nou, dat vinden ze prachtig. Ja hoor.
6: En foto's nemen, normaaliter op zo'n vliegbasis is alles heel erg beperkt, maar dat mag gewoon, hè?
10: Ja, ik heb begrepen van de specialisten, want ook daarin laat ik me leiden dat er vandaag overal foto's genomen mogen worden. En dat is toch prachtig. Anders moet ik tegen de moeder zeggen, nee, hier mag dat niet. Ja, die ziet de zoon of dochter met een enorme glimlach in een vliegtuig of in een, bij een Apache staan. Gewoon foto's nemen, dan past het ook, dan heb je ook nog een mooie herinnering aan deze dag.
6: Kijk, Koen de Raad, de dag is met iets wat vertraging begonnen. Hoe laat mogen de eerste kinderen hun pilotenbrevet halen?
5: Nou, de piloten die nu binnen zijn gekomen, die worden even gebriefd door de luchtverkeersleiding. En zodra dat gedaan is, dan gaan ze de lucht in.
6: En in Friesland, waar kunnen we ze zo meteen zien?
5: Ja, voornamelijk in Noord-Friesland. Dus zie je een klein motorvliegtuigje, zwaai vooral even.
6: Ja. En ik neem aan, jullie gaan blijven allemaal op de grond. Jullie gaan niet mee.
5: Nee, wij blijven gewoon met beide benen op de grond staan.
6: En blij daarmee of had je misschien Citykrim zelf ook nog wel even willen vliegen?
5: Nee hoor, ik geef graag mijn plekjes aan de kinderen. Dus wij blijven mooi op de grond en de kinderen mogen in de lucht genieten.
6: Tjug. Ja, het is nog even wachtje dus van dat die eerste bij een echte de loft ingaan. Ik zie Stijn al niet meer. Die is uit de Marseillaise autodraaf, Jacob. En ik denk dat die richting de spuitauto van de brandwacht is. Of toch nog een keer de Apache. Of de patat. Ik jij hier van de commandant. Dat Rick Patat is. Nou, het feest kun je net op. Dus geniet ze hier van die 60 ben die hier voor iedere piloot worden. En mochten ze hier van die vliegtuigen dus zijn, ik zou even zwaaien. Misschien even een foto maatje, want het is dan wel een hele bijzondere dag.
1: Hartstikke mooi. Jeltje de Wijnaar op de vliegbasis in Leeuwarden. Dank u wel.
9: Het

0: te spielen.
1: Yes, hier.
2: Alles wat te spielen.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Bij Sjoukje en Roelof Bakker in Wolvegeer kun je in museum het Kiekhuis. Waarom in het wiet? Want ze wen je net alleen nog daar bij die oude bakkerij. Maar ze leerden bezoekers ook roen in dit pure stukje nostalgie. Welkom beiden.
4: Ja.
3: Mooi dat je hem er binnen.
4: Nou.
3: Wat voor museum heb je?
4: Nou, het is eigenlijk een museum. Het is ooit begonnen met het verzamelen van blikken. Ik was een jaar of 17, 18. En toen kocht ik mijn eerste blik. En dat blik, dat staat hier toevallig op de tafel.
5: Oh, net toevallig, ja.
4: Dus dat is een VS peperment blik van de firma Van Sloot uit Harlingen. En daar is het allemaal mee begonnen. Het is eigenlijk helemaal uit de hand lopen.
3: En is dit een gezamenlijke hobby van Jim Sjoukje? Of is het vooral Roelof?
6: Nee, Roelof is er wel mooi begon.
3: Ja.
6: En, maar ik... Ja, toen wij verkering kregen, ik vond het direct al hartstikke leuk. En we gingen samen naar de markt en op zoek naar leuke blikken.
3: Dus dat wie ik met die in een gezamenlijke hobby van je, in mijn relatie.
4: Ja.
3: En wat brengt dat dan, dat je gezamenlijk op een struim binnen?
6: Nou ja, ik zeg ze altijd wel van, nou, hij had wel geluk met mij.
3: Ja.
6: Want dat ik het net leuk vond, dan kwam er net een verzameling.
5: Oorzom toch ik wel, hè?
6: Ja, dat is weer.
5: Ja, ook gelukkig.
6: Dat is weer.
3: Nee, maar dat is zo. Je versterken mekaar.
6: Je versterken mekaar.
3: Ja, en daar trok in het groeien. En als we nou naar je museum gaan, wat beleven we daar al hier?
4: Nou, het is een, want het was van oorsprong een bakkerij. Maar toen wij er kwamen wonen, de laatste bakker die werd ziek en die kwam in een sanering. En alles van de bakkerij moest eruit. Werd eruit breuken. Dus de open en alles werd eruit breuken, want er mocht nooit weer een bakker in.
3: Oh, mocht nooit meer een bakker in? Wat dan?
4: Nee, omdat het in de sanering kwam.
3: Oh, zo.
4: Ja, hè. Maar dat is dus niet helemaal lokt, want wij heten dus bakker van achternemen. Dus,
3: ja. Ja. Er is toch nog een bakker in kamer.
5: Dus die werd net fatsaneerd.
4: Nee. En, maar toen wij er kwamen wonen, en dat is meer dan 40 jaar geleden, was dus een sigarenwinkel. Dus Sjoukje had dus nog...
6: Zie je hier sigaren verkocht?
4: Ja.
3: Oh ja?
6: Rokerij verkocht, kranten, nou ja, tijdschriften en snoepgoed.
3: In dat mooie oude...
6: In dat mooie winkeltje.
3: Ach, wat leuk.
4: Alleen, wij hadden dus natuurlijk die verzamelingen blikken. En op een gegeven moment, we hebben dus een winkelinterieur gekocht van een kruidenierswinkel. Dus we hebben ook ondertussen een kruidenierswinkel. We hebben een oldschool lokaaltje, een bakkerswinkeltje. Een winkel onder de mom van hoedenpetten en dameskorsetten. We hebben een speugeld winkeltje. Het is allemaal een verzameling blikken.
3: Dat hebben we al hier in ieder museum.
4: Ja. Reclameborden.
5: Maar dat hier denk ik het Kiekhuis.
4: Het Kiekhuis, ja.
5: En het is dus om naar te sjen.
4: Ja.
3: Ja.
4: He, want toen wij open gingen, en dat is in 1988, gingen we dus open. En toen zeiden we, ja, museum vinden we eigenlijk maar een zwaar woord. Het is eigenlijk gewoon een
3: dat
4: huis.
3: Dat klinkt zo serieus.
4: Ja, ja. Ja. Het klinkt zo serieus. En dus,
6: ja, het is gewoon een huis om...
3: Om te kieken.
6: Om te kieken. En nou ja, het stellingwerf is natuurlijk kieken.
3: Ja. Ja.
6: He, net sjen.
3: Nee.
6: Kieken.
5: Ja.
6: Dus wij...
3: Je hebt een eigen term betocht.
6: Ja. Helemaal.
5: Maar doe het van de week even doorheen. Toen dacht ik, een bakkerijmuseum. En ik hier wel zien Medemblik Westing.
4: Ja.
5: Bakkerijmuseum.
4: Ja.
5: En dan als je boeten steen, dan roep je al dat je het bakkerijmuseum inkomt. Maar bij hem is het Sjen. En
6: ja, maar het is net een bakkerijmuseum.
4: Nee,
3: helemaal ik had het in de gaten.
6: Ja. Het is gewoon een kiekhuis. En daar ben gewoon al je verschillende soorten winkeltjes.
3: Maar al je in die nostalgie. Al je in dat nostalgie.
5: Ja, ja. Ja, beetje ot- en zienachtig.
6: Ot- en zienachtig. Beetje us grootmoeders tijd.
3: Ja.
6: Zeg maar.
3: Ja, wat gezellig.
6: Ja, het is heel gezellig. En iedereen die het komt... vindt het eigenlijk ik hartstikke leuk.
3: Want wat jouwt het in deze tijd, de vrouw verhoor, het zou het, er komt van alles op je. Oh, is het dan voor meesken ik noffelijk om weer even in de vertrouwde oude wereld te stappen misschien?
4: Ja, en want het is ook de tijd, zeg maar, dat meesten hadden nog ten eerste nog oog en oor van elkaar. En respect naar elkaar toe.
3: Ja.
4: Maar ook geduld. Hè, want die kleine winkeltjes, nou ja... alles werd voor je afleugen, alles werd voor je gedaan. En meesten we konden elkaar. Het begon natuurlijk ook al met een praatje van... nou, hoe is het met je moeder? Of hoe is het met je vader? Of hoe is het... je kon elkaar. Dus dat...
3: Ik zit even in een Little House of the Prairie. Ja. Hier is echt zo'n winkel.
4: Ja.
3: En iedereen kent elkaar en praat nou komen. Zo je dat natuurlijk vroeger, hè?
6: Ja, maar ja, dat wie je overal.
3: Ja.
6: En toevallig, wij wonen toevallig in Wolvegeer. Dus daar hebben wij het museum begonnen.
5: Ja, ja. Maar dat viel een heeg gehaalte wezen van, och heen, ja.
6: Ja, zeker.
5: Want meestal dat erop als ze wat zo, want verderop zag ik nog de droste blikjes steen, de cacao.
6: Ja.
5: Maar dit ben echt de orde.
3: Ja, die is Beppe, hek.
6: Ja, dit is een echte orde.
3: Ja.
6: Dit is het droste blikje, zeg maar, waar vroeger dus de cacao in siert, cacao. Want flessen chocolademalken nee. Kon je net kepen, nee. Dus je moest hem gewoon lassen. Cacao-keepje. Maar helemaal in het begin, toen zit er een reet kruske op een mouwen.
3: Ik zag het.
5: Oh, ja.
6: Van
5: ja.
6: De verpleegster.
5: Van de verpleegster.
6: Ja. Ze woonden het eigenlijk.
5: Een beetje als een soort medisch.
6: Ja, dat het wat medisch wie, dat het gezond wie. En het zal wel gezond wisten, hè. Maar ja. Uiteindelijk mocht dat helemaal net.
3: Nee, dat reerde kruis
6: mocht helemaal net.
3: Dat is je medicijn.
6: Nee.
3: Nee.
6: En het reerde kruis is natuurlijk beschermd.
5: Ja.
6: Dus
5: ja.
6: Toen moesten die reerde kruisjes er al. Maar er zijn natuurlijk wel wat blikjes in omloop.
5: Ja.
6: Nou ben we al 50 jaar aan het verzamelen. En we zijn nooit per ongeluk in het komen met een reerde kruis.
5: Het is een collector's item.
6: Het is een collector's item.
3: Wauw, dus het is echt heel bijzonder.
6: Ja, we hebben hem eigenlijk nog maar krek. Oh. We hebben hem dit hier gekocht of niet?
4: In november.
6: November wien we naar de verzamelaarsbeurs. En Destonger. En dit is echt een blikje voor de Nederlandse markt. Dus,
3: welke tijd hebben we het hoor?
6: Nou.
4: 1905.
3: 1905.
5: Die oren, dat kruis gehoord, die liek het volle orde.
6: Ja, die liek het orde. Want ik denk dat deze gewoon nog heel goed op post is.
3: Ja. Ja. En dat die bijzonder is.
6: Ja. Nou ja, dat wisten ze toen nog net natuurlijk.
3: Nee, maar cacao wordt altijd nog broekje wurg. Toch is een cacao ceremonies. En het had toch een
5: ja,
3: soort.
5: Ja, dat is wel hip.
3: Het had een soort. Ja, hele spirituele sessies worden er bij jou. Maar ik ken het nog inderdaad van Isbeppe, die het zelf. Mijn cacao en een beetje anijs.
6: Ja.
3: Ja, en dan maken ze dan en malken, zo lekker een beetje suiker.
6: Ja. En dan dus kring je jongens, in de winter kring je lekker beker chocolade malken.
3: Nou, het had in ieder geval al effect van dat.
6: Ja.
3: Rustgevende, gezellige.
6: Ja,
3: wat is nou leuk ik, om een meest. Want je ben je daar. Net in die bakkerij of natuurlijk. Maar daarnaast neem ik hoor.
6: Ja, nou ja, in de coronatijd hebben we eigenlijk de bovenverdieping van ons huis helemaal verbouwd.
3: Ja.
6: En daar hebben we dus een kamer, een sliepkamer en douche en toilet.
3: Ja.
6: En beneden hebben we ons keuken.
3: Ja.
6: Maar voor de rest is alles beneden. Nou, van het museum.
3: Dus je ben je echt haast in het museum?
6: Ja.
3: Ja, dat is toch echt bijzonder. Je bent zelf
5: museumsteken.
6: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. En je liet dus ook de meeste daar rond. Er is net iemand oorzitten, dat doe je hem zelf.
6: Ja.
3: Wat vind je hem daar zo leuk om de meeste daar te ontvangen?
4: Nou, kijk, ten eerste wil je natuurlijk zelf graag die verhalen vertellen. Want, want het lijkt wel dat we natuurlijk dingen verzamelen, maar we verzamelen en verhalen.
3: Ja.
4: En, maar dat is het mooiste, dus om die verhalen te vertellen. Maar we kregen ook heel veel verhalen terug.
3: Ja.
4: En we hebben Rome. Dus dat is ook mooi. En die verhalen kun je ook weer durven vertellen.
3: Ja, wat is nou zo'n verhaal dat je denkt, dat is mijn bibelen?
4: Nou, vorige weken, misschien kun je ook nog wel even zeggen over dat strooppot.
6: Ja, wij vertellen ik altijd een verhaaltje over de strooppot. Vroeger ging je mooi een strooppotje naar de winkel om een vullen te leggen.
5: De kanij scherp in.
6: Ja, de kanij scherp
3: in. Doorsem, ja.
6: En dan hingen ze een grote lepel en dan draaiden ze de scherp in het potje. Ja. Dat raam van de lepel al. Nou, als je zou doggen, dan giet het er net al.
3: Nee.
6: Dus het werden er indraaid. En dan zeiden ze van, nou, jochen toch centen graag.
3: Ja.
6: Nou, en zo'n. Nou, het jeelt zit onder in de pot. Nou ja, dat vertelde dus in je huis. Want die in haar ouders in vroeger een kruidenierswinkelhand. Dus ja, dat ben wel leuke verhaaltjes.
3: Leuke grapjes eigenlijk.
6: Ja, dus ja, dat als er dan weer oren mensen komen, ja, dan nemen we dat. Ik ben
5: Nog hebben we een soort van museum. Een keer kreeg ik al waar Kwadlin dat blikje nog kocht. Jim ging ik nog iedere keer terug met het uitvrijdje van de collectie?
4: Nou ja, toevallig kieken. Want we zijn nu sinds een jaar of 8 een stichting. En heel veel spul wat we dus verzameld hebben, dat hebben we zelf gezocht en betaald. Ja. Maar sinds een jaar of wat, omdat we ook een stichting zijn, kunnen we ook nog wel eens wat spullen overnemen van andere musea's. Nou, toevallig gisteren ben ik naar Utrecht geweest, naar het Centraal Museum. Want die hadden dus nog een heel mooi, toevallig ook van Drosten, maar dan een reclame kleden, zeg maar.
5: Oh ja. En, dat is een geëmailleerd ding.
4: Nou, dit was, ja, ze zijn heel veel geëmailleerd, maar dit is van glas.
5: Oh.
4: Van glas. En een mooie liste. En die hadden ze dus over en die wonden ze dus wat afstoten. Nou, en toen dacht ik van, nou, dat past wel bij onze collectie.
3: Dus weer een mooie topstick erbij. Ja.
4: Weer een mooi topstick erbij. Nou, en het past mooi bij onze droogste.
3: Ja. En wat nou denkt van, ik wil daar eens even zien, Bichelkje en Roelof in Wolvengeer. Wanneer ben je hem iepen? Hoe kan mensen hun oor melden? Hoe gaat dat is je werk?
4: Nou, we zijn in ieder geval de eerste zondagmiddag van de maand altijd open. En voor de rest op afspraak.
3: Ja.
4: En maar op afspraak, dat kan, want we hebben een ticketsysteem. En in dat ticketsysteem ben we in principe elke woensdagmiddag, donderdag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open. Behalve als we wat anders hebben.
3: Ja, want je maakt tickets voort.
6: Ja, je moet ook even een uitstap.
3: Ja,
4: of we hebben een grote groep in het museum, maar ook heel vaker voorkomt, dan zetten we het dicht.
3: Ja.
4: He, maar het kan ook eens een keer op man. He, dat merkt niks uit.
5: Maar je nog ik mee aan de Open Monumentendag en de Museumdag en al wat soort activiteiten.
4: Ja, daar doen we allemaal aan met.
3: Dus dan mag je even naar die website.
4: Ja.
3: En hoe heet die website?
4: Kiekhuis.nl.
3: Kiekhuis.nl, dat schrijft dus K-I-E-K-H-U-U-S. Kiekhuis.nl. En dan kiest hij dus ook even. Van, hey, dan wil ik even komen.
6: Ja. En altijd net, dan kan je altijd in België.
3: Ja.
6: Dat hindert ik niks. En dan kan je altijd even.
3: Ik jij het wel. Je bent dan al correct als het winkeltje van vroeger. Je haalt nog ondacht van de klant.
6: Ja, precies. Inderdaad.
3: Nou, geweldig. Echt superleuk dat je mee met Osco woont en je erover vertellen woont. Sjoukje en Roelof Bakker van Museum het Kiekhuis in Wolvengeer.
4: Ja, graag gedaan.
5: Hartstikke leuk. Ja.

0: wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en halven. Alles wat
1: te spelen. De dij voorbij.
2: Het is naast Tsjernelien dat het lippen van podiumbist Ted Roosendaal toch een stom ongelokje op de kopkamer zien. Ze glieden uit op een glas troepje vol efteroer meierhollen op een stem. En het gevolg weer een hersentrauma. Serieuze skeeën on het brein. Ze liepen jarenlang in het zuster. Ze hoeven geen prikkels veneren, hier geen energie en hier pine. Ze liepen hele dagen naar bed of op de bank.
3: Met de gedien tegen een zinnenbril op, die het echt dus nul, niks, geen enkele prikkel van boeten meer verdragen kan. Dus er is nul aanleiding. En ik is net sinds ik lees even een stukje, of ik luister even een stukje muziek, of ik praat even mee in, of ik bel je even mee in, of ik app even mee in. Gewoon helemaal niks, jarenlang. Dat is gewoon echt, dat 16, ja, dat 16 een feenzen is en het was net uitkist. Hè? Dus dat, en continue pine, hè? Dus het is dat er niks, er is nul aanleiding, maar het lief zelf is ik alleen nog maar een bron van pine. Dus er wie ik nergens een moment van dat het er even net wie, het wie gewoon altijd. Dus ja, dat is eigenlijk, dat kist net mijn leven.
4: Nee. Dus ik kan me net voorstellen hoe ze dat terugkomt.
3: Nee, ik zelf ook net. Die man bij de neurofeedback zei, hast gelok met die karakter, want dan past hij heel makkelijk om. Ik ben een heel flexibel persoon. Dus ik op een of andere manier hak me. Ja, dat geeft natuurlijk mij. Maar ja, goed, er wie ik je niet energie voor. Ik goelde wel eens, maar eigenlijk hiek daar geen energie voor. Dus het is door belast in een soort supervries.
4: En die gevoel?
3: Ja, dat is proberen in het hier en nu te blijven. Ik hier ingelokt dat weer dat. Ik hoor niks nijs leren of zo. Hè? Dus ik hier het gelokt dat ik al mediteerde. In Londen en zo, wie ik daarmee begon. Dus ik kon vast soms. Hè, dat weer het enige wat ik kon. Eigenlijk weer een continue meditatie die hier. Om steeds maar weer in alle pinnen. Toch in het hier en nu te wezen. Dus dat zit in hele simpele dingen. Dat zit in een slokje koffie. Proef de koffie. Dat is lekker warm, de smaak, dat houdt me erbij. Gewoon in het hier en nu, net vooruit, net waarom. Ik kon ook voorkomen dat ik in een continue staat van paniek of wanhoop, dat wie er vol is. Maar op momenten, en dan daarna kon ik wel weer denken, oké, ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier. Nou, zo kwam ik het erop.
4: En we kennen Dino als presentator, hè, bij u, bij Omroep Friesland van Op en Uit. De dostwerf van alles. Maar wat heeft het mij daar dien als persoon, als Ted?
3: Ja, dat is natuurlijk een diep trauma. Hè. Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na. Het is een levensbreuk. Hè. Dus, en die is diep en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had. Maar ik had ook de compassie met mezelf voelen om ook net voor te hellen wat het kassen had. Hmm. En dat meisje zei ze, ja, maar dat was nou. Hè, en de biscranio-sacraaltherapeut. Het gaat zo wijzen, maat. Dan denk ik altijd, dan gaat ze iets net mij maken. Want dan zoest dat nooit, zei ze. Want het kost ik ontzettend vol. Dus kwetsbaarder, fysiek en emotioneel ben ik gewoon echt kwetsbaarder. Als vader tiet, mijn batterij is volle gouden leeg. Het huisje, boompje, beestje is net kaam. Zaten we het betocht hier. En er is heel veel in het leven wat ik net meer ken, wat ik wil koeën. En dat is verdrietig. En dat is soms nog steeds jammer. He, en die viel ik ook. Dus fysiek en emotioneel trauma, altijd heftig was, had het een hele protte kassen. Ha ik dan ook nog het vermogen als mees om te zien, wat is er in die beheining te leren? Ja, die haal ik gelukkig ook. Dat zit in mijn karakter. Daar zit mijn levenskracht en levensenergie en lust in. Dat ik ook in dat zuster leren wil.
2: Dat is Ted Roosendaal. Morgen in het Simmerpartier van Bureau de Vries, hier bij Omofficion op de radio, vertelt ze volle wietweidiger hoe dat ieder moment dus dat haar hele lippen ja, eens oerhoop hellen. Dat is motormedia tussen tol wanneer tegen neer bij Omroep Friesland.

0: De Scion binnentrimt.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swudensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Chocomel?
12: Sloopmelk.
3: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
12: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als de stuurmannen op schepen in de 15e en 16e eeuw de sterren niet hadden kunnen lezen, dan was de Atlantische oversteek nooit gelukt en Amerika misschien wel nooit ontdekt. In The Economist las ik dat de hemel van 99% van Amerika en Europa zo verlicht is dat je de Melkweg niet goed meer ziet. Op de sterren navigeren lukt echt niet meer. Dus kijk maar uit dat we niet de weg kwijtraken. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Onverwacht kwam het niet, maar het besluit is er niet minder ingrijpend om. Trump heft in aanloop naar de verkiezingen in november de onafhankelijke kiescommissie op. En we laten ons licht schijnen op de gevolgen. Oekraïne heeft moeite de Russische raketten op zijn steden te onderscheppen. Wel raakt Oekraïne-Rusland ook steeds dieper en zwaarder. Michiel Driebergen doet verslag vanuit Kharkiv. En herkent u dit? Je maakt je zorgen over de ellende in de wereld, maar je weet niet wat beter is. Zwijgen of je erover uitspreken. Filmmaker Esther Paradijs zette haar twijfel om in een korte film. En onze vriend en huisdichter Ingmar Heidse komt met een voorbeschouwing op de wedstrijd Argentinië-Zwitserland van vannacht. Maar dan een wedstrijd tussen dichters. En natuurlijk volgen we de kwartfinale van het WK die net begonnen is tussen Engeland en Noorwegen. Commentator Frank Wieland zit daar. Hoe zijn de ploegen begonnen, Frank?
3: Het is een evenwichtige wedstrijd en dat zie je ook in de eerste 6 minuten terug. Het staat nog 0-0. Er zijn nog geen serieuze kansen geweest. De meest evenwichtige van alle kwartfinales. Zo is deze op voorhand zo'n beetje aangekondigd. Met twee landen waar het leven helemaal stil ligt. Niet omdat het 's avonds laat is, maar omdat ze helemaal in de ban zijn van voetballen. In Engeland denken ze massaal weer na deze, of voor deze kwartfinale, dat it's coming home. Eindelijk gaan we weer een serieuze rol van betekenis spelen op het WK. Misschien gaan we hem wel winnen. Dat is de belevenis daar. En in Noorwegen, ze zijn nog nooit zo ver gekomen op een groot toernooi. En dus is dit het allerbeste dat ze ooit hebben gezien. En dus zit heel Noorwegen voor de televisie, of hier in het stadion in Miami, om deze wedstrijd te kijken. Om te kijken of ze misschien Engeland, het grote voorbeeld voor Noorwegen, Engeland, het beloofde land van het voetballen, of ze daarvan zouden kunnen winnen. Dat zou het allemaal nog mooier maken dan het nu al is. Het grote spitsenduel tussen Erling Haaland, de spits van Manchester City in Engeland, waar hij absoluut de topscorer is, en Harry Kane, de absolute topscorer van Bayern München, die ook maar blijft scoren en scoren. Allebei op hun eigen manier absolute superspitsen. Maar het wachten is op de eerste kans in Miami. Komt die er nu via Haaland? Nee, die komt er niet via Haaland. Want als ze zegt, deze ploegen zijn in evenwicht op papier en tot nu toe in de wedstrijd ook.
2: Nou, fijn. Frank Wieler, we komen straks nog bij jou terug. Wij gaan verder met het nieuws van vandaag.
4: Zaterdag 11 juli.
5: 8.372 mensen vermoord om hun naam.
6: Ik hoop dat mensen beseffen wat er is gebeurd en dat dit nooit meer in Europa mag gebeuren.
2: In Den Haag werd stilgestaan bij de genocide in Srebrenica.
5: Genocide begint niet wanneer de eerste schoten vallen. Genocide begint wanneer mensen ophouden elkaar als mens te zien.
2: En dit jaar was er extra aandacht voor moeders.
7: Moeders die hun echtgenoten, kinderen en familieleden van de ene op de andere dag zijn kwijtgeraakt.
2: De genocide vond 31 jaar geleden plaats, maar herdenken blijft belangrijk.
8: Zeker nu ook met andere conflicten in de wereld en genocides die bezig zijn, is het belangrijk om de oude te herdenken, zodat je herhaling voorkomt.
2: Het ging in het nieuws alweer over het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen nog steeds buiten slapen.
9: Het ingewikkelde is, wij hebben hier in de open lucht eigenlijk een wachtkamer gecreëerd.
2: En daarin gaat het door een kleine groep nog vaak mis.
10: Bedreigingen, mensen onder invloed, opstootjes. En het werd daardoor een grimmige, een beetje dreigende sfeer.
2: En daarom gaan het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar weg.
9: Door te blijven nemen we daar ook verantwoordelijkheid voor. En die verantwoordelijkheid kunnen en willen wij gewoon niet nemen.
2: Ja. Rest wel de vraag, hoe moet het nu verder met die mensen in het gras?
10: is natuurlijk een hele gênante situatie dat wij dit niet op kunnen lossen. Het gaat nu echt om tussen de 40 en de 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen.
2: Veel Zeeuwen doen het, tanken in België en meteen ook wat jerrycans vullen en meenemen.
11: Ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus ja.
12: Kan eigenlijk niet anders.
11: Nee, kan niet anders.
2: Maar veel benzine meenemen is niet zonder risico, waarschuwt de brandweer.
13: Als je langere tijd in die ruimte zit waar je de benzine aan het inademen bent, ja, dan raak je ook gewoon versuft. En eigenlijk wil je dat ook gewoon niet hebben in een autorit.
2: Wil je toch volle jerrycans meenemen, zet ze dan goed vast.
13: Uiteindelijk als ze gewoon niet goed vaststaan, dan worden het gewoon kleine projectielen.
2: Met alle gevolgen van dien.
13: Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemands rug moeten pulken.
2: Maar hoe vervoer je benzine dan wel veilig?
13: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden.
2: Je hebt maar een paar klanken nodig om te weten welke musical dit is. Ja, Soldaat van Oranje natuurlijk. Er zijn mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen.
14: Op dit moment ben ik er voor de 59ste keer en vanavond de 60ste keer.
15: 99 keer, vanavond 100 keer.
2: Nou, dat wordt dan ook de laatste keer, want de musical stopt na zo'n 4000 voorstellingen en ontelbaar veel verlengingen.
16: Nu verlengd tot en met mei. Nu verlengd tot en met september. Nu verlengd tot en met oktober. Soldaat van Oranje de musical. Nu verlengd tot en met juli. Nu verlengd tot en met december.
17: De koningin is op de radio.
18: Doe het de koudste weer mag.
16: Soldaat van Oranje stopt.
19: Morgen is vandaag.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn de afgelopen nacht 6 doden en tientallen gewonden gevallen. President Zelensky zegt dat de Russische raketten er al waren voordat het luchtalarm afging. En dat het de luchtafweer niet lukte om de ballistische raketten neer te halen. Journalist Michiel Driebergen zit in Oekraïne. Goedenavond, Michiel.
20: Goedenavond, Marcia.
2: Michiel, zien we hier nou het gevolg van dat tekort aan munitie voor de luchtverdediging waar Oekraïne mee kampt?
20: Ja, zeker. Daar is Zelensky ook heel erg open over, de president. Hij zegt, we hebben gewoon een tekort aan munitie. Wij kunnen die Patriot-systemen, dat is de beste luchtafweer die er is. En die is ook tegen ballistische raketten. Die kunnen we gewoon niet gebruiken, want we hebben geen munitie meer. Dus afgelopen nacht werden er 12 raketten op Kiev afgevuurd. 10 daarvan waren van die hele snelle ballistische raketten. Die kwamen er dus door. Afgelopen maandagnacht was er een hele grote aanval. Daar viel ook heel erg veel doden, heel erg veel gewonden. Toen kwamen tientallen ballistische raketten gewoon door die luchtverdediging heen. Dit lijkt het nieuwe normaal in Oekraïne, helaas. Althans, voor nu. Er is gewoon geen verdediging tegen die snelle raketten.
2: Ja, en de Russen weten dit natuurlijk ook.
20: Ja, die weten dat ook. En afgelopen nacht was het toch ook wel bijzonder dat het begon eigenlijk met inslagen. Kijk, Kiev ligt natuurlijk best wel ver van Rusland af. Dus meestal hoor je dan eerst luchtalarm en dan komen pas de inslagen. Vaak stuurt Rusland nog een heleboel drones vooraf om die luchtafweer een beetje in de war te brengen. Nu begon het met die raketten, dus eigenlijk niemand was gewaarschuwd. Niemand wist eigenlijk dat die raketten eraan zouden komen. Niemand kon gaan schuilen. En toen kwamen de eerste klappen al. Nou, er waren niet heel erg veel gewonden hoor, afgelopen nacht in Kiev althans. In de rest van het land wel, bij andere aanvallen. Dit is natuurlijk toch wel een groot probleem.
2: Ja, nu mag Oekraïne van Amerika zelf die Patriot luchtafweerraketten gaan maken. Hè, dat is nieuw, maar dat kost minimaal een jaar. Hoe moet het in die tussentijd?
20: Ja, dat kost inderdaad een jaar. Trump en Zelensky zijn dat afgelopen week op die NAVO-top overeengekomen. Duurt inderdaad allemaal lang. Oekraïne werkt overigens ook aan zelf, een soort alternatief voor die Patriots. Dus ook de wapenproductie in Oekraïne staat niet stil. Maar goed, wij in Europa hebben natuurlijk allemaal van die Patriot-systemen. En zegt Zelensky ook de hele tijd van, ja, jullie hebben ook opslagen. Daar ligt die munitie gewoon in. Breng ons meer. Het is een aantal keer eerder al gebeurd hoor, in deze oorlog, dat het bijna op was of helemaal op was zoals nu. En dan kwam er wel weer, dat kan toch echt binnen een paar dagen, dan kwam er wel weer nieuwe munitie. En dan zag je toch ook wel dat die ballistische raketten ook werden neergehaald. Maar goed, dat is dus echt een kwestie van haast. En ik denk ook zeker dat de afgelopen dagen op de NAVO-top daarover is gesproken. We moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat. Maar de Russen zitten natuurlijk ook niet stil. Die gaan ook weer nieuwe aanvallen doen de komende dagen waarschijnlijk.
2: Ja, want je ziet gewoon het aantal burgerdoden loopt op. Deze maand al meer dan 60 mensen toch in de regio van Kiev. Hoe komt dat?
20: Ja, dat zijn natuurlijk die Russische aanvallen. Die zijn natuurlijk ook op fabrieken gericht. Die zijn ook op munitieopslagen gericht, et cetera. Maar ja, daar vallen ook burgerdoden bij. Sommige, misschien is het toch ook wel deels terreur. Hè? We zien ook echt gerichte inslagen op appartementencomplexen, et cetera. Kijk, in een voorstadje van Kiev ging het nog dubbel mis, zou je kunnen zeggen, afgelopen maandagnacht in Vyshneve. Dat is een soort suburb van Kiev, zeg maar. Ja, daar vielen 7 doden, 29 gewonnen. Omdat na zo'n raketinslag, dat was ook een ballistische raket, kwamen er nog heel veel andere ontploffingen. En wat blijkt nu, een paar dagen later, er zijn 6 straten weggevaagd. En daar bleek dus een munitieopslag van het Oekraïense leger te zijn gevestigd. Nou, dat mag helemaal niet in bewoond gebied. Zelensky zei vandaag, dit is echt inderdaad een probleem. Dit is verboden. De verantwoordelijken zijn bekend. Die zullen verantwoordelijk worden gehouden ook. Die zullen worden vervolgd. Want dit kan niet. Maar je ziet gewoon in zo'n grote oorlog gaan ook dit soort dingen dus mis. En dit is toch echt wel een kwestie die zich moeder in Oekraïne ook wel bezighoudt, moet ik zeggen.
2: Ja. Maar wat ook redelijk nieuw nog is, is dat Oekraïne met succes terugvecht. Hè? Ze zegt vannacht 20 tankers in de zee van Azov te hebben geraakt. Is dat heel erg opmerkelijk?
20: Ja, zeker. Dit is toch ook weer een nieuwe stap. Oekraïne vecht inderdaad terug en wordt er ook heel erg succesvol in. Hè? Vorige week sprak ik bij jullie al over de Krim, waar de energievoorziening werd aangevallen. Er zijn blackouts op dat door Rusland geannexeerde schiereiland.

0: vervuilstof, daar voert Rusland graan uit. En dat zal de komende tijd toch echt een probleem zijn. Oekraïne raakt dus ook hier de economie. Er zijn al hele lange rijen voor de benzinestations in Rusland. En in heel veel regio's, gewone Russen kunnen amper benzine meer krijgen vanwege die aanval op de olieraffinaderijen. Dit is toch weer een volgende klap die Oekraïne dan weer aan Rusland uitdeelt.
1: Ja, en daar blijft het niet bij, want vrijdagavond zei Zelensky dat er een nieuw lange afstandscommando komt om doelwitten nog dieper in Rusland te raken. Wat staat Rusland dan nog te wachten?
0: Tja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar over speculeren. Wat je in elk geval ziet na die afgelopen week, na die NAVO-top, zien we dat toch ook het Westen deze strategie van Oekraïne steunt, hè, om Poetin zoveel mogelijk pijn te doen. En de woordvoerder van het Kremlin, die reageerde daar vandaag op in een lang interview. Die zei van ja, aan de ene kant is Rusland, aan de andere kant is Oekraïne, maar samen eigenlijk met een heleboel Europese landen en de Verenigde Staten, jullie voorzien Oekraïne van heel erg veel wapens en die treffen ons ook. Dit is niet langer een militaire operatie meer, hè, wat ons betreft, maar dit is een grootschalige oorlog eigenlijk. Hij noemde nog net dat we met het Westen in oorlog zijn. Maar hij noemt nu wel voor het eerst echt officieel het woord oorlog. En wat dat betreft neemt de escalatie toe, laten we zeggen, ook in het diplomatieke spel, in het woordenspel om de oorlog heen.
1: Ja, nou, dankjewel voor dit verslag. Michiel Driebergen, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Get It Right van Ilse de Lange. De Verenigde Staten hadden al 20 jaar een onafhankelijke kiescommissie die de 50 staten helpt om verkiezingen zoals de midterms voor Huis en Senaat komende november in goede banen te laten verlopen. Sinds afgelopen week bestaat deze commissie niet meer. President Trump heeft de twee democratische leden ontslagen en de twee republikeinse leden hebben de eer aan zichzelf gehouden. Wat wil Trump hiermee bereiken? Goedenavond, Amerikanist Bianca Pander.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Pander, zat dit er aan te komen?
1: Ja, het is wel een beetje in lijn met wat Trump eigenlijk al doet sinds 2020, hè, toen hij de verkiezingen verloor van Joe Biden. Eigenlijk al vlak voor de verkiezingen.

0: zei hij al, deze uitslag is niet te vertrouwen. Dus hij is al echt jarenlang bezig met het vertrouwen in de verkiezingen. Eigenlijk wantrouwen te creëren rondom die verkiezingen. En dit is weer een volgende stap daarin. Hè, dat hij zegt van, ik kan deze mensen ontslaan, ik ga het nu doen. Want dan is het verhaal straks in november weer makkelijk te maken dat het weer slecht verlopen verkiezingen zijn.
1: Ja, want hoe zou deze commissie überhaupt dan de uitkomst en het verloop van de verkiezingen in november kunnen beïnvloeden?
0: Nou, dit is een commissie die is ontstaan in 2000, net na de verkiezingen tussen Bush en Gore, Al Gore, die ook niet zo goed verliepen. Toen hebben ze gedacht, we moeten een soort federale commissie in het leven roepen die in ieder geval de staten, want de verkiezingen liggen bij de staten, die mogen bepalen hoe die verlopen per staat. Maar we gaan een federale commissie oprichten die staten een beetje kan helpen om het allemaal in goede banen te leiden. Dus die commissie is eigenlijk vooral opgericht om staten te helpen. Ze hebben weinig echte macht. Maar het is vooral een commissie die kan helpen met, welke stemcomputers kan je wel of niet gebruiken? Hoe zou je de stemlijsten goed kunnen verspreiden onder mensen? Dus ze zijn er echt als advies. Ze hebben ook de afgelopen jaren wel veel geadviseerd over wat niet en wel mag, wat Trump graag wilde. Dus ja, ze zaten hem ook een beetje in de weg.
1: Oh, dus wel, ze hebben niet echt macht, maar hij had wel motieven, denk je, om die commissie af te schaffen?
0: Zeker. Kijk, Trump die wil dat verhaal vasthouden van dat de verkiezingen gestolen zijn in 2020. Hè, en dat het systeem in Amerika niet klopt. Hij is momenteel ook bezig met een wet door het Huis en de Senaat te halen. Die heet de Save America Act. En die gaat er ook over dat bijvoorbeeld mensen per se een paspoort moeten hebben als ze willen gaan stemmen. Nou, maar 150 miljoen Amerikanen hebben een paspoort, dat is ongeveer de helft.
1: Ja.
0: In dat wetsvoorstel staat bijvoorbeeld ook dat als je geen paspoort hebt, dan moet je je geboortecertificaat laten zien. En je naam daarop moet precies hetzelfde zijn als je naam nu. Nou, dat is voor heel veel getrouwde vrouwen niet het geval. En voor heel veel mensen die bijvoorbeeld van geslacht zijn veranderd ook niet. Dus dat is eigenlijk echt een hele grove schending van het stemrecht, zou je zeggen. En daar is Trump echt nu al een paar maanden mee bezig om dat er doorheen te halen. Want dat wil hij nog allemaal voor elkaar krijgen voor de midterms in november.
1: Ja, en deze commissie is ooit ingesteld, u zegt net in 2000, naar aanleiding van een omstreden verkiezingsuitslag.
0: Dat klopt, ja, dat was de verkiezing tussen Gore en Bush. En die is toen heel lang, moesten er hertellingen zijn. Misschien kunnen sommige mensen het nog wel herinneren. Er moesten allemaal kaartjes bekeken worden tegen het licht waar dan precies het gaatje geprikt was. Want ja, het was echt een heel klein verschil tussen Gore en Bush. En toen hebben ze gezegd, ja, dit moeten we echt anders doen. Dus we moeten andere stembiljetten hebben, want die stembiljetten waren heel onduidelijk. Mensen moesten toen gaatjes prikken in de stembiljetten en dat kon een beetje misgaan. En dus toen is die commissie echt opgericht van, kunnen we misschien, zij doen ook bijvoorbeeld heel veel onderzoek, wat zijn betere methodes om verkiezingen te organiseren. En die delen ze dan met alle staten.
1: Ja,
0: dus dat is waar de commissie voor is.
1: Ja, en wat verwacht u is het gevolg van het opheffen van die kiescommissie?
0: Nou, kijk, je zult zien, de echte directe gevolgen zullen niet heel groot zijn, maar dit is wel het gevolg van iets anders wat eerder deze week gebeurd is. Namelijk dat Trump de macht heeft gekregen door een uitspraak van het Hoge Rechtshof om mensen te ontslaan bij onafhankelijke commissies. En dit is een onafhankelijke commissie die invloed heeft, maar niet direct macht, omdat die het uitroepen van de verkiezingen en het organiseren van de verkiezingen echt bij die staten ligt. Maar er zijn ook heel veel federale onafhankelijke commissies die wel macht hebben. En daar mag hij dus nu ook blijkbaar mensen zomaar ontslaan. Dus dat is wel een vrij ernstig gevolg.
1: Ja, en stelt Trump iets er tegenover? Komt er iets in de plaats van deze kiescommissie?
0: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, hij zou nu zelf mensen kunnen benoemen. Die macht heeft hij dus blijkbaar nu ook. Dus dat zou kunnen dat hij dat doet. En je zult zien dat in alle staten dan heel veel extra verkiezingsadvocaten gestationeerd zullen worden. Want ja, er is de Democraten alles aan gelegen om deze verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en zo transparant mogelijk. Dus je zult zien dat er in alle staten heel veel advocaten en mensenrechtenorganisaties bij de verkiezingen aanwezig zullen zijn. Om maar te laten zien dat de verkiezingen nog steeds eerlijk verlopen in Amerika.
1: Ja. Die midterms dus in november. Hoe staan de Republikeinen ervoor?
0: Niet per se heel goed. Dus in het huis zullen ze verliezen. Daar staan de Democraten er echt goed voor. En dat heeft alles te maken met hoe impopulair Trump op dit moment is. Dus heel veel mensen zijn verdergaande maatregelen. Zoals nu dit ook, hè, die mensen ontslaan zonder directe aanleiding. De verdergaande methodes van ICE, dus de immigratieorganisatie, die mensen, van de week weer iemand doodschoot. Ja, dat mensen zijn er wel echt klaar mee. Dus je ziet dat Trump heel impopulair is en daarmee de Republikeinen ook. Dus het huis gaan ze verliezen. De Senaat wordt een ander verhaal. Daar zouden Democraten ook kunnen winnen, maar die hebben net weer een hele een kandidaat in Maine die heel erg in opspraak is geraakt. Dus daar zouden ze toch kunnen verliezen. Dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, en zou dat betekenen dat als zeg maar huis en senaat in handen komen van de Democraten, is Trump dan een machteloze president?
0: Nou, niet direct, want maar ze zullen wel een halt toeroepen naar de macht die Trump nu steeds naar zich terugtrekt. Hè. Je ziet dus, dat zie je nu al een klein beetje gebeuren, omdat de Republikeinen worden ook zenuwachtig. Dus die proberen nu ook soms tegen dingen te stemmen van Trump in het huis, in de Senaat. Dus je ziet dat de Republikeinen ook denken, we moeten ook een beetje onafhankelijker van hem worden. En na die verkiezingen in november zul je zien dat de Democraten weer proberen de macht terug te leggen waar die hoort te liggen, namelijk in het huis, in de Senaat. Hè. Nu hebben de Republikeinen eigenlijk alle macht bij de president neergelegd, want ze zijn eigenlijk overal in meegegaan. En dat hoort natuurlijk niet in een goede democratie. Daar hoor je een soort checks and balances, zoals het in Amerika noemen, nodig. En die zijn nu verdwenen en die zullen hopelijk een beetje herstellen.
1: Ja, en is er nog een reden waarom Trumps populariteit zo enorm hard gedaald is?
0: Ja, dat is vooral dat hij echt maatregelen neemt die ook toch, met name eigenlijk de affordability, dus betaalbaarheid van dingen. Hij is een oorlog begonnen in Iran, waardoor de benzineprijzen enorm werden in Amerika. Bovenop al de stijgende kosten van gewoon brood en eieren en melk in de supermarkt. Dus ja, die betaalbaarheid. En er is een enorme housing crisis, dus een huizencrisis. Net als eigenlijk overal in de wereld, maar in Amerika is dat ook vrij heftig op dit moment. En Trump heeft bijvoorbeeld een wet die de Republikeinen en Democraten samen hebben aangenomen in de huis. Wat een wonder is dat dat nog af en toe gebeurt. Heeft hij van gezegd, die ga ik niet ondertekenen. Dus hij maakt zich ook heel impopulair. Want dat was juist een wet gericht op het betaalbaar maken van woningen. Dus het is een interessante gebeuren. Je ziet dus dat de Republikeinen een beetje proberen daar tegenwicht aan te bieden. Ja. Door dan wel zo'n wet er doorheen te stemmen. En nu ook tegen Trump te zeggen, je gaat ook gewoon een grens over. We gaan er niet meer mee.
1: Ja, nou, het wordt een spannend half jaar tot die verkiezingen. Dank u wel, Americanist Bianca Pander.

0: helemaal fijn op zo'n warme zomeravond. Golden Brown van de Stranglers. We gaan even naar voetbal. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor?
1: 0-0 nog in Miami in de 32e minuut van deze wedstrijd. En je zou het een soort schaakspel kunnen noemen op het veld in Miami. Want beide ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft vooral de bal. Noorwegen houdt tegen. Doet dat eigenlijk best wel goed. Geeft niet of nauwelijks iets weg. Een half kantje was er voor O'Reilly. Maar dat is echt alweer minuten geleden. Die schoof een balletje van dichtbij min of meer per ongeluk nog richting het doel. Een beetje richting het doel. Hij schoof hem uiteindelijk naast. En verder is Engeland niet in de buurt geweest. En Noorwegen is nog maar nauwelijks op de helft van Engeland geweest met een bal. Dus die hebben helemaal nog niks kunnen laten zien als het gaat om aanvallen. En dat geeft alleen maar aan. Deze twee ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft dan wel de bal. Noorwegen heeft hem dan wel niet. Maar Noorwegen heeft zonder bal ook keurig de controle. Dat kan er namelijk gewoon in voetballen. Kortom, het blijft spannend. Maar het is niet spectaculair als het gaat om kansen in deze wedstrijd. 0-0 nog in Miami.
0: Tot later, Frank Wielaert. Het is misschien herkenbaar. Je verschrikkelijk veel zorgen maken over de misstanden in de wereld, maar toch moeilijk vinden om je daarover uit te spreken. Filmmaker Esther Paradijs maakte er een korte documentaire over. Zwijgen of spreken, die morgenavond op tv te zien is. Een kort fragment.
2: We worden geterroriseerd. Het hele volk wordt geterroriseerd en op het verkeerde been gezet.
3: Het is gewoon belachelijk eigenlijk. Het is gewoon vrijheid van meningsuiting.
4: Dus uiteindelijk is het doel van die activisten is het volledig vernietigen van onze cultuur.
5: Het is 2 voor 12.
2: Ik vind het goed.
5: Het is 2 voor 12.
2: Ik vind het goed.
0: Welkom, filmmaker Esther Paradijs.
6: Dankjewel.
0: Ja, Esther, zwijgen of uitspreken heet je documentaire. Is dat een dilemma waar jij zelf mee worstelt?
6: Zeker. Daarom heb ik de film gemaakt. Het is iets wat een jaar geleden ongeveer bij mij heel erg begon te spelen. Niet echt om een directe aanleiding, maar meer gezien alles wat je ziet in de wereld. Er is veel waar ik het niet mee eens ben. En bij mij begon de onrust op te komen over mijn eigen zwijgen. Dat ik me niet uitspreek.
0: En wat weerhield je dan van je wel uitspreken?
6: Niet weten hoe ik het moet doen. Dus een duidelijke vorm waarin ik dat kon doen. Daar ben ik nog steeds een beetje zoekend in. Wat je veel ziet zijn demonstraties. Ik voel me geen demonstrant. Ik voel me geen activist. Ik heb geen poster voor mijn raam hangen. Dat is niet echt helemaal mijn manier. En vervolgens ben ik dan aan het kijken. Ja, maar wat is dan wel mijn manier? En wat wil ik zeggen? Wil ik overal wat over zeggen? Wanneer wil ik het zeggen? Maar vooral ook hoe hard wil ik het zeggen? Omdat je toch ook wel, je hoort veel geschreeuw op beide flanken, links en rechts. En het lijkt wel als aan de ene kant hard geschreeuwd wordt, dat er aan de andere kant nog harder geschreeuwd wordt. Ook in symbolische zin of in figuurlijke zin geschreeuwd. En ik wil niet schreeuwen. Ik wil ook genuanceerd kunnen blijven, maar word ik dan wel gehoord.
0: Ja. En in hoeverre is, je hebt dus die een documentaire gefilmd en dat is een opname van een theatervoorstelling waarbij het publiek begint en dan wordt het steeds langzamer meer ingesloten tussen schermen, tussen bewegende schermen. Wat wilde je daarmee laten zien?
6: Nou, het was een manier, het is natuurlijk iets heel cognitiefs om iets te willen filmen over je zoektocht naar hoe moet ik me uitspreken. Daar zit niet automatisch beeld bij. En toen ik deze theatervoorstelling zag, toen dacht ik van, hé, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maar dan kan je het fysiek zien en dan kan ik daarna mensen spreken. Wat gebeurt er nou in je hoofd? Wat er gebeurt is dat mensen zich ingesloten, ze worden ingesloten door een scherm, weggezet, uit elkaar gedreven. En als je ze dan daarna, en ondertussen komt er een scherm op je af en is het de vraag van, ga je dat scherm tegenhouden? Ga je er iets tegen doen op een gegeven moment of niet? En als je dan mensen daarna spreekt daarover van, wat weerhoud je nou? Of waarom deed je het uiteindelijk wel? Dan zijn dat argumenten als, ik weet het niet zeker. Weet ik er wel genoeg van af? Ik wil de eerste niet zijn. Of ik wacht even tot mijn partner het doet. En dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde argumenten die volgens mij in het hoofd van heel veel mensen gebeuren om in de echte wereld ook niet tot actie over te gaan. Dus het was een hele mooie manier om het gekonkel in je hoofd duidelijk te maken, visueel te maken en auditief ook.
0: Ja. En vind je dat dan legitieme excuses? Is het dan prima als dat je weerhoudt?
6: Ik denk dat het heel menselijk is. En voor mijzelf is het inmiddels niet zo legitiem meer. Omdat ik denk, ja, het is ongemakkelijk om je uit te spreken. Maar wat is mijn kleine ongemak? Het past niet helemaal bij mij. Versus waar je het voor doet. De grote zaak. Versus dat je opkomt voor andere mensen. Dus ik ben wel in een soort shift terechtgekomen hierdoor. Door hiermee bezig te zijn.
7: En is het jou gelukt om van een zwijger een spreker te worden?
6: Ik ben nog steeds niet helemaal een spreker. En misschien fluctueert dat ook wel, maar ik wil het wel. Ik wil me wel nog meer uitspreken. De film is nu één voorbeeld. Het feit dat ik hier zit ook. Ik heb iets gepost. Het klinkt heel onschuldig, maar dat deed ik voorheen niet. Dus een post of liken van iemand die zich heel erg uitspreekt, deed ik ook niet. Doen veel mensen volgens mij ook niet. Je hebt het gevoel dat je snel tot een kamp behoort waar je niet toe wil behoren. Ik heb nu zelf wel inmiddels een aantal posts gedaan.
7: Dus je bent een beetje aan het kleur bekennen.
6: Ik ben een beetje, ja.
7: En wat heeft je over die streep geduwd of getrokken?
6: Ermee bezig zijn. Ja. Erover lezen. Lezen over mensen met een ander perspectief. Mensen met een andere achtergrond. Mensen die moe zijn om altijd voor hun rechten, minderheden, vluchtelingen, asielzoekers, migranten, die moe zijn om voor hun eigen rechten op te komen. En hoe belangrijk het is dat ook andere mensen dat voor hun doen. Als je daarover leest, dan is het ineens een heel stuk minder eng. Of je weet in ieder geval waarvoor je het doet. Ja. En dat het nodig is.
7: Ja, want je begon met te zeggen, ik ben geen activist. Ben je dat er nu langzaam aan het worden? Of heb je een tussenvorm gevonden?
6: Ik hoop op een tussenvorm. Ik heb mijn vorm nog niet helemaal gevonden. Ik ben ermee bezig. Ik hoef geen activist te worden zoals ik het zie in de media. Dat is vrij cliché, vind ik eigenlijk. Het cliché of het beeld wat veel mensen van een activist hebben is toch iemand die altijd boos is. Die veel met verf gooit of de A12 blokkeert. Dat is niet zozeer mijn manier. En ik denk ook als dat het beeld is wat we hebben, dat zo'n hele grote stille massa eigenlijk uitsluiten. Mensen die zich daar niet in herkennen, maar wel ook het met dingen niet eens zijn en zich willen uitspreken. En ik hoop dat de film die ik gemaakt heb, dat die een soort handreiking is voor die grote stille massa.
7: Ja, dus de grote zwijgende meerderheid. En tot slot, als mensen dit horen en denken, ik hoor daar eigenlijk ook toe en ik word daar ook steeds minder comfortabel mee. Hoe kunnen zij wel die moed vinden of de richting vinden om zich wel uit te spreken?
6: Ik denk in eerste instantie lezen. Lees over de zaak, waardoor je gaat voelen dat hetgeen waar je het niet mee eens bent groter is dan jijzelf. Dat werkte bij mij. En uitproberen. Probeer maar eens iets uit. Het is wat minder eng. Ik reageer nu ook op mensen die een racistische opmerking maken, wat ik voorheen niet deed. Ik bewaarde ook een beetje de lieve vrede. Maar als je het wel doet, merk je dat het een stuk minder eng is dan dat je dacht. En je kunt het misschien ook niet meteen goed doen, maar oefen.
7: Ja, proberen en oefenen. Oké. Zwijgen of spreken, de film die is morgen te zien. Film van Esther Paradijs, morgenavond om 7:55 op NPO 2. Dankjewel, Esther Paradijs. En we gaan naar Miami, want er is gescoord.
1: 40 minuten zijn we onderweg. Het is 1-0 geworden voor Noorwegen. En ik had als laatste gezegd, ze komen niet op de helft van Engeland met een bal. Ze waren er één keer. Haaland kopte recht op de keeper van Engeland af. Dat was al een soort van waarschuwing. Want een minuut later krijgt aan de linkerkant Sjelderup, de linker aanvaller, de bal. En die brengt de bal naar zijn rechter. En dan denkt iedereen, hij gaat de voorzet geven op Haaland. Dat is namelijk het gebruikelijke recept. En je zag aan de keeper van Engeland, die dacht dat ook. Maar Sjelderup, die mikt die bal in de verre hoek tegen de binnenkant van de paal via het zijnetje binnen. En hij schiet dus Noorwegen op 1-0 tegen Engeland. En daar had niemand op gerekend gezien. Het beeld van de wedstrijd. Engeland heeft de bal en Noorwegen komt helemaal niet op de helft van Engeland. Dan is dit een verrassende tussenstand. Maar sinds die 1-0 is Noorwegen ineens wel onderdeel van deze wedstrijd geworden. Je ziet dat Engeland een beetje in de war is geraakt. 4 minuten officiële speeltijd nog in deze eerste helft. En Noorwegen leidt in Miami in deze kwartfinale tegen Engeland. 1-0 dankzij die fraaie goal, want dat was het, van Sjelderup.

0: Serge Gainsbourg was dat met Ford Mustang.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, vannacht om 3:00 begint de kwartfinale Argentinië-Zwitserland op het wereldkampioenschap voetbal. En we dachten, laten wij er nou vast een poëtische wedstrijd van maken. Goedenavond, Ingmar Heidse. Hij is onze huisdichter. Ingmar, vond je dit een leuke opdracht? Of dacht je, mijn god, wat nu?
2: Een wonderbaarlijke opdracht. Eerst dacht ik inderdaad, wat nu? Van voetbal weet ik ook wel niks. Maar ik dacht wel, Argentinië en Zwitserland, dat zijn ongelijke leggers in de poëzie. Dat merk je wel als je gaat kijken bij Poetry International op de website, waar je duizenden gedichten kan vinden. Daar heb ik 55 Argentijnse gedichten gevonden en 0 uit Zwitserland.
0: Dat kan niet.
2: 55-0 op de website van Poetry International. Dus en toen dacht ik ook van, ik ken ook geen enkele Zwitserse dichter. Terwijl Argentijnse dichters, ja, daar zitten een aantal grootheden tussen. Ik heb er echt in moeten duiken. Nou, is het niet zo erg. Ik dacht aanvankelijk van, ze zijn nog helemaal niet. Dat is niet waar. Zwitserland heeft een hele rijke literaire traditie. Maar dat zit hem niet zo in de poëzie. Dat is meer Schiller met Willem Tell. En Rousseau komt er vandaan. En Johanna Spyri, die schreef Heidi. Maar niet zo heel veel dichters. Thomas Mann was een Zwitser. Karl Spitteler, die heeft nog de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen in 1919.
0: Oké.
2: Ja, de naam valt te weinig. Herman Hesse, wel. Die hebben we dan wel. Maar ik vond nog. Een van de redacteurs kwam met The Third Man aanzetten. Waarin Orson Welles zegt dat in Italië. Zuchtte 30 jaar onder de Borgia's. En wat leverde dat op? Michelangelo, Leonardo da Vinci en de Renaissance. Zwitserland. Broederliefde, 500 jaar democratie en vrede. En wat leverde dat op? De koekoeksklok.
0: Oké, en 0 gedichten hebben we?
2: En 0 gedichten. Nee. Ik heb toch wel wat dingen gevonden. Herman Hesse.
0: Ja.
2: Ja, wie kent het niet?
0: Nou, ik ken de Steppenwolf, maar geen gedichten.
2: Ja, precies, heeft hij toch gemaakt. Mooi vertaald door Koen Stassijns, dat is niet de minste. 'S nachts. Ik ben zo vaak ontwaakt, omdat ik dacht dat er een schip zeilt door de koele nacht. Het zoekt de zeeën op, vaart naar een strand, waarnaar in mij een warm verlangen brandt. Dat ergens in een onbevangen oord een helrood noorderlicht onmerkbaar gloort. Dat nu een vreemde vrouw op liefde uit het witte warme kussen in haar armen sluit. Dat iemand die mij dierbaar was als vriend nu ver in zee een donker einde vindt. Dat moeder die mij niet meer kent en dwaalt misschien nu in haar slaap mijn naam herhaalt.
0: Nou,
2: dat is toch best mooi.
0: Nog toch best mooi. En was dat de enige of heb je nog een Zwitser gevonden?
2: Ik heb een wissel. Een Nederlander, Dr. Anders P. was half Zwitser. Zijn vader was Zwitser, Heinz Polzer. De naam zegt het al. En hij heeft een lied, dat heet Sport en Spel, maar dat doe ik niet. Ik doe het mooiste gedicht dat ik van hem ken, dat heet Troostvogel. Wanneer je soms iets naars beleeft, je mag niet uitgaan door de regen, of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft. Als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren, kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort het, maar je ziet het niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed. Hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet.
0: Nou, dat is anders
2: prachtig.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: En hoe ziet je opstelling bij de Argentijnen eruit?
2: Ja, rooskleuriger. Ik heb eerst dat er voetballen ook vrouwen mee. Alejandra Pizarnik, ik kan dit niet goed uitspreken. Ontdekte ik echt tijdens deze zoektocht. En over de band van het Engels heb ik dit korte gedicht van haar vertaald. Tekens. Alles bedrijft de liefde met de stilte. Er was mij een stilte beloofd als vuur. Een huis van stilte. Maar plotseling is de tempel een circus en het licht de grote trom. En zoiets had ik nog nooit gelezen. Ik vond het zo mooi.
0: Ja.
2: Dus, nou ja.
0: En ook natuurlijk een hele grote Ja, klassiek monument.
2: Ja, de grootste. Hij werd blind, maar bestierde toch een bibliotheek. Werd zelfs directeur van de bibliotheek van Buenos Aires. Dat schijnt niet een hele grote bibliotheek te zijn geweest.
0: Nee, daar is hij, ook weer, daar is hij ook weer ontslagen.
2: Want, is dat zo?
0: Ja, kritisch op de groente.
2: Oh, werkelijk?
0: Ja.
2: Oh jee, je zit wel beter in je Borges dan ik. Dat wist ik niet. Nou, wat ik nog wel vond, en dit vind ik wel heel omineus, dat hij zich op een gegeven moment is gaan verdiepen het Oud-Engels en het Oud-Noors. Hè? Zeg je me daarvan? Dat is toch wel een soort...
0: Als Argentijn.
2: Als Argentijn, ja. Dat rijmt toch wel mooi in de tijd met de nu gaande wedstrijd. Zeg je me daarvan?
0: Nou.
2: Ik heb zijn mooiste gedicht, vind ik, bij me. Vertaald door Barbara van der Poel. Is er nieuws?
0: Ja, er is nieuws namelijk. We schakelen even naar Miami, naar Frank Wielaert.
3: Ja, daar is het rust. En het is vlak voor rust nog even 1-1 geworden. Oh. Dus Engeland heeft een doelpunt gemaakt. Jude Bellingham, de man die om Harry Kane, de grote meneer van Engeland, heen speelt. En Jude Bellingham is in zijn eentje ook een grote meneer. Dus Engeland heeft er een paar. En hij kwam het strafschopgebied in. En daar had Noorwegen even geen antwoord op. Zoals hij dat tegen Mexico ook twee keer deed. Zo scoorde hij dus nu de gelijkmaker tegen Noorwegen. Vlak voor rust. Kane maakte ook nog een doelpunt. Maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Dus zijn doelpunt echt tegen de rust aan. Dat ging niet door. Maar we gaan wel rusten met twee doelpunten. Eerlijk verdeeld over Noorwegen en Engeland. De rust in Miami is 1-1.
0: Mooi, want hier zaten we helemaal niet in de rust. We zaten met Louis Borges, die dus als bibliothecaris werd ontslagen omdat hij kritisch was geweest op een militaire regering. En toen werd vernederd omdat hij langs de deuren moest als ambtenaar.
2: Ach ja,
0: ja.
2: Het is nog steeds de grootste dichter. Van
0: je hebt een prachtig gedicht van hem meegenomen.
2: De rechtvaardige. Een man die zijn tuin bewerkt zoals Voltaire wilde. Hij die erkentelijk is dat er op aarde muziek is. Hij die tot zijn plezier een etymologie ontdekt. Twee ambtenaren die in een café in Sur zwijgend zitten te schaken. De pottenbakker die een kleur en vorm bedenkt. De typograaf die deze bladzijn mooi opmaakt, al staat hij misschien niet aan. Een vrouw en een man die de laatste terzetten lezen van zekere kanto. Hij die een slapend dier aait. Hij die in hem berokkend leed rechtvaardigt of rechtvaardigen wil. Hij die erkentelijk is dat er een Stevenson op aarde is. Hij die graag wil dat anderen gelijk hebben. Deze mensen, die elkaar niet kennen, redden onze wereld.
0: Ja, wat een wijze les ook voor vandaag.
2: Mooi, hè?
0: Maar je zei, of is het in het enthousiasme van deze wedstrijd, Argentinië-Zwitserland, dat je zegt, hij is de grootste dichter die er ooit geweest is? Of vind je dat ook
2: echt? Van Argentinië.
0: De
2: grootste die ooit geweest is. Dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, ik schrok even. Ja,
2: dat is. En overigens, ik ben sowieso erg over mijn theewater van die 1-1. Ik zeg sur, maar ik moet natuurlijk soer zeggen. Anders spreekt de plaats dan heel verkeerd uit. En ik heb thuis een kwartier geoefend. Dan gaat het hier mis.
0: Het is je vergeven.
2: Ja, dankjewel.
0: Hebben we nog meer Argentijnen in de wedstrijd?
2: Ik heb Roberto Guarros, verticale poëzie. Dat is heel weer de poëzie, maar ik vind het heel mooi. Ik doe hem gewoon. Laat het over je heen komen. Het leven is een niet helemaal strak getrokken sjaal, waarvan de punten op de rug hangen. De kou zet gedachtepuntjes op het gezicht. Wij rollen wegen op en bewaren ze. Wij rollen woorden uit en gooien ze weg. We hebben lief en niet lief met hetzelfde gebaar. Intussen maakt de kou alles gelijk. En zelfs de punten van de sjaal verdwijnen.
0: Nou, inderdaad, gek en bijzonder.
2: Wonderbaarlijk, hè?
0: Hebben we tijd voor nog iets? We hadden al eventjes...
2: Ik heb ook nog een Noor en een Engelsman bij me natuurlijk, voor de zekerheid.
0: Oh ja, voor nu. Heb je een klein dingetje? Want we hebben nog eventjes...
2: Ik heb Dagen van Philip Larkin.
0: Oh, oké.
2: Mijn favoriet, wat mij betreft het grootste dichter van Engeland. Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter in hun lange jassen, rennend over de velden.
0: Wow.
2: Philip Larkin.
0: Nou, dan zijn we er bijna. Wie gaat het laatste doelpunt maken? In de poëzie?
2: In de poëzie. Ja, ik heb nog Rolf Jacobsen, als je daar nog...
0: Totdat
2: Raar naar Noorse dichter, prachtige dichter. Vertaald door Amy van Marken. Vlak achter je voet. Vlak achter je voet is de stilte het grootst. En er ligt een vreemde tederheid. anders dan alles. Anders dan alles wat je kunt horen, kunt zien. Het zingen achter je schoen. Het licht achter je handen. Vlak achter je schouder. Dichterbij dan je denkt. Een vrede die je zelf niet kent. Waar de wereld zwijgt. Eén diep en kort moment. Als na een stille belofte uit een gesloten mond.
0: Nou, nu gaan we toch anders naar die wedstrijden kijken.
2: Anders ik wel.
0: Ja, en blijf jij vannacht op? Argentinië, Zwitserland? Nee, want je houdt niet van voetbal, zei je.
2: Ik ga naar Noorwegen, Engeland gewoon in bed. Okay. Morgen heb ik een feestje.
0: Ja, maar dan moet je wel nog even inderdaad die tweede wedstrijd afwachten. Nou, dank je wel, Ingmar, dat je weer voor ons helemaal in de poëzie bent gedoken. Dit was het Oog voor vanavond. Zometeen nemen de collega's van Langs de Lijn die nemen de zender over. Voor de tweede helft van Engeland-Noorwegen. Morgen zit hier Kees Grimbergen. En nou voor nu of voor straks na de wedstrijd een hele goede nacht.

0: Radio 1.
1: Morgen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
2: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar.
1: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
3: Heel saai om dit podium te voorspellen, want ja, het wordt gewoon Poggy Vingegaard.
1: En Jonne Cerise.
4: Ja, Poggy heeft ook heel lang een gunfactor gehad, maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
1: Maar Greet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Cerise. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

Ander zucht het zuchtje gek. Ja, die skaatman, die vremde skaatman, dan dags bij mij.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.